De psalmen. Psalm 95, versen 1 tot en met 11. Kom, laat ons juichen om de Heer te eren, met vreugde zingen van die rots, onze redder, met lofzangen voor zijn aanschijn komen, met volle stem inzetten op hem. De Heer is een machtige God, koning verheven boven alle goden. De verborgen diepte ligt in zijn hand. Ook de toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee, want hij heeft haar gemaakt. En van hem is het land dat zijn handen boetseerden. Ga naar binnen, laten wij buigen, diep buigen en neerknielen voor de Heer, onze Maker. Hij is onze God en wij zijn zijn volk dat hij weidt, de kudde in zijn hand. Luister heden naar zijn stem. Verhard uw hart niet, zoals eens in Meriba, als in de dagen van Massa, in de woestijn, toen uw vaderen mij beproefden en tartten, ofschoon zij mijn daden gezien hadden. 40 jaar lang groeide mijn afkeer van die generatie en zei ik, het hart van dit volk is verdwaald. Zij willen niets weten van mijn wegen. In mijn woede heb ik toen gezworen, waar ik rust, komt geen van hen binnen.

De psalmen. Psalm 96, versen 1 tot en met 13. Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde. Zing van de Heer. Zing van de Heer en verheerlijk zijn naam. Verkondig zijn heil alle dagen. Vertel de volken het verhaal van zijn glorie. Het verhaal van zijn wonderen aan alle naties. Want de Heer is groot, prijzenswaard boven mate, geduchter dan al die andere goden. De goden van andere volken zijn foos, maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Luister en verhevenheid gaan hem vooraf. Zijn glans straalt groots in het heiligdom. Huldig de Heer, alle stammen en volken. Huldig de glorie en macht van de Heer. Huldig de glorie van zijn naam. Betreed zijn voorhof met uw geschenken. Buig voor de Heer naar de aarde. Als hij verschijnt in zijn heiligheid. Heel de aarde sidder voor hem. Zeg het de volken, de Heer is koning. De aarde staat vast, onwankelbaar vast. Hij bestuurt de volken naar recht en gerechtigheid. Laat de hemel verheugd zijn, laat de aarde juichen, laat de zee bulderen met alles wat erin is. De velden jubelen met alles wat er groeit, de bomen in het bos, zij jubelen mee voor het aanschijn van hem, van de Heer die komt. Die komt om over de aarde te heersen. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren, de volken besturen met de trouw hem

De psalmen. Psalm 97, versen 1 tot en met 12. De Heer is koning, de aarde juicht. Verheugd zijn de vele eilanden. Wolken en duisternis staan om hem heen. Heil en gerechtigheid zijn de basis van zijn troon. Een vuurgloed gaat aan hem vooraf, die overal zijn vijand verzengt. Zijn bliksem zet de wereld in lichterlaaien. De aarde ziet het en beeft. Bergen smelten als was voor de Heer van heel deze aarde. De hemel spreekt van zijn weldadig verschijnen. Alle volken aanschouwen zijn pracht. Voor hem staan dienaren van afgoden beschaamd, zich beroemend op voze goden. Alle goden moeten zich neerwerpen voor hem. Als Sion dat hoort, breekt de vreugde los. Ook de steden van Juda gaan juichen, omdat u, o Heer, rechtvaardig regeert. Heer, u bent boven de aarde verheven, hoog boven alle goden verheven. De Heer heeft iedereen lief die het kwade haat. Hij behoedt het leven van zijn getrouwen. Hij bevrijdt hen uit de macht van de bozen. Dat licht overstraalt de rechtvaardigen. Die vreugde de zuiveren van hart. Rechtvaardigen, verheug u over de Heer. Prijs en dank zijn heilige naam.

De psalmen. Psalm 98, versen 1 tot en met 9. Een zangstuk. Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderlijke dingen heeft Hij gedaan. Zijn rechterhand bracht Hem de zegen, zijn eigen machtige arm. De Heer

Speel om hem te eren, speel op de lier, zing met luide stem. Onder het schallen van ramshoren en trompet, juich voor het aanschijn van de Heer, onze koning. Laat de zee bulderen met alles wat erin is, de aarde dreunen met al haar bewoners. Laat onder handgeklap van rivieren de bergen samen met hen juichen voor het aanschijn van hem, van de Heer die komt om over de aarde te heersen. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren, de volken besturen naar rede en recht.

De Psalmen. Psalm 99, versen 1 tot en met 9. De Heer is koning, de volken sidderen. De aarde beeft, nu hij op de kerub stroomt. Groot is de Heer op de Sion, hoog verheven boven alle volken. Zij loven uw naam, zo groot en gevreesd. Hij is heilig. U, machtige koning, kiest voor het recht. U bevestigt een rechtvaardig bestel. Recht en gerechtigheid dankt Jacob aan u. Hoog zal de Heer geprezen zijn, onze God. Werp u neer voor zijn voetbank. Hij is heilig. Mozes en Aaron zijn priesters.

en Samuel, vereerder van zijn naam, riepen de Heer aan en hij antwoordde hun. Uit de wolkenzuil sprak hij tot hen. Zij hielden zich trouw aan zijn wetten, aan de voorschriften die hij hun gaf. Heer, onze God, u hebt antwoord gegeven. Een God van vergeving was u voor hen en een God van vergelding als zij misdeden. Laat de Heer, onze God, geprezen zijn. Werp u neer voor zijn heilige berg. Ja, heilig is Hij, de Heer, onze God.

De psalmen. Psalm 100, versen 1 tot en met 5. Een zangstuk bij een dankoffer. Heel de aarde, juich de Heer toe. Wees de dienaar van de Heer in blijdschap. Verschijn voor zijn aanschijn met een feestelijk lied. Erken toch, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, wij behoren hem toe. Wij, zijn volk en de kudde, door hem gewijd. Ga zijn poorten binnen om hem te danken. Ga zijn voorhof binnen om hem te loven. Dank hem, prijs zijn heilige naam. Want de Heer is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Zijn trouw gaat van generatie op generatie.

de psalmen. Psalm 101, versen 1 tot en met 8. Op naam van David, een zangstuk. Ik zing een lied van liefde en recht. Een psalm, Heer, om u te eren. Het is mijn zorg om de zuivere weg te gaan. Wanneer komt u dan naar mij toe? Een zuiver hart bepaalt mijn gangen, zelfs binnen mijn eigen huis. Niets heb ik voor ogen wat heilloos is. Ik heb een afkeer van alles wat verkeerd is. Daar laat ik mij niet mee in. Een misdadig hart houd ik op afstand. Van kwaad wil ik niets weten. Wie zijn medemens heimelijk lastert, zal ik tot zwijgen dwingen. Hooghartige blikken en verwaande harten verdraag ik onder geen voorwaarde. Ik zoek in dit land de betrouwbare mens. Ik wil dat die bij mij woont. Wie zuivere gangen gaat, mag mijn dienaar zijn. Maar geen bedrieger woont in mijn huis. Geen leugenaar houdt het uit onder mijn ogen. Elke ochtend breng ik opnieuw iedereen tot zwijgen die schuldig is in dit land. Zo wordt de stad van de Heer gezuiverd van iedereen die onrecht bedrijft.

De psalmen. Psalm 102, versen 1 tot en met 29. Smeekgebed van een arme wanneer hij dreigt te bezwijken en zijn klacht over de Heer uitstort. Heer, aanhoor mijn gebed. Laat mijn roepen tot u doordringen. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Luister naar mij, laat uw antwoord niet wachten, nu ik met luide stem naar u roep. Want mijn dagen vervliegen in rook, mijn gebeente gloeit van koortsvuur. Mijn hart is gekweld en dor als gras. Om eten geef ik niet meer. Ik heb zo hard gekermd, ik ben nog slechts vuil overbeen. Ik lijk een vogel in de woestijn, een eenzame uil in een bouwval. Ik ben slapeloos en ik blijf wakker als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden spotten voortdurend met mij. Mijn spotters gebruiken mijn naam als een vloek. Ja, as is mijn brood. Mijn drinken is met tranen vermengd. Dit alles vanwege uw bittere woede. U beurde mij op, daarna liet u mij vallen. De schaduw van de nacht valt over mijn leven. Gras ben ik, gras dat verdort. Maar u, Heer, zit voor eeuwig op de troon. Uw naam blijft staan van generatie op generatie. Sta op. Heb medelijden met Sion. Het is tijd om genadig te zijn, de allerhoogste tijd. Zijn stenen bouwsels zijn uw dienaren zo lief, en het grieft hen zo dat hij in puin valt. De volken krijgen ontzag voor de naam van de Heer, alle koningen van de aarde voor uw glorie. Want de Heer, ja, hij bouwt Sion weer op. Zijn heerlijkheid komt in hem aan de dag. Hij richt zich naar de roep van thuislozen en wijst hun gebeden niet af. Dan wordt dit te boek gesteld voor de komende generatie. En zijn herboren volk zal de Heer loven. De Heer keek neer vanuit zijn heilige woning. Keek neer op de aarde vanuit zijn hemel. Hij hoorde het kermen van gevangen mensen. Aan ten dode gedoemden bracht hij bevrijding. Zo zal men in Sion de naam van de Heer verkondigen en zijn lof in Jeruzalem. Als volken en koningen samenkomen om eer te bewijzen aan de Heer. Hij heeft mijn kracht halverwege gebroken, mijn levensdagen besnoeid. Daarom bid ik, mijn God, vaag mij niet weg halverwege, u die alle generaties in jaren overleeft. In de voortijd hebt u de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. Zo zij al vergaan, u blijft bestaan. En als het heelal al verslijt als een mantel, dan vervangt u hem. Zijn tijd is voorbij. U blijft nog altijd die u bent. En uw jaren nemen geen einde. Laat dan de kinderen van uw dienaren hier wonen. En voor uw aanschijn ook de generaties na hen blijven.

De psalmen. Psalm 103, versen 1 tot en met 22. Op naam van David. Prijs de Heer, o mijn ziel. Zijn heilige naam uit het diepst van je hart. Prijs de Heer, o mijn ziel, en vergeet zijn weldaden nooit. Hij vergeeft al je misgrepen. Hij geneest al het leed dat je leidt. Je leven koopt hij vrij van het graf en kroont je met liefde en erbarmen. Hij overstelpt je bestaan met geluk. Je jeugd herleeft als een arend. De Heer maakt waar wat hij heeft beloofd. Hij komt op voor het recht van de onderdrukten. Hij openbaart zijn wegen aan Mozes, maakt aan Israëls kinderen zijn daden bekend. Barmhartig de Heer en genadig, geduldig en in liefde groot. Hij blijft ons niet altijd schulden verwijten. Hij staat niet voor eeuwig op zijn wraak. Hij behandelde ons niet naar onze zonden. Hij vergold ons niet naar onze misgrepen. Nee, als de hemel boven de aarde, zo hoog, welft zijn liefde boven degenen die hem vrezen. Als van oost naar west, zo ver heeft hij onze misdaden van zich afgeworpen. Zoals een vader zich over kinderen ontfermt, zo ontfermt de Heer zich over hen die hem vrezen. Hij kent ons, hij weet waarvan wij zijn gemaakt. Indachtig dat wij gevormd zijn uit stof. Als gras zijn de dagen van een mens. Hij bloeit als een bloem op het veld. De wind waait en weg is de bloem. En niemand weet waar ze heeft gestaan. Maar van oudsher is de liefde van de Heer. Zij duurt eeuwig voor degenen die hem vrezen. Zelfs hun kleinkinderen ervaren nog zijn rechtvaardigheid. Dit geldt voor wie zijn verbond bewaren en zijn geboden metterdaad onderhouden. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij regeert als een koning over het heelal. Prijs nu de Heer, jullie zijn boden, die met macht zijn bevelen uitvoeren, gehoorzaam aan wat hij jullie opdraagt. Prijs nu de Heer al zijn legioenen, dienaren die aan zijn wensen voldoen. Prijs nu de Heer al zijn schepselen, overal waar hij regeert. Prijs nu de Heer, o mijn ziel.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Verenigen wij ons dan met hem in het uur van zijn passie en bidden wij samen de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u.

Beste luisteraars, lezen wij nog een stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar de barmhartige Jezus zich richt tot een zondige ziel. Mijn barmhartigheid is groter dan jouw zonden en die van de hele wereld. Wie kan de omvang van mijn goedheid meten? Voor jou daalde ik uit de hemel naar de aarde af. Voor jou stond ik het toe dat ik aan het kruis genageld was. Voor jou liet ik mijn heilig hart doorboord worden met een lans, om zo de bron van barmhartigheid wijd voor jou open te zetten. Kom dan met vertrouwen om genade aan deze fontein te ontlenen. Ik verwerp een berouwvol hart nooit. Je ellende is in de diepte van mijn barmhartigheid verdwenen. Reden twist niet met mij over je ellendigheid. Je zult mij een plezier doen als je al je zorgen en verdriet aan mij overhandigt. Ik zal je overstelpen met mijn rijkdommen van mijn genade. En zo, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment ter ere van de goddelijke barmhartigheid. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Wij zijn nog steeds bij deel 2, geschriften van de heilige Siloan, en het hoofdstuk 6 over de wil van God en over de vrijheid. Met dit onderwerp gaan wij nu verder en wij wensen u een deugddoende lezing toe. De Goddelijke Geest onderricht ieder mens op een verschillende manier. De een beoefent het zwijgen in de afzondering van de woestijn, de ander bidt voor de mensheid, weer een ander heeft de roeping om de kudde van Christus te wijden, en weer een ander is het gegeven om te prediken of om degenen die lijden te troosten. Nog weer een ander dient zijn naaste door middel van zijn arbeid of zijn bezit. Het zijn allemaal gaven van de Heilige Geest die in verschillende mate worden verleend. Aan de een 30, aan de ander 60 en aan weer een ander 100-voudig. Naar Marcus hoofdstuk 4, vers 20. Als wij elkaar in de eenvoud van ons hart zouden liefhebben, dan zou de Heer ons door de Heilige Geest vele wonderen tonen en ons grote mysteries openbaren. God is onverzadigbare liefde. Mijn geest is in God tot stilstand gekomen en ik ben met schrijven gestopt. Hoe duidelijk is het voor mij dat de Heer ons leidt. Zonder Hem kunnen we zelfs geen goede gedachten hebben. Daarom moeten wij ons nederig overgeven aan Gods wil, opdat de Heer ons mogen leiden. Wij allen kwellen onszelf op aarde en wij zoeken de vrijheid, maar er zijn maar weinig mensen die weten wat vrijheid is en waar zij is. Ook ik wil de vrijheid en dag en nacht zoek ik haar. Ik heb geleerd dat zij bij God is en door God wordt gegeven aan degene met een nederig hart, die berouw hebben en die hun eigen wil verzaakt hebben tegenover Hem. De Heer schenkt een berouwvolle mens zijn vrede en de vrijheid om Hem lief te hebben. En er bestaat niets beters op de wereld dan God en zijn naaste lief te hebben. Hierin vindt de ziel haar vrede en haar vreugde. Volkeren van de gehele aarde, ik val op mijn knieën voor jullie neer en smeek jullie met tranen in de ogen. Kom tot Christus. Ik ken zijn liefde voor jullie. Ik ken haar en daarom schreeuw ik tot heel de aarde. Als men iets niet kent, hoe kan men er dan over spreken? Je zult vragen, hoe kan men God kennen? Maar ik zeg u dat wij de Heer gezien hebben door de Heilige Geest. En ook aan u, als je nederig wordt, zal de Heilige Geest onze Heer laten zien. En ook jij zult Hem luidkeels over de gehele aarde willen verkondigen. Ik ben oud en ik wacht op de dood. Ik schrijf de waarheid uit liefde voor de mensen, voor wie mijn ziel treurt. Als ik slechts één ziel kon helpen redden, dan zou ik God daarvoor danken. Maar mijn hart lijdt voor de gehele wereld. Ik bid en vergiet tranen voor de gehele wereld, opdat alle mensen berouw mogen krijgen en God leren kennen, in de liefde leven en van de vrijheid in God genieten. Gij, alle mensen op aarde, bid en weent over uw zonden, omdat de Heer u ze mogen vergeven. Waar vergeving van zonde bestaat, daar is vrijheid van geweten en liefde, hoe gering ook. De Heer wil niet de dood van de zondaar en aan de berouwvolle mens schenkt Hij de genade van zijn Heilige Geest. Zij schenkt de vrede aan de ziel
en de vrijheid om met geest en hart in God te zijn. Wanneer de Heilige Geest ons onze zonde vergeeft, dan krijgt onze ziel de vrijheid om met een reine geest te bidden. Dan schouwt zij God in vrijheid en verblijft vredig en verheugd in Hem. En dit is de ware vrijheid. Maar zonder God kan er geen vrijheid zijn, omdat onze vijanden de ziel door slechte gedachten doen wankelen. Ik zal tegenover de gehele wereld de waarheid zeggen. Ik ben een gruwel voor God. Als God mij niet zijn genade van de Heilige Geest had verleend, zou ik gewanhoopt hebben over mijn redding. En de Heilige Geest heeft mij onderricht, en daarom schrijf ik zonder moeite over God, want Hij zet mij tot schrijven aan. Ik heb medelijden met de mensen en ik ween en weeklaag over hen. Veel mensen denken, ik heb veel gezondigd, ik heb gemoord, gestolen, ben gewelddadig geweest, heb kwaad gesproken, bandeloos geleefd en ik heb nog veel meer slechte dingen gedaan. En de schaamte weerhoudt hen van het pad van het berouw. Maar zij vergeten dat al hun zonden voor God niet meer zijn dan een druppel water in de zee. O, mijn broeders op de gehele aarde, bekeert u zolang er nog tijd is. God wacht barmhartig op ons berouw. En heel de hemel en alle heiligen wachten op ons berouw. Zoals God liefde is, zo is de Heilige Geest liefde in de heiligen. Vraag, en de Heer zal jou vergeven. En wanneer jij de vergeving van jouw zonde hebt ontvangen, zal er vreugde en blijdschap in je ziel zijn. De genade van de Heilige Geest zal in je ziel binnengaan en je zult roepen, zie, dit is de ware vrijheid. Zij is in God en zij komt van God. De goddelijke genade neemt de vrijheid niet weg, maar helpt de mens slechts bij het volbrengen van Gods geboden. Adam was in de genade, maar zijn wil was hem niet ontnomen. Eveneens wonen zo de engelen in de Heilige Geest, maar hun vrije wil is hun niet ontnomen. Talloze mensen kennen de weg der verlossing niet. Ze zijn in de duisternis beland en zien het licht der waarheid niet. Maar Hij was, Hij is en Hij zal zijn. En Hij roept allen in zijn barmhartigheid tot zich. Komt herwaarts tot mij, gij allen, die vermoeid en belast zijt, en leert mij kennen, en ik zal u de rust en de vrijheid schenken. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 28. Dit is de ware vrijheid, wanneer wij in God zijn. Ook ik wist dat vroeger niet. Tot mijn 27ste jaar geloofde ik slechts in het bestaan van God, maar ik kende Hem niet. Maar toen mijn ziel Hem door de Heilige Geest had leren kennen, werd zij verteerd door verlangen naar Hem. En nu zoek ik Hem dag en nacht met een brandend hart. De Heer wil dat wij elkaar lief hebben. Hierin bestaat de vrijheid, in de liefde tot God en tot onze naaste. Daarin is zowel liefde als gelijkheid. In de sociale ordening van de wereld kan geen gelijkheid bestaan, maar dat is niet belangrijk voor de ziel. Niet iedereen kan koning of prins zijn. Niet iedereen kan patriarch, hegumen of overste zijn. Maar men kan in iedere omgeving God liefhebben en hem welgevallig zijn en slechts dat is belangrijk. En wie God op aarde meer lief heeft, die zal ook in een grotere heerlijkheid in het koninkrijk zijn. Wie meer lief heeft, zal zich sterker op God richten en dichter bij hem zijn. Iedere mens zal worden verheerlijkt naar de mate van zijn liefde. En ik heb ontdekt dat de liefde in kracht kan verschillen.
te vrezen om God door iets te krenken, dat is de eerste graad van liefde. Je geest rein bewaren tegen opdringerige gedachten, dat is de tweede graad van liefde, die groter is dan de eerste. De aanwezigheid van de genade in je ziel voelen, dat is de derde graad van liefde, die nog groter is. De vierde graad, de volmaakte liefde voor God, dat is het bezitten van de genade in ziel en lichaam. Het lichaam van een dergelijk mens wordt geheiligd en na zijn dood zal het veranderen in relieken. Dit is met de heilige martelaren, de profeten en de heilige asceten gebeurd. Wie deze graad van liefde bezit, is onaantastbaar voor de invloed van zinnelijke liefde. Hij kan ongehinderd naast een meisje slapen, zonder dat hij voor haar het minste verlangen voelt. De liefde voor God is sterker dan de liefde voor de jonge vrouw, waartoe de gehele wereld wordt aangetrokken, behalve degenen die in de volheid van de goddelijke genade zijn. Want de zoetheid van de Heilige Geest transformeert de gehele mens en leert hem God volkomen lief te hebben. Wanneer de ziel in de volheid van de goddelijke liefde verblijft, wordt zij niet meer beïnvloed door deze wereld. Zelfs al leeft een mens op aarde samen met anderen, hij vergeet in zijn liefde voor God toch alles van deze wereld. Het is ons ongeluk dat wij vanwege de hoogmoed van onze geest niet volharden in deze genade. Zij verlaat de ziel. De ziel zoekt haar wenend en weeklagend en zegt: "Mijn ziel smacht naar de Heer." We onderbreken voor muziek.

Hoofdstuk 7. Over het berouw. Mijn ziel heeft u leren kennen, Heer, en ik schrijf aan uw volk over uw barmhartigheid. Wees niet bedroefd, volkeren, dat het moeilijk is voor u om te leven. Strijd slechts tegen de zonde en smeek de Heer om hulp. Hij zal ze u verlenen, want hij is barmhartig en hij heeft ons lief. O volkeren, onder tranen schrijf ik u deze regels. Mijn ziel verlangt dat gij de Heer leert kennen en dat gij zijn barmhartigheden en zijn heerlijkheid zult schouwen. Ik ben 72 jaar. Ik ga spoedig sterven. Ik schrijf voor u over de barmhartigheid van de Heer, die hij mij verleend heeft te leren kennen door de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft mij geleerd alle mensen lief te hebben. Ik zou u op een hoge berg willen plaatsen, zodat gij vanaf de top het zachtmoedige en barmhartige gelaat van de Heer zoudt kunnen zien en uw harten zich zouden verheugen. Ik zeg u de waarheid. Ik vind in mijzelf niets goeds en ik heb talrijke zonden begaan, maar de genade van de Heilige Geest heeft ze uitgewist. En ik weet dat de Heer aan degenen die tegen de zonde strijden niet slechts de vergeving van zonde geeft, maar ook de genade van zijn Heilige Geest, die de ziel vreugde schenkt en haar een diepgaande en zoete vrede geeft. Heer, gij hebt uw schepsel lief. Wie kan uw liefde begrijpen of van haar genieten, als gij hem niet zelf onderricht door uw Heilige Geest? Ik bid u, Heer, zend de genade van de Heilige Geest neer op uw volk, omdat zij uw liefde mogen leren kennen. Verwarm de bedroefde harten der mensen, opdat zij u in vreugde mogen verheerlijken, terwijl ze het leed op aarde vergeten. Genaderijke trooster, onder tranen smeek ik u, troost de bedroefde zielen van uw mensen. Verleen de volkeren om de zoete klank van uw stem te horen, die tegen hen zegt, uw zonden zijn u vergeven. Ja, Heer, het ligt in uw macht om wonderen te verrichten, en er bestaat geen groter wonder dan het liefhebben van de zondaar in zijn val. Het is gemakkelijk om een heilige lief te hebben, want hij is dit waardig. Ja, Heer, verhoor het gebed van de aarde. Alle volkeren treuren. Allen zijn zij moedeloos door de zonde. Allen zijn zij beroofd van uw genade en wonen in de duisternis. Volkeren, laat de gehele aarde tot God roepen en ons gebed zal worden verhoord, want de Heer verheugt zich over het berouw van de mensen en alle hemelse machten wachten op ons, opdat ook wij ons mogen verheugen in de zoetheid van Gods liefde en de schoonheid van zijn gelaat mogen aanschouwen. Wanneer de mensen de vreze Gods bewaren, is het leven op aarde vreedzaam en zoet. Maar tegenwoordig zijn de mensen gaan leven volgens hun eigen wil en inzicht en hebben zij de heilige geboden verlaten. Zij denken vreugde op aarde te kunnen vinden zonder de Heer, terwijl zij niet weten dat de Heer en Hij alleen onze vreugde is en dat de ziel van een mens haar geluk slechts in Hem vindt. Hij verwarmt de ziel, zoals de zon de veldbloemen en zoals de wind die ze wiegt, geeft Hij de mensen het leven. De Heer heeft ons alles gegeven, opdat we Hem zouden verheerlijken. Maar de wereld begrijpt dit niet. En hoe zou men kunnen begrijpen wat men niet gezien en niet geproefd heeft? Ook ik dacht, toen ik nog in de wereld was, dat dit het geluk op aarde was. Gezondheid genieten, knap en rijk zijn en geliefd worden door de mensen. En ik was hierdoor ijdel geworden. Maar nadat ik de Heer heb leren kennen door de Heilige Geest, ben ik al het geluk van de wereld gaan beschouwen als rook
die door de wind wordt weggewaaid. Maar de genade van de Heilige Geest schenkt vreugde aan de ziel en verblijdt haar. En in een diepe vrede beschouwt zij de Heer, terwijl zij de aarde vergeet. Heer, maak dat de mensen zich tot U wenden, opdat zij allen Uw liefde mogen leren kennen en in de Heilige Geest Uw zachtmoedig gelaat mogen aanschouwen. Mogen zij allen reeds hier op aarde genieten van deze beschouwing van U, opdat zij door te zien hoe Gij zijt, gelijk mogen worden aan U. Ere zij de Heer dat Hij ons het berouw heeft gegeven. Door het berouw zullen wij allen zonder uitzondering worden gered. Slechts zij die geen berouw willen tonen, zullen niet worden gered. Daarin zie ik hun wanhoop. En ik ween veel uit medelijden met hen. Zij hebben door de Heilige Geest niet leren kennen hoe groot Gods barmhartigheid is. Maar als elke ziel de Heer zou kennen en zou weten hoezeer Hij ons lief heeft, dan zou geen mens ooit wanhopen of zelfs maar mopperen. Elke ziel die de vrede verloren heeft, moet berouw krijgen en de Heer zal haar zonde vergeven. Dan zal er opnieuw vreugde en vrede in de ziel zijn. En men heeft geen andere getuige nodig, want de Geest getuigt er zelf van dat de zonden vergeven zijn. Dit is een teken van de vergeving van zonden. Als je de zonde haat, dan heeft de Heer je zonde vergeven. En wat kunnen we nog meer verwachten? Dat iemand vanuit de hemel voor ons een hemels gezang zal zingen? Maar in de hemel leeft alles door de Heilige Geest en op aarde heeft de Heer ons dezelfde Heilige Geest geschonken. En in de kerken worden de goddelijke diensten gevierd in de Heilige Geest. In de woestijnen, in de bergen, in de spelonken en overal leven de asceten van Christus door de Heilige Geest. En als wij de Heilige Geest bewaren, dan zullen we vrij zijn van alle duisternis en het eeuwige leven zal in onze zielen zijn. Als alle mensen berouw zouden hebben en Gods geboden zouden bewaren, dan zou het paradijs op aarde zijn, want het Koninkrijk Gods is binnen in ons. Het Koninkrijk Gods is de Heilige Geest en de Heilige Geest is dezelfde in de hemel als op aarde. We onderbreken voor muziek.

De Heer schenkt aan een berouwvol mens het paradijs en het eeuwige koninkrijk met hemzelf. In zijn grote barmhartigheid zal hij onze zonde niet indachtig zijn.

Johannes hoofdstuk 14, vers 18. En nu ondervinden wij deze barmhartigheid en onze ziel voelt dat de Heer ons lief heeft. Maar laat hij die dit niet voelt berouw krijgen en gaan leven volgens de wil van God. Dan zal de Heer hem zijn genade schenken, die zijn ziel zal leiden. Maar als je een mens ziet die zondigt en jij voelt geen medelijden met hem, dan zal de genade jou verlaten. Wij hebben het gebod verkregen om lief te hebben. De liefde van Christus heeft medelijden met alle mensen en de Heilige Geest leert de ziel om de goddelijke geboden op te volgen en hij geeft haar de kracht om het goede te doen. Heilige Geest, verlaat ons niet wanneer gij met ons zijt. Dan voelt de ziel uw tegenwoordigheid en is zij gelukzalig in God. Want gij doet ons ontvlammen in liefde voor God. De Heer heeft zijn volk zo lief gekregen dat hij het geheiligd heeft door de Heilige Geest en het aan hemzelf gelijk heeft gemaakt. De Heer is barmhartig en ook aan ons geeft de Heilige Geest de kracht om barmhartig te zijn. Broeders, laten wij nederig worden en ons door de rouwmoedigheid een barmhartig hart verwerven. Dan zullen wij de heerlijkheid van de Heer zien, die door de genade van de Heilige Geest aan de ziel en aan de geest wordt geopenbaard. Wie oprecht berouw heeft, verdraagt bereidwillig elk leed, honger en naaktheid, koude en hitte, ziekte en armoede, vernedering en vervolging, onrecht en kwaadsprekerij. Want zijn ziel richt zich op de Heer en hij maakt zich geen zorgen over aardse zaken, maar hij bidt met een reine geest tot God. Maar wie gehecht is aan bezit en aan geld, kan nooit een reine geest in God hebben, omdat er diep in zijn ziel de voortdurende zorg bestaat. Wat moet ik met mijn bezit doen? En als hij geen oprecht berouw krijgt en niet betreurt dat hij God bedroefd heeft, zal hij in deze hartstocht sterven zonder de Heer te hebben gekend. Wanneer men van jou je bezit wil afnemen, geef het dan, want de goddelijke liefde kan niets weigeren. Maar wie de liefde niet heeft leren kennen, kan niet barmhartig zijn, omdat de vreugde van de Heilige Geest niet in zijn ziel is. Als de barmhartige Heer door zijn lijden ons op aarde de Heilige Geest van zijn Vader heeft gegeven, en als hij ons zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven, dan is het vanzelfsprekend dat hij ons ook al het overige dat we nodig hebben zal geven. Laten we ons aan de wil van God overgeven, dan zullen we de goddelijke voorzienigheid zien en dan zal de Heer ons zelfs geven wat we niet verwachten. Maar wie zich niet aan de wil van God overgeeft, zal nooit zijn voorzienigheid voor ons kunnen zien. Laten wij niet treuren over het verlies van ons bezit. Dat is maar een onbelangrijke zaak. Mijn eigen vader heeft me dit nog geleerd. Als er thuis een ongeluk was gebeurd, dan bleef hij kalm. Toen ons huis op een keer was afgebrand, zei men tegen hem: Ivan Petrovic, je huis is afgebrand, de brand heeft je geruïneerd. Maar hij antwoordde: met Gods hulp zal ik er weer bovenop komen. Een andere keer liepen we langs ons veld en ik zei tegen hem: kijk eens, ze stelen ons hooi. En wat dan nog, mijn jongen, antwoordde hij toen. De Heer heeft het graan voor ons doen groeien en wij hebben genoeg. Maar wanneer iemand steelt, dan zal hij wel gebrek lijden. Weer een andere keer zei ik tegen hem: jij geeft veel aalmoezen, maar zij die daarginds wonen hebben het beter dan wij en ze geven minder. Maar hij antwoordde: welnu, mijn jongen, de Heer zal ons geven wat we nodig hebben. En de Heer heeft zijn hoop niet beschaamd. Aan een barmhartige mens vergeeft de Heer diens zonde onmiddellijk.
De barmhartige mens is het kwaad niet indachtig,

Zelfs als men hem zou beledigen of als men hem zijn bezittingen zou afnemen, dan blijft hij onbewogen, want hij kent de barmhartigheid van de Heer en deze barmhartigheid van de Heer kan geen mens ons afnemen, omdat zij hoog verheven is, ze is bij God. Alle mensen die rein en nederig, gehoorzaam en gematigd zijn geweest en die hun zonde berouwd hebben, zijn opgegaan naar de hemel, waar zij onze Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid zien en waar zij de hymnen der cherubijnen horen. Zij hebben de aarde vergeten. Maar wij op aarde worden opgezweept als stof dat door de wind wordt opgewaaid en onze geest blijft gehecht aan aardse zaken. Wat is mijn geest zwak? Als een kaarsje kan hij door een briesje uitdoven. Maar de geest van de heiligen was in een gloed ontstoken als het brandende braambos en vreesde de wind niet. Wie geeft mij een zodanig vuur dat ik dag nog nacht rust ken van de liefde van de Heer? De liefde van de Heer is verzengend. Omwille van deze liefde hebben de heiligen alle leed verdragen en de macht verkregen wonderen te doen. Zij hebben zieken genezen, doden opgewekt. Zij liepen op de wateren en zij werden tijdens het gebed in de lucht opgeheven. Door hun gebed lieten zij de regen uit de hemel neerkomen. Maar ik zou slechts de nederigheid en de liefde van Christus willen leren, opdat ik niemand zou kwetsen, maar voor allen zou bidden als voor mijzelf. Wee mij, ik schrijf over de liefde van God, maar zelf heb ik God zo weinig lief en daarom ben ik zeer bedroefd en treur ik zoals Adam, toen hij uit het paradijs was verjaagd. Ik snik en slaak een luide kreet, ontferm u over mij, God, over uw gevallen schepsel. Hoeveel keer hebt gij mij uw genade niet gegeven en heb ik haar laten verloren gaan, omdat mijn ziel ijdel is. Maar mijn ziel kent u, mijn schepper en God, en daarom zoek ik u luid wenend, zoals Jozef over zijn vader Jacob weende, op het graf van zijn moeder, toen hij werd weggevoerd naar de Egyptische slavernij. Ik bedroef u door mijn zonden, en gij gaat van mij weg, en mijn ziel verlangt naar u. Heilige Geest, verlaat mij niet. Wanneer gij mij verlaat, komen er slechte gedachten op mij af, en mijn ziel smacht naar u in een stroom van tranen. Alheilige Meesteres en Moeder Gods, gij ziet mijn verdriet. Ik heb de Heer bedroefd en hij heeft mij verlaten. Maar ik smeek uw goedheid. Red mij die Gods gevallen schepsel ben. Red mij uw dienaar. We onderbreken voor muziek.

Als je slecht denkt van andere mensen, dan betekent dit dat er een boze geest in jou leeft en dat hij jou slechte gedachten ingeeft tegen de mensen. En als iemand sterft zonder berouw te voelen en zonder zijn broeder te vergeven, zal zijn ziel naar de plaats gaan waar de boze geest verblijft die haar overheerst. Wij hebben deze wet: als je vergeeft, dan betekent dit dat de Heer jou ook vergeven heeft. Maar als je je broeder niet vergeeft, betekent dit dat jouw zonde in jou blijft. De Heer wil dat wij onze naaste lief hebben. Als jij je indenkt dat de Heer hem lief heeft, dan wil dit zeggen dat de liefde van de Heer met jou is. En als jij bedenkt dat de Heer zijn schepsel zeer lief heeft, en als jij zelf medelijden hebt met elk schepsel en jouw vijanden lief hebt, en als jij tegelijkertijd jezelf als de geringste van alle mensen beschouwt, dan betekent dit dat de grote genade van de Heilige Geest met jou is. Wie de Heilige Geest in zich draagt, zelfs al is het in geringe mate, die treurt dag en nacht over alle mensen. Zijn hart voelt medelijden met elk schepsel van God, vooral met de mensen die God niet kennen, of die zich tegen hem verzetten en die daarom naar het vuur der kwellingen zullen gaan. Hij bidt dag en nacht voor hen, nog meer dan voor zichzelf, opdat allen berouw mogen krijgen en de Heer leren kennen. Christus heeft gebeden voor degenen die hem gekruisigd hebben: Vader, reken hun deze zonde niet toe, want zij weten niet wat zij doen. Naar Lucas hoofdstuk 23, vers 34. Stefanus, de eerste diaken, bad voor degenen die hem stenigden, opdat de Heer hun deze zonde niet zou toerekenen. Naar Handelingen hoofdstuk 7, vers 60. Als wij de genade willen bewaren, moeten wij voor onze vijanden bidden. Als je geen medelijden voelt met de zondaar die in het vuur zal worden gekweld, dan betekent dit dat er in jou niet de genade van de Heilige Geest is, maar een boze geest. Zolang je nog in leven bent, moet jij jezelf door berouw inspannen om je van hem te bevrijden. Hoofdstuk 8, over de kennis van God. De Vader heeft ons zo zeer lief gehad dat hij ons zijn Zoon heeft gegeven. Maar de Zoon wilde dit ook zelf. Hij is vlees geworden en hij heeft met ons op aarde geleefd. En de heilige apostelen en talloze mensen hebben de Heer in het vlees aanschouwd. Maar niet allen hebben hem als de Heer herkend. Maar de Heilige Geest heeft aan mij, die een groot zondaar ben, verleend te leren kennen dat Jezus Christus God is. De Heer heeft de mens lief en verschijnt aan hem, als hij dat wil. Wanneer de ziel de Heer ziet, verheugt zij zich nederig over de barmhartigheid van de Meester, en voortaan kan zij niets meer zo zeer lief hebben als haar Schepper. Zelfs al zou zij alles zien en alle mensen lief hebben, toch heeft zij de Heer bovenal lief. De ziel kent deze liefde, maar zij kan haar niet onder woorden brengen. Enkel de mens aan wie de Heer de Heilige Geest geeft, kan door hem deze liefde leren kennen. Plotseling ziet de ziel de Heer en herkent hem. Wie zal deze vreugde en deze blijdschap beschrijven? De Heer wordt gekend in de Heilige Geest, en de Heilige Geest woont in de gehele mens, in zijn ziel, in zijn geest en in zijn lichaam. Op deze wijze wordt God zowel in de hemel als ook op de aarde gekend. In zijn onmetelijke barmhartigheid heeft de Heer aan mij, zondaar, deze genade geschonken, opdat de mensen God mogen leren kennen en zich tot hem wenden. Ik schrijf uit de naam van de barmhartigheid van God. Ja, dit is de waarheid. De Heer zelf is mijn getuige. De Heer heeft ons lief als zijn eigen kinderen. Zijn liefde is nog groter dan de liefde van een moeder,
want zelfs een moeder kan haar kind vergeten. Maar de Heer vergeet ons nooit. En als de Heer niet zelf aan het orthodoxe volk en aan onze grote herders de Heilige Geest had geschonken, dan hadden wij niet kunnen weten hoezeer Hij ons lief heeft. Ere zij de Heer en zijn grote barmhartigheid, dat Hij aan zondige mensen de genade van de Heilige Geest schenkt. Rijke mensen en koningen kennen de Heer niet, maar wij armzalige monniken en herders kennen de Heer door de Heilige Geest. Om de Heer te leren kennen, hoeft men niet rijk of geleerd te zijn, maar men moet gehoorzaam en gematigd zijn, een nederige geest hebben en zijn naaste lief hebben. De Heer zal een dergelijke ziel beminnen. Hij zal zich aan haar openbaren, hij zal haar liefde en nederigheid leren en hij zal haar alles schenken wat nuttig voor haar is om de vrede in God te verwerven. Al studeren we nog zoveel, toch zal het voor ons onmogelijk zijn God te leren kennen als we niet volgens zijn geboden gaan leven, want de Heer wordt niet gekend door de wetenschap, maar door de Heilige Geest. Talloze geleerden en filosofen zijn tot het geloof in Gods bestaan gekomen, maar God hebben zij niet leren kennen. Wij monniken oefenen ons, naar Psalm 1, vers 2, dag en nacht in de wet van de Heer. Maar nog lang niet iedereen van ons heeft God leren kennen, ofschoon wij in Hem geloven. Geloven dat God bestaat is één ding, maar God kennen is iets anders. Dit is een mysterie. Er zijn zielen die de Heer hebben leren kennen en er zijn er die Hem niet hebben leren kennen, maar die in Hem geloven. En dan zijn er ook mensen die niet slechts God niet kennen, maar die zelfs niet in Hem geloven. En onder hen bevinden zich zelfs ontwikkelde mensen. Maar ongeloof komt voort uit hoogmoed. De trotse mens wil alles door zijn verstand en door zijn wetenschap leren begrijpen. Maar het wordt hem niet verleend God te leren kennen, omdat de Heer zich slechts aan nederige zielen openbaart. Aan nederige zielen toont de Heer zijn werken, die ons begrip te boven gaan, maar die door de Heilige Geest geopenbaard worden. Louter door het verstand kan men slechts het aardse en dan nog maar gedeeltelijk leren kennen, terwijl men God en al wat hemels is slechts kan kennen door de Heilige Geest. Sommige mensen doen hun leven lang moeite om uit te vinden wat er op de zon of op de maan is, of zij zoeken iets anders. Maar kijk, dit heeft voor de ziel geen nut. Maar als wij ons gaan inspannen om te weten te komen wat er binnenin het hart van een mens is, dan gaan wij het volgende zien. Het hemelse koninkrijk in de ziel van een heilige, maar in de ziel van een zondaar duisternis en kwelling. En dit is nuttig om te weten, want wij zullen eeuwig of in het koninkrijk of in de kwellingen verblijven. Wie niet van bidden houdt, onderzoekt nieuwsgierig alles wat hij op de aarde en in de hemel ziet. Maar van de Heer weet hij niets en hij spant zich niet in om dit te weten te komen. Wanneer hij een lering over God hoort, dan zegt hij: welnu, hoe kan men God leren kennen? En jij, waar heb jij hem leren kennen? Ik zal het jou zeggen, de Heilige Geest getuigt van God. Hij kent hem en hij onderricht ons. Maar is de Geest dan zichtbaar? De apostelen hebben hem zien neerdalen in de gedaante van vurige tongen, maar wij voelen zijn aanwezigheid in ons. Hij is veel zoeter dan al wat er op aarde is. De profeten hebben hem geproefd en zij hebben het volk toegesproken en het volk heeft naar hen geluisterd. De heilige apostelen hebben de Heilige Geest ontvangen en zij hebben aan de mensen de verlossing verkondigd zonder enige vrees, want de Heilige Geest versterkte hen. Tegen Hygemon, die dreigde hem te kruisigen als hij bleef prediken, heeft de apostel Andreas gezegd:
Als ik het kruis vreesde, zou ik het niet verkondigen. Op deze wijze traden de overige apostelen en later de martelaren en weer later de heilige asceten, de kwellingen en het lijden vreugdevol tegemoet. En dit alles omdat de Heilige Geest, die zoet en goed is, de ziel aantrekt om de Heer lief te hebben. En door de zoetheid van de Heilige Geest vreest de ziel het lijden niet. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Silouan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 8 over de kennis van God. Wij hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.

0: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Iedere maand leren we de heilige Jozef beter kennen aan de hand van teksten over hem geschreven, maar ook aan de hand van heiligdommen of plaatsen waar hij verschenen is. We leren hem ook kennen aan de hand van devotie die heiligen tot hem hadden. Zo hebben we het in het verleden al gesproken over de heilige Theresia van Avila. Vandaag lezen we eerst verder uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. We waren gekomen aan het hoofdstuk Jozef de Nederige. De nederigheid van Jozef is een eigenschap die reeds heel vroeg bezongen werd. We kennen het oude Vlaamse lied waarin Jozef als de stille, nederige timmerman wordt betiteld. Nederigheid was de humus bij zowel Maria als Jozef, waarin de incarnatie vruchtbare grond vond. Zonder de nederigheid van beiden was de incarnatie, dat goddelijk ingrijpen dat de mens fundamenteel zou veranderen en als het ware herscheppen, gewoon niet mogelijk geweest. Maria zal zichzelf in haar Magnificat als de nederige dienstmaagd beschrijven, en dat is ze ten volle. Het is een nederigheid die zichzelf niet wegcijfert in passiviteit, maar in tegendeel ongeziene krachten in de mens aanwakkert. Steeds echter vanuit het groeiend besef dat dit allemaal Gods werk is. Dat de mens slechts een instrument is in Gods hand en alleen maar echt vruchtbaar wordt wanneer hij zich als instrument laat leiden en begeleiden door God. Het Magnificat waarin deze nederigheid op de meest treffende wijze wordt bezongen zou ook het lied van Jozef kunnen zijn. Want in de nederigheid is hij Maria's gelijke. De nederigheid wordt door vele geestelijke leiders als de voornaamste deugd beschreven, als de moeder van alle andere deugden. Het is ook de grondhouding waarmee de originele mens kan worden getypeerd. De mens geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, die dit geschapen zijn volledig aanvaardt en zijn leven in totale harmonie weet uit te bouwen met God, met zichzelf, met de medemens en met de totale schepping. De volstrekt nederige mens is het oerbeeld van de eerste mens voor de zondeval, die in zich geen enkele behoefte voelde om zich boven de anderen, God in kluis, te plaatsen. Deze nederige mens leefde dan ook in volstrekte harmonie en vrede. De mens die zijn ware origine indachtig is, kan alleen maar nederig zijn en vindt daarin ook zijn ware vreugde. Jezus noemen we graag de nieuwe Adam en Maria de nieuwe Eva, omdat beiden origineel volledig zuiver waren. Jezus was als mens in alles aan de mens gelijk, behalve in de zonde. En Maria was door God voorbestemd om zijn moeder te worden en daarom onbevlekt ontvangen. Zo kunnen we ook in Jozef een afglans van deze originele puurheid ontwaren. Jozef was niet gevrijwaard van zonde en was niet onbevlekt ontvangen, maar werd toch door God gevraagd om zijn leven volledig aan Maria en Jezus toe te wijden. Dat moet voor Jozef een overweldigende, ja zelfs verlammende boodschap geweest zijn. Maar zijn nederigheid werd de ruimte waarin Gods genade kon intreden en woekeren. Echt mateloos werken om het woord van Paulus te gebruiken. Daar kon de genade deze nederigheid nog verder uitzuiveren, tot zijn beschikbaarheid onvoorwaardelijk en absoluut werd en de totale en enige invulling van zijn leven werd. De nederigheid die bij Jozef reeds aanwezig was als een menselijke deugd, werd door de inwerking van Gods genade verheven tot een goddelijke deugd. Het was zijn nederigheid, bestraald door Gods genade, die Jozef steeds meer deed gelijken op Maria en Jezus en hem waardig en vaardig maakte om te worden waartoe hij geroepen was, behoeder van de maagd Maria en voedstervader van het goddelijk kind Jezus. Deze grootste waardigheid kon alleen maar aan de meest nederige man toekomen. Het vroeg nederigheid bij Jozef om de maagdelijkheid van Maria te aanvaarden. Want door zijn verloving met Maria had hij het recht om haar als vrouw tot zich te nemen. Dit logische en menselijke verlangen had hij op het woord van de engel of zij gezet. En omwille van Maria heeft hij de maagdelijke levensstaat op zich genomen. Zijn liefde voor Maria en de speciale roeping die hij van God ontving, primeerde boven zijn menselijk verlangen. Het is de nederigheid die de mens in staat stelt zichzelf weg te cijferen voor een hoger goed. Het vroeg eveneens nederigheid bij Jozef om het vaderschap over Jezus te aanvaarden. Door deze daad moest hij aan Jezus een wettelijke status geven en deed hij in vervulling gaan wat over Jezus was voorspeld. Namelijk dat hij uit het geslacht van David geboren zou worden. Dit vaderschap beperkte zich niet tot één moment, maar werd uiteindelijk de voornaamste zending bij Jozef. Het kind waarvan hij wist dat het niet het zijne was, heeft hij als een echte vader behoed, opgevoed en liefgehad. In nederigheid heeft hij aanvaard om dit als een groot geheim met zich mee te dragen. Wetende dat zijn rol in het hele gebeuren van de incarnatie en de verlossing zo essentieel was, heeft hij daarvoor geen enkele erkenning noch waardering opgeëist. Hij heeft gewoon gehandeld zoals het van hem werd verwacht. De specifieke invulling die hij wist te geven aan zijn rechtschapenheid en de stilte waarin hij alles verricht, kan alleen worden begrepen in het licht van zijn nederigheid. Nederigheid was bij Jozef echt de grondtoon van zijn leven. Het is deze deugd die hij aan Jezus heeft voorgeleefd en aangeleerd. En het moet ons dan ook niet verwonderen dat Jezus in alle onbevangenheid kon zeggen: "Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart." Nederigheid is vandaag de dag niet een deugd die steeds hoog gewaardeerd wordt. Ze wordt integendeel dikwijls als een uiting van zwakheid beschouwd. In een wereld van glitter en prestatie is er weinig plaats voor nederigheid. Het is een wereld die integendeel alle ruimte geeft aan hoogmoed. Iedereen wil de machtigste zijn, wil het meest bezitten, wil zoveel mogelijk genieten. De bekende passies hebben een goede voedingsbodem gevonden in de hoogmoed en versterken deze nog. En in het spoor van de hoogmoed paraderen de afgunst, de jaloezie en de arrogantie. Misschien zijn we nu heel scherp en wellicht te eenzijdig in de beoordeling van de wereld waarin we leven. Maar we kunnen toch niet ontkennen dat zij die nederigheid in hun leven willen cultiveren, het soms hard te verduren hebben. Ze staan immers met totaal ongelijke wapens tegenover de heersers in deze wereld. Maar ook in de psychologie klinkt voortdurend het adagium van de zelfrealisatie. Maslow, met zijn behoeftenpyramide, wordt er nog steeds geëerd en er worden weinig morele vragen gesteld over hoe men tot deze zelfrealisatie kan komen. Maar aan de top van de piramide ontmoeten we dikwijls een zelfgenoegzaam iemand die weliswaar zichzelf heeft kunnen realiseren, maar zonder veel rekening te houden met de anderen. Het is dan een kleine stap om vanuit deze zelfgenoegzaamheid het absolute recht te eisen op zelfbeschikking, autonomie en vrijheid. Wanneer dit alles dan nog eens plaatsvindt in een verregaand geseculariseerde wereld waaruit God volledig is verdwenen, ziet men de zelfgenoegzame mens versterkt in zijn overtuiging dat hij zijn eigen God kan zijn. De grote bekoring die klonk in het aardsparadijs krijgt voor de zoveelste maal een heel eigentijdse invulling. Ook daar was het de hoogmoed die de mens deed kantelen en hem losrukte uit de harmonie waarin hij door God was geschapen. Het is de hoogmoed die de harmonie stuk maakt die aanwezig is in de mens en in zijn relatie met de medemens, met God en met heel de schepping. De hoogmoed is tegelijk de ingang waardoor het kwade de mens probeert in te palmen en is ook het resultaat, het product van het kwade. De hoogmoed trekt de mens weg uit zijn ware realiteit en doet hem in een schijnwereld verzeilen. De hoogmoed doet alle authenticiteit in de mens verkleuren en verbleken. De enige remedie tegen de hoogmoed is de antipode ervan, de nederigheid. En het is hier dat we heel veel kunnen leren van een nederige man als Jozef. Hij is het prototype van wat bekend staat als de paradox van het evangelie. Namelijk dat wie zijn leven wil winnen, het moet verliezen. En wie de eerste en grootste wil zijn in het rijk van God, de laatste en de kleinste moet worden. Zoals we kunnen lezen in Matteüs hoofdstuk 20. Jezus opent zijn zaligsprekingen met het prijzen van de armen van geest, die juist de nederigen zijn. En hij belooft hen het rijk der hemelen. Het rijk der hemelen presenteert zich op een bijzondere wijze aan de nederige mensen. Zij zijn het die het rijk der hemelen op aarde brengen en die de instrumenten worden om uit te gaan over de hele wereld en het evangelie aan heel de schepping te verkondigen. Jezus vergelijkt deze nederigen met kinderen. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het rijk der hemelen. Jozef incarneert wat Maria uitzingt in haar Magnificat. Hij slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Het zijn de nederigen die door hun zachtmoedigheid de wereld van de machtigen en hoogmoedigen doen kantelen. Kijk naar een Franciscus van Assisi, hoe hij op een korte tijd zowel de kerk als de maatschappij doorheen schudde en de gewetens van velen wakker maakte. Het waren niet zijn woorden die de harten raakten, maar het radicaal beleven van het Rijk der Hemelen. De radicaliteit van dit rijk werkt aanstekelijk en kan niemand onbewogen laten. Alleen zij die arm van geest zijn, de nederigen, bezitten het Rijk der Hemelen en beschermen de rijken die alles gezet hebben op macht, bezit en genot. Jozef deed vrijwillig afstand van macht en maakte zichzelf geheel ondergeschikt aan de wil van God. Hij werd daardoor een totaal gehoorzame man. Hij deed vrijwillig afstand van bezit en deelde het lot van de armen in Bethlehem en de vluchtelingen in Egypte. En wat hij bezat, deelde hij met het gezin in Nazareth. Jozef deed ook vrijwillig afstand van genot en respecteerde de roeping tot maagdelijkheid van Maria. Hij vond er zijn diepe vreugde in deelgenoten mogen worden in het verlossingsgebeuren en daarin een dienende rol te vervullen ten opzichte van Jezus en Maria. In haar nederigheid noemt Maria zich de dienstmaagd van de Heer. In zijn nederigheid kunnen we Jozef de dienaar van de Heer noemen. Want tegenover hoogmoed en heersen staan nederigheid en dienen. In een omgeving waarin nederigheid en dienstbaarheid voorop staan, wordt ruimte geschapen voor het Rijk van God. De zending om dat Rijk op aarde te vestigen en die iedere gelovige door Jezus zelf heeft meegekregen, kan slechts gerealiseerd worden in nederigheid en dienstbaarheid. Dat heeft Jozef ons getoond toen hij van de engel de boodschap ontving om mee te werken aan de eigenlijke komst van het Rijk. Hij gaf zijn fiat in nederige dienstbaarheid.

Welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. We lezen nog verder uit het gelijknamige boek geschreven door broeder René Stokman. Het hoofdstuk met als titel Jozef de Gehoorzame. De enkele keren dat over Sint-Jozef in het evangelie wordt gesproken, verschijnt hij steeds als de gehoorzame bij uitstek. Ontwaakt uit de slaap, deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Wanneer een engel hem opnieuw verschijnt en opdracht geeft onmiddellijk naar Egypte te vertrekken, klinkt het: hij stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Hij wacht zelfs niet tot de morgen, maar voert de opdracht in dezelfde nacht uit. Hetzelfde scenario speelt zich af wanneer Jozef de opdracht krijgt naar Israël terug te keren. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder en ging naar het land Israël. Maar opnieuw in een droom krijgt hij de opdracht niet naar Israël, maar wel naar Galilea te gaan. En zonder discussie of verdere vragen vertrekt Jozef met zijn gezin naar Galilea om zich in Nazareth te vestigen. Er is niemand in de schrift die zo gehoorzaam de wil van de Vader volgt. We zien bij Jozef een ware voorafbeelding van de gehoorzaamheid die Jezus zelf zo sterk typeerde. De eerste woorden die Jezus uitspreekt in de woestijn als antwoord op de beproeving door de duivel getuigen van eenzelfde totale onderwerping aan de wil van de Vader. Niet van brood alleen leeft de mens, maar vanuit alles wat uit de mond van God voortkomt. Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. En ook zegt Jezus: de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Jezus geeft een heel eigen invulling aan de gehoorzaamheid die hij zowel bij zijn moeder als bij zijn vader heeft geleerd. Hij zegt nee tegen de tirannie van het bezit, nee tegen de tirannie van de macht en nee tegen de tirannie van het genot om zich volledig vrij te maken voor de wil van de Vader. Want alleen God moeten we dienen. Als de gehoorzaamheid aan de wil van de Vader de grondtoon werd in het leven van Jezus, mogen we veronderstellen dat hij dit op een bijzondere wijze heeft meegekregen tijdens zijn opvoeding in het gezin van Nazareth. Hij zag niets anders dan gehoorzaamheid bij Maria en Jozef. Wanneer de schrift spreekt van het grote ja-woord van Maria, haar fiat, dat de incarnatie en de verlossing mogelijk maakten en als het ware in gang zetten, zal Jozef verschillende malen zijn ja-woord moeten herhalen om wat bij de incarnatie begon, volgens het plan van God te kunnen voortzetten. Van Jozef werd telkens een bijna blind gehoorzaamheid gevraagd. Vandaag de dag hebben velen het moeilijk met die blinde gehoorzaamheid. Men wil zicht hebben op het perspectief dat geschapen wordt en men eist inspraak. Dit ontbrak bij de vragen die aan Jozef werden gesteld volledig. Wanneer we de ontvangen opdrachten die Jozef te vervullen kreeg loszien van de context en de persoon van Jezus, dan kunnen we inderdaad spreken van het uitschakelen van de eigen wil. Het is een gehoorzaamheid die we kennen in legermilieus, waar men geacht wordt de bevelen van hogerop blindelings uit te voeren. Bij Jozef gaat het echter niet over een dergelijke vorm van gehoorzaamheid, waarbij zijn eigen wil helemaal verlamd wordt. Jozef wordt omschreven als een vroom en rechtschapen man die in gebed zijn leven in overeenstemming wil brengen met hetgeen God van hem verlangt. Zijn dromen kunnen dan ook worden beschouwd als bindende ontmoetingen met God, waar hij contemplerend de wil van God in zijn leven leert kennen. Jozef kiest ervoor om zijn eigen levensproject ondergeschikt te maken aan het project dat God voor hem heeft uitgetekend. We kunnen de gehoorzaamheid van Jozef alleen maar begrijpen als we die zien in het kader en als consequentie van de roeping die hij van God heeft ontvangen. De gehoorzaamheid van Jozef, zoals we deze in de schriftlering kennen, heeft dus een duidelijke voorgeschiedenis. Jozef is een vrome en rechtschapen Jood die zijn leven volgens de wet wil uitbouwen.
We leren dat de besnijdenis en de opdracht van Jezus in de tempel trouw volgens de Joodse wet werden verricht. Daar was Jozef verantwoordelijk voor. Zijn rechtschapenheid uitte zich voor eerst in het trouw onderhouden van de wet, gehoorzaam aan de Joodse voorschriften. Ook zijn houding tegenover Maria is volledig door de trouw aan de wet getekend. Maar de gehoorzaamheid van Jozef gaat verder dan het trouw beleven van de wet. Het is meer dan een wettische gehoorzaamheid, een handelen volgens het boekje. Jozef ontvangt van God een bijzondere roeping. Hij wordt geroepen om vader te worden van de Zoon van God. Van Jozef werd een groot geloof vereist om deze roeping te kunnen vervullen. Het was een roeping die vanuit een menselijke redenering helemaal niet te begrijpen, noch te verklaren was. Het feit dat Jozef deze roeping aanvaardt, getuigt van zijn groot geloof. Dat ook blijkt uit de opening die hij in zijn leven creëert om Gods genade werkzaam te laten worden. Want het is uitsluitend met de inbreng van Gods genade dat Jozef de kracht ontving om telkens die volgende stap in gehoorzaamheid te kunnen zetten. Aan de verschijning van de engel in Jozefs droom zijn geloof, gebed, roeping en genade voorafgegaan. Het onmiddellijke en onvoorwaardelijke antwoord van Jozef is als een zich openvouwen van de kelkbladen van een bloem na een lang groei- en rijpingsproces. Het antwoord in gehoorzaamheid van Jozef is alleen maar te begrijpen in het licht van het onvoorwaardelijke vertrouwen dat Jozef in God stelt. God zal erin voorzien, was het woord waar tegenover Jozefs gehoorzaamheid als een echo klonk. Voor Jozef was Gods voorzienigheid het ware en zekere draagvlak.

De vrees van Jozef wordt weggenomen door het geloof dat God er is en dat God een duidelijk plan met hem heeft. Hij moet eenvoudig ja zeggen om dit goddelijk plan in zijn leven te volgen. Vrees niet waren eveneens de woorden die paus Johannes Paulus II bij zijn eerste verschijning op het balkon van Sint-Pieters op 22 oktober 1978 uitsprak. Het waren woorden die hij wellicht uitsprak voor zichzelf, staande voor die nieuwe, overweldigende opdracht, maar die hij ook wou meegeven aan alle gelovigen, als belangrijkste grondhouding in hun leven. Vrees verlamt ons en doet ons twijfelen om de volgende stap in ons leven te zetten. Vrees werd als een van de grootste obstakels beschouwd door de woestijnvaders om een waar spiritueel leven te leiden. Vrees betekent dat men uitsluitend op zichzelf vertrouwt en niet op God. Waar Gods vertrouwen sluit vrees uit. Ook en vooral in moeilijke situaties weten we ons door God gedragen. We staan er letterlijk niet alleen voor. Het is dit diepe godsvertrouwen dat straalt uit het spontane ja-woord van Jozef. Zijn vast geloof dat God erin zal voorzien, gaat aan elke redenering vooraf. Jozef gaat echt wandelen met de goddelijke voorzienigheid. Ook al ziet hij niet onmiddellijk enige uitkomst naar de toekomst toe, toch vertrouwt hij erop dat God wel geleidelijk een uitkomst zal schenken. Bij Jozef werd reeds op jongere leeftijd bewaarheid wat Jezus in zijn afscheidsrede meegaf. Toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt. Onze handen uitstrekken in gebed naar God toe is de juiste houding die we in ons leven moeten aannemen. Die sluit nog ons eigen handelen, nog ons eigen initiatief uit. Maar we weigeren daarin het enige en laatste woord te hebben. Bij iedere stap die we zetten in ons leven vragen we ons af of dit in lijn is met onze roeping die we van God hebben ontvangen. Als we consequent deze roeping proberen te volgen, zullen we achteraf een rode draad zien in ons leven. Een duidelijke lijn die God voor ons heeft uitgetekend en die uniek voor ons is. Wanneer we te veel op voorhand willen plannen en alles zelf in handen willen nemen, dreigen we die rode draad kwijt te raken. Want de projecten waarvan wij dromen, zijn niet steeds de projecten die God voor ons heeft bereid. Het komt er echt op aan ons leven te conformeren aan de droom die God voor ons heeft. Het is dan ook veelzeggend en betekenisvol dat Jozef juist in zijn dromen de wil van God voor zijn leven verneemt. Hij krijgt daarin de kans en de uitnodiging om de droom van God met zijn eigen droom in overeenstemming te brengen. Voortaan is er nog slechts één droom in het leven van Jozef, deze van God. Jozef leert in zijn leven iedere dag één stap te zetten die God van hem verwacht. In geloof en gebed ontvangt hij van God de kracht om deze stap te kunnen zetten. Het is het dagelijks brood waarvoor we in het Onze Vader bidden. We bidden niet om genoeg voedsel voor heel ons leven. Nee, één dag is genoeg. En de volgende dag zullen we er opnieuw voor bidden. Mensen die hun plannen voor de toekomst tot in detail willen vastleggen, lopen dikwijls heel wat frustraties op. We mogen plannen, we moeten plannen, maar steeds met die onbevangen openheid voor wat onze plannen kunnen doorkruisen en met de positieve bereidheid onze plannen aan te passen. Als gelovigen zien we daarin de hand van God, de voorzienigheid die met ons op weg gaat, onze roeping verder uittekent. Kardinaal Newman leert ons om Gods genade te vragen voor iedere dag en niet meer. Gods genade om iedere dag trouw de volgende stap op de weg van onze roeping te kunnen zetten. Het is in deze dagelijkse keuzes dat we onze gehoorzaamheid aan God, die onze gehoorzaamheid aan het leven is, kunnen tonen.

mogen gerust Sint-Jozef hier als voorbeeld nemen. Wellicht zullen er in onze slaap geen engelen verschijnen, maar net zoals van hem wordt van ons verwacht dat we onze zorgen en bekommernissen van iedere dag vertrouwvol uit handen geven. Onze handen uitstrekken, zodat een ander mij mag omgorden en me brengen waarheen hij het wil. En dat was een lied op de tekst van John Henry Newman, Lead Kindly Light. Leid vriendelijk licht, mij als een trouwe wacht. Leid gij mij voort. Ik ben ver van huis en donker is de nacht. Leid gij mij voort. Schoon ook de toekomst mij verborgen zij, licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. Niet immers sprak mijn ziel zo stil tot u. Leid gij mij voort. Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu leid gij mij voort. Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet mijn hart geen rust en ik vond uw vrede niet. Schenk mij uw zegen, toon uw wondermacht en leid mij voort. Langs het smalle pad tot in de donkere nacht de morgen gloort. Dan lach mij toe der engelen trouwe wacht, die mij geleid en mij heeft thuisgebracht. Een mooie illustratie van het diepe godsvertrouwen dat zo kenmerkend was voor Sint-Jozef en dat ook een noodzaak is voor elke christen die innerlijk wil groeien. Nee.

Vandaag maken we kennis met een van de weinige verschijningplaatsen van de heilige Jozef. Het gaat om het heiligdom van Nok. Eigenlijk heet het heiligdom Onze Lieve Vrouw van Nok. Nok bevindt zich in Ierland. En het is inderdaad vooral bekend omwille van de verschijning van Onze Lieve Vrouw al daar. Our Lady of Nok is ook de officiële patroonheilige van Ierland. De verschijning gebeurde op de avond van 21 augustus rond 8 uur. En ze wordt als volgt beschreven. De Maagd Maria, Sint Jozef en de heilige Johannes zweefden iets meer dan een halve meter boven de grond en elk van hen bewoog zich van tijd tot tijd naar een van de zieners. Onze Lieve Vrouw was gekleed in witte klederen en had een briljante kroon op haar hoofd. Waar de kroon haar voorhoofd raakte, droeg ze een mooie roos in volle bloei. Zij was aan het bidden, haar ogen en handen naar de hemel gericht. Sint Jozef droeg witte klederen en stond aan de rechterzijde van Onze Lieve Vrouw, naar haar gewend in een houding van eerbied. Sint Jan droeg een wit gewaad en stond aan de linkerzijde van Onze Lieve Vrouw. Hij zag eruit als een bisschop en droeg een kleine mijter en had een open boek in zijn linkerhand. Achter hen en links van Sint Johannes was er een eenvoudig altaar waarop een kruis en een lam met biddende engelen stonden. Tot zover de beschrijving. 15 mensen zouden deze verschijning gezien hebben. En kort nadien vonden er miraculeuze genezingen plaats. Het is dus geen verschijning van Sint Jozef alleen, maar wel een van de weinige plaatsen in de wereld waar er überhaupt een verschijning is geweest van de heilige Jozef. En om de betekenis van de verschijning van Sint Jozef wat verder uit te diepen, lees ik nu uit een tekst geschreven door de intussen overleden Monseigneur Arthur Burton Calkins, afkomstig uit Amerika, maar jarenlang woonachtig in de County of Mayo, waar Nok zich bevindt. Op de avond van donderdag 21 augustus 1879, de vooravond van het octaaf van Maria ten hemelopneming, werd de kerk van Nok op buitengewone wijze uit haar onbekendheid gehaald door een hemelse verschijning tegen de gevel van de kerk. Drie levensgrote figuren verschenen ten westen van de kerkgevel, omringd door licht en duidelijk zichtbaar. De middelste figuur was onmiddellijk te herkennen als Onze Lieve Vrouw. Haar ogen waren naar de hemel gericht en haar handen opgeheven tot op de schouderhoogte, met de handpalmen naar binnen gekeerd. Ze droeg een losvallende mantel en had een prachtige kroon op haar hoofd. Rechts van haar stond Sint Jozef met het hoofd eerbiedig naar haar gebogen. Links van haar bevond zich een figuur die leek op een bisschop, gekleed met een kleine mijter en met één hand geheven, alsof hij een preek hield. Mary Byrne identificeerde deze figuur als Sint-Jan de Evangelist. In een privégesprek vele jaren later voegde ze hier nog meer details aan toe. Hij zag er jong en knap uit en droeg gewaden die in volle plooien van zijn hals naar beneden vielen. Hij leek enigszins op een standbeeld van de heilige die zich bevond in de badplaats Le Canvé. Links van Sint Johannes stond een altaar waarop een kruis en een lam waren geplaatst, met engelenvleugels eromheen, volgens sommige getuigen. Toen de nacht viel, werd de gevel bedekt door een wolk van aangenaam licht, zacht als maanlicht en niet fel of verblindend. De figuren, zoals later opnieuw door Mary Byrne beschreven, leken zelf uit licht te bestaan, waarbij elk een verschillende intensiteit van helderheid uitstraalde. De verschijning duurde ongeveer 2 uur, van klaarlichte dag tot in het donker, en werd gezien door minstens 22 mensen. Op dat moment regende het hard en de getuigen waren doorweekt. Opmerkelijk was echter dat er geen regen viel op de figuren of op de muur achter hen, hoewel de wind uit het zuiden kwam
en de regen normaal gesproken die kant op had moeten drijven. De weide onder de verschijning, grondig onderzocht door een oudere getuige, bleef kurkdroog. Toen ik op 19 maart ook in het heiligdom van Nok was, verbaasde het me dat er geen speciaal feest werd gedaan voor de heilige Jozef. De mis was hetzelfde zoals op een andere door de weekse dag, of zo leek het toch. Het is niet echt verwonderlijk dat de meeste aandacht in Nok naar onze lieve vrouw gaat, aangezien de Maria-devotie diep geworteld is in de Ierse ziel. Deze verschijning kan bovendien worden gezien als onderdeel van een reeks Maria-verschijningen die begon in de Rue du Bac in Parijs in 1830 en zich voortzette in 1846 in La Salette, in 1858 in Lourdes en in 1871 in Pontmain, in 1876 in Belvoisin en in 1917 in Fatima, in 1932 tot 1933 in Borin en in 1933 in Banneux. Verder zijn verschijningen van Sint-Jozef minder bekend en ook slecht gedocumenteerd. Aangezien hij vaak wordt omschreven als de stille heilige, is het ook niet verrassend dat zijn aanwezigheid in Nok weinig aandacht heeft gekregen. Zonder afbreuk te willen doen aan de eerbied die onze lieve vrouw toekomt, wil ik echter de rol van Sint-Jozef in deze verschijning onderzoeken. Deze plaatsen in de context van zijn andere bekende verschijningen. En tenslotte vragen wat dit voor ons betekent. De eerste onderzoekscommissie werd binnen 2 maanden na het voorval ingesteld door Dr. John McHale en liep door tot in 1880. Een tweede commissie werd opgericht in 1936 en werkte door tot 1939. Op verzoek van deze commissie werd er een speciaal tribunaal opgericht door de aartsbisschop van New York op 6 juli 1937, om onder ede getuigenis af te nemen van John Curry, die op het moment van de verschijning 5,5 jaar oud was. Hieronder volgden enkele getuigenissen over Sint-Jozef. Wat onmiddellijk opvalt is dat de zieners geen enkele moeite hadden om hem te identificeren, terwijl er enige verwarring was over de figuur die uiteindelijk werd herkend als Sint-Johannes de Evangelist. Mary Byrne O'Connell, die uiteindelijk de voornaamste officiële getuige werd, zegt het volgende. In de figuur van Sint-Jozef was het hoofd licht gebogen en gewend naar de heilige maagd, alsof hij haar eer bewees. Hij werd afgebeeld als enigszins op leeftijd, met grijze bakkenbaarden en grijzend haar. Einde citaat. Toen Mary Byrne op 86-jarige leeftijd onder ede werd verhoord door de tweede onderzoekscommissie, verklaarde ze eenvoudigweg over Sint-Jozef. Maar hij zag er oud uit en zijn kleur was niet zo wit als die van de heilige maagd. Iedereen kon Sint-Jozef herkennen. Einde citaat. Dominique Byrne voegde toe: de bakkenbaarden van Sint-Jozef waren ijzergrauw. Patrick Hill, een 11-jarige jongen ten tijde van de verschijning, legde 18 jaar later de volgende verklaring af. Ik zag Sint-Jozef aan de rechterhand van de heilige maagd. Zijn hoofd was gebogen vanaf de schouders naar voren. Hij leek eer te betuigen. Ik zag zijn bakkenbaarden die enigszins grijs waren. Er was een donkere lijn of scheiding tussen de figuur van de heilige maagd en die van Sint-Jozef, zodat men Sint-Jozef goed kon onderscheiden van de plaats waar de heilige maagd stond. Ik zag ook de voeten van Sint-Jozef. Zijn handen waren gevouwen als iemand die in gebed is. Ten slotte gaf de 75-jarige Bridget Trench een verklaring in het Iers die in het Engels werd vertaald. Ik was zo in de ban van de heilige maagd dat ik weinig aandacht schonk aan de andere figuren. Toch zag ik de 2 andere figuren. Sint-Jozef, die rechts stond van de heilige maagd, of links vanuit mijn gezichtspunt, met zijn hoofd gebogen naar haar en zijn handen gevouwen. En de andere figuur, waarvan ik aannam dat het Johannes de Evangelist was, stond aan haar linkerzijde. Ik hoorde de mensen om me heen
zeggen dat die figuur Sint Johannes was. Tot zover de getuigenissen die zijn gedocumenteerd over de verschijning van Sint Jozef in Nok. Hoewel verschijningen van Sint Jozef zeldzaam zijn in de christelijke traditie, zijn er toch enkele andere goed gedocumenteerd. Zo heb je de verschijningen in Cotignac in 1660, de verschijningen in Fatima in 1917 en ook de verschijning in Itapiranga in Brazilië. Deze werd aanvankelijk goedgekeurd door de plaatselijke bisschop, maar werd later herbeoordeeld door het Vaticaan. De devotie blijft daar groot, maar de verschijning is momenteel niet officieel erkend. Van Fatima en Cotignac wel. We zullen het daar in latere uitzendingen nog over hebben. Wat kunnen we nu afleiden aan de specificiteit van de verschijning van Sint Jozef in Nok, vraagt Monsieur Calkins zich af. Hier zijn enkele mogelijke interpretaties. Ten eerste de stilte van Sint Jozef. Een van de meest opvallende kenmerken van de verschijning in Nok is de stilte. Er werd geen woord gesproken door niemand en de verschijning werd gekenmerkt door een diepe sereniteit. Dit sluit perfect aan bij wat we weten over Sint Jozef uit de evangeliën. Hij spreekt geen enkel woord in de Bijbel, maar handelt altijd in gehoorzaamheid en vertrouwen op God. Zijn aanwezigheid in Nok kan daarom worden gezien als een uitnodiging tot een diepere, stille contemplatie van het geloof. In een wereld vol lawaai en afleiding herinnert Sint Jozef ons eraan hoe belangrijk het is om in stilte naar Gods wil te luisteren. Ten tweede zien we in Nok Sint Jozef ook als beschermer van Maria en de kerk. Sint Jozef staat aan de rechterzijde van onze lieve vrouw, met zijn hoofd eerbiedig naar haar gebogen. Dit is een krachtig beeld van zijn rol als beschermer van haar en bij uitbreiding van de kerk. De kerk wordt vaak beschouwd als de bruid van Christus en Maria als haar moeder en voorbeeld. Door zijn aanwezigheid in Nok bevestigt Sint Jozef dat hij nog steeds over de kerk waakt. Net zoals hij destijds over Maria en Jezus waakte. Wat ook bijzonder is aan de verschijning van Nok, is dat het een van de weinige verschijningen is waarin zowel Maria als Sint Jozef samen verschijnen en dat er een sterke verwijzing is naar Christus in het lam op het altaar. Dit maakt de verschijning een krachtig symbool van de heilige familie. In een tijd waarin het gezin onder druk staat, herinnert deze verschijning ons aan het belang van een christelijk gezinsleven, gebaseerd op liefde, gebed en trouw aan Gods wil. En dan is er nog de liturgische symboliek. De aanwezigheid van het lam op het altaar in Nok wijst onmiskenbaar naar de Eucharistie. Dit herinnert ons eraan dat het hart van het christelijk leven de Eucharistie is, waarin Christus zich blijft geven voor ons. Dat Sint Jozef en Maria in deze context verschijnen, suggereert dat zij ons willen leiden naar een dieper begrip en een grotere liefde voor de Eucharistie. Net zoals Sint Jozef Jezus met zorg en liefde in zijn armen droeg, zo nodigt hij ons uit om Jezus in de Eucharistie te omarmen. We luisteren nu naar Saint Joseph's Song, een hymne te horen op Radio Maria Ierland en van een cd met als titel Lady of Nok Collection.

0: En beste luisteraars, zoals iedere maand beluisteren we ook vandaag in het programma Gaat tot Jozef een getuigenis van een gebedsverhoring of van een bijzondere devotie tot de heilige Jozef.
1: Ik had de zoon van een rijke buurman als vriend. Al mijn vrije tijd bracht ik bij hem door in een ruim vertrek. Tot onze grote verbazing stond er op zekere dag een groot hobbelpaard midden in de kamer. We gingen er samen schrijlings op zitten en schommelden naar hartelust. De moeder van mijn vriend zag ons glimlachend bezig. Toen liet ze ons stoppen. Ze nam mij bij de hand en fluisterde: "Nu mag jij eens iets moois uitkiezen." Zonder aarzelen riep ik uit: "Een hobbelpaard, zoals dit hier." "Je krijgt het," zei de dame. "Maar vraag eerst nog maar eens of je ouders het goed vinden. Misschien hebben die een ander idee." Ik rende naar huis, opende de deur en riep buiten adem: "Mama, ik wil een hobbelpaard." Moeder keek mij verwonderd aan. Hortend en stotend vertelde ik haar het hele verhaal. Moeder was even stil en zei toen: "Kies liever een mooi beeld van Sint-Jozef. We zullen het een ereplaats geven, daar, in die hoek van de woonkamer. Hij zal ons huis bewaren." "Maar ik wil een hobbelpaard," riep ik huilend uit. Helemaal overstuur rende ik terug naar mijn vriend. "Moeder heeft liever een beeld van Sint-Jozef," zei ik tegen de lieve mevrouw. "Maar ik wil een hobbelpaard." Samen met mijn vriend sprong ik weer op het paard en we schommelden dat het een lieve lust was. Wat later kwam de lieve dame terug met een groot pak in haar armen en gaf het aan me en zei vriendelijk: "Doe de groeten aan je moeder en geef haar dit beeld van Sint-Jozef." Ontgoocheld en verbitterd keerde ik naar huis terug. Ik gooide het beeld naar mijn moeder en riep: "Hier heb je de heilige Jozef." Moeder deed het pak open en bewonderde het mooie beeld. Ze zette het op de ereplaats, knielde neer en bad er vurig voor. Toen stond ze op, streelde mijn wangen en keek me dankbaar en glimlachend aan. Ik sloeg echter de ogen neer en weigerde naar het beeld te kijken. Sint-Jozef zou nooit mijn vriend worden. Jaren gingen voorbij, totdat ik mijn dienstplicht moest vervullen. Toen kwam echter de oorlog. Alvorens naar het front te vertrekken, bracht de moeder en mijn zieke vader mij bij het beeld van Sint-Jozef. "Hier," zeiden ze, "zullen we elke avond voor je bidden, dat Sint-Jozef je mogen beschermen en gezond en wel terugbrengen." Het front was een hel. Mijn makkers sneuvelden de een na de ander. In deze vreselijke uren richtte ik mij tot Sint-Jozef. Ik betuigde hem mijn oprechte spijt over mijn gedrag van vroeger en ik stelde me onder de hoede van hem die ik van toen af mijn goede vader Jozef noemde. En de goede heilige heeft mijn gebed verhoord. Van al de soldaten van heel ons bataljon was ik de enige overlevende. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik op staande voet het voornemen maakte: als ik die oorlog mag overleven, ga ik me volledig werpen op de studie voor het priesterschap. Ik ben bij mijn ouders teruggekeerd. De vreugde van dit weerzien was onbeschrijfelijk. Bij het horen van mijn belofte weenden we samen van vreugde. Voor het beeld van Sint-Jozef werd mijn voornemen omgezet in een plechtige belofte. Toen ik later als priester retraites hield, heb ik altijd minstens één van mijn preken aan Sint-Jozef gewijd. Ik heb mijn belofte gehouden. Tot de dag van vandaag is Sint-Jozef altijd mijn trouwe vriend gebleven.
0: En aan het einde van deze uitzending Gaat tot Jozef, beste luisteraars, gaan we ook nog even te raden bij twee heiligen. De heilige Gertrude van Helfta was een geleerde zuster van de Benedictijnse orde die begiftigd was met mystieke ervaringen en extases. Zo ontving ze visioenen en spreuken van onze Heer Jezus en van de heiligen en was ze een grote liefhebster van de zielen in de vagevuur. Ze is de enige vrouwelijke heilige die de titel de Grote heeft gekregen van paus Benedictus de XIV. Ze vertelt over een visioen dat ze had van de heilige Jozef het volgende. Op het feest van de aankondiging zag ik de hemel geopend en Sint Jozef zittend op een prachtige troon. Ik was diep ontroerd dat iedere keer dat zijn naam genoemd werd, alle heiligen een diepe buiging naar hem maakten en door de sereniteit en zachtheid van hun blikken lieten zien dat ze zich met hem verheugden vanwege zijn verheven waardigheid. We besluiten de uitzending vandaag ook in gebed. We bidden dadelijk nog een gebed, geschreven door de heilige Franciscus van Sales, gericht tot de heilige Jozef, voor het toevertrouwen van een moeilijke zaak. Dus als we zelf iets in ons leven hebben dat op ons weegt, iets waar we geen uitweg zien, een moeilijke zaak waar we zelf geen oplossing voor kunnen bedenken of de oplossing niet zien, dan kunnen we deze nu toevertrouwen aan Sint Jozef. En vragen dat hij ons helpt, dat hij voorziet, maar dat hij ons ook leert om zoals hem een diep godsvertrouwen te hebben en van dag tot dag te zien, vertrouwend op de voorzienigheid. En dan kunnen we nu het gebed van de heilige Franciscus van Sales bidden tot Sint Jozef. Glorierijke Sint Jozef, bruidegom van Maria, wij smeken u door het hart van Jezus Christus ons uw vaderlijke bescherming te verlenen. O Gij, wiens macht zich uitstrekt over al onze behoeften en die voor ons de onmogelijkste dingen mogelijk kunt maken. Open uw vaderlijke ogen voor de belangen van uw kinderen. In de kwellingen en het leed die op ons drukken, komen wij in vertrouwen tot u. Gewaardig u deze belangrijke en moeilijke zaak, de reden van onze bezorgdheid, onder uw barmhartige leiding te nemen. Maak dat de gelukkige afloop ervan tot Gods glorie strekt en te goede komt aan zijn toegewijde dienaren. Amen.

Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen. Om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vijfde zondag na Pasen. De openingspsalm kan u vinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 751. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 776. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand, aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, weest niet halsstarrig als een zijn Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Op deze dag wordt alles goed, de dag van God wiens kostbaar bloed, de wereld wast van zonde en schuld, en met een lieflijk licht vervuld. Wie twijfelt nog, wie blijft nog blind, als God de mensen zo bemint, dat hij de rover aan het kruis verwelkomt in het paradijs. En engelen zien dit wonder aan, de schuldige richt zijn bestaan op hem met wie hij bitter lijdt en erft met hem de zaligheid. O diep geheim, dat van haar smet de hele wereld wordt gered, door vlees dat alle vlees bevrijdt, van zonde en van sterfelijkheid. Werd ooit sublimer kans gewaagd, dan dat de schuld genade vraagt, liefde de vrees verbannen heeft, de dood het nieuwe leven geeft. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer. U met de Geest voor immer meer. Alleluia, de steen is weggerold van de ingang van het graf. Alleluia. Gelukkig de mens die weigert te doen wat goddelozen hem raden, die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters, maar die zijn geluk vindt in 's Heren wet, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. Des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet, brengt hem voorspoed. De goddelozen vergaat het zo niet. De wind blaast hen weg als kaf. Geen goddeloze houdt stand in het oordeel, geen zondaar waar vromen bijeen zijn. De Heer immers kent de weg van de vromen, de weg van de zondaars loopt dood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, de steen is weggerold van de ingang van het graf. Alleluia. Alleluia, vrouw, wie zoekt gij? Zoekt gij de levende bij de doden? Alleluia. Waarom zijn de volken rumoerig? Beramen de naties verzet? De heersers der aarde komen in opstand, de machthebbers vinden elkaar tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun boeien verbreken, hun ketenen werpen wij af. Die woont in de hemel, hij lacht. De Heer drijft de spot met hen. Dan vaart hij uit in zijn gramschap en slaat hen met schrik voor zijn toorn. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Dit is het besluit van de Heer, hij sprak tot mij, gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Vraag mij, ik geef u de volken als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom. Breek hun verzet met ijzeren scepter, sla hen in stukken als potten van klei. Wees nu verstandig, gij vorsten, heersers der aarde, weet wat ge doet. Dient de Heer met ontzag, kust hem bevend de voeten. Wekt ge zijn toorn op, dan zijt ge verloren. Snel is zijn woede ontbrand. Gelukkig degene die hem vereren, hun toevlucht nemen tot hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, vrouw, wie zoekt gij? Zoekt gij de levende bij de doden? Alleluia. Alleluia, ween niet, Maria, de Heer is verrezen. Alleluia. Heer, hoe talrijk zijn zij die mij kwellen, dreigend komen zij op mij af. Overal hoor ik ze roepen, redding bij God vindt hij niet. Toch zijt gij, Heer, mijn schild, gij geeft mij eer en aanzien. Altijd wanneer ik roep tot de Heer, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Veilig kan ik gaan rusten en slapen, ik zal weer opstaan, want hij staat bij mij. Duizenden vijanden zal ik niet vrezen, ook al dringen zij wild om mij heen. Heer, richt u op en kom nader. Kom mij te hulp, mijn God. Gij die mijn vijand de kaak verbrijzelt, gij die de tanden der zondaars breekt. Ja, bij de Heer is redding. Zegen dan, Heer, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, ween niet, Maria, de Heer is verrezen. Alleluia. Mijn lichaam hebt gij tot leven gewekt, alleluia. Met heel mijn hart wil ik u prijzen, alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Toen we eens in Filippi onderweg waren naar het bedehuis, kwam ons een slavin tegemoet, die een waarzeggende geest had en met haar waarzeggerij haar meesters veel opbracht. Ze kwam Paulus en ons achterna en riep luidkeels: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Zij verkondigen u de weg tot redding. Dat deed ze vele dagen achtereen. Toen dit Paulus begon te vervelen, keerde hij zich om en zei tot de geest: in de naam van Jezus Christus gelast ik u uit haar weg te gaan. Op hetzelfde ogenblik ging hij weg, maar toen haar meesters zagen dat hun hoop op winst vervlogen was, grepen zij Paulus en Silas vast en sleurden hen naar de overheid op de markt. Zij brachten hen voor de magistraten en zeiden: "Deze mannen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, en zij verkondigen zeden en gebruiken die wij als Romeinen niet mogen overnemen of volgen." Ook het volk liep tegen hen te hoop, waarop de magistraten bevel gaven hun de kleren van het lijf te rukken en hen met roeden te geeselen. Nadat men hen een flink aantal slagen had toegediend, wierp men hen in de gevangenis en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder ze streng te bewaken. Op dit nadrukkelijk bevel zette deze hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Plotseling kwam er een zo hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van de gevangenen los. De gevangenenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard en wilde zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luider stem: "Doe uzelf geen kwaad, wij zijn allen nog hier." De man vroeg nu om licht, snelde naar binnen en viel sidderend Paulus en Silas te voet. Hij leidde hen naar buiten en zei: "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Zij antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus, en dan zult gij in uw huis gered worden." Daarop verkondigden zij het woord des Heren aan hem en al zijn huisgenoten. Nog in dat nachtelijk uur nam hij hen mee en waste hun wonden. Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor, verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde. Na het aanbreken van de dag stuurden de magistraten de lictoren met het bevel: "Stel die mensen in vrijheid." De gevangenenbewaarder bracht die boodschap aan Paulus over: "De magistraten hebben laten weten dat gij vrijgelaten moet worden. Kom dus naar buiten en gaat in vrede heen." Maar Paulus zei: "Men heeft ons, ofschoon wij Romeinse burgers zijn, zonder vorm van proces in het openbaar laten geeselen en toen in de gevangenis geworpen, en nu willen ze ons heimelijk doen heengaan? Geen denken aan. Laat ze zelf maar komen om ons uitgeleide te doen." De lictoren brachten deze woorden aan de magistraten over. Deze werden bang toen ze hoorden dat het Romeinse burgers waren. Zij kwamen dus zelf, deden hun uitgeleide en verzochten hen met vriendelijke woorden de stad te verlaten. Uit de gevangenis gekomen, gingen ze naar het huis van Lydia. Nadat zij de broeders gezien en bemoedigd had toegesproken, verlieten ze de stad.

Wat moet ik doen om gered te worden? Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij in uw huis gered worden. Alleluia. Dit is het werk dat God van u vraagt, te geloven in degene die hij gezonden heeft. Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij in uw huis gered worden. Alleluia. Uit een paaspreek, toegeschreven aan de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, gestorven in het jaar 407. Het paasfeest dat wij vieren brengt heil aan alle mensen. Het vindt zijn begin in de eerste mens, die in alle opzichten gered en ten leven gewekt wordt. Het gedeeltelijk volmaakte en het vergankelijke vormden als afbeelding en voorafbeelding van het eeuwige, met hun schaduw de voorbereiding op de waarheid, die thans is opgegaan. Maar nu de waarheid aanwezig is, is het voorbeeld overbodig geworden. Het is ermee als met de thuiskomst van een koning. Niemand laat toch de levende koning voor wat hij is, om vervolgens zijn afbeelding te vereren. Vanzelf is nu duidelijk dat de voorafbeelding het moet afleggen tegen de waarheid. Want vierde de voorafbeelding nog het kortstondige leven van de eerstgeborenen der Joden, de waarheid viert het altijd durende leven van alle mensen. Wie immers korte tijd aan de dood weet te ontkomen, boekt geen grote winst. Een weinig later zal hij toch sterven. Maar grote winst is het wanneer men aan de dood geheel en al ontsnapt. En dat nu is met ons het geval, aangezien Christus als het paaslam voor ons geofferd is. Verder is de naam van het feest, wanneer die juist wordt verklaard, van zeer groot gewicht. Het paasfeest wordt namelijk verklaard als een voorbijgaan. In der tijd immers ging de verderver, die de eerstgeborenen van de Egyptenaren trof, voorbij aan de huizen van de Israëlieten. Maar het echte voorbijgaan van de verderver gebeurt bij ons. Nu wij door Christus ten eeuwigen leven zijn opgewekt, zal de verderver ons immers eens en voor al voorbijgaan. Laten wij nu terstond de waarheid in oogenschouw nemen. Waarom wordt die periode waarin het paasfeest en de redding van de eerstgeborenen der Joden gevierd wordt, aan het begin van het jaar geplaatst? Omdat voor ons het offer van het echte paaslam het begin betekent van het eeuwige leven. Het jaar is immers het symbool van het eeuwige leven. Rondgaande in een kring keert het steeds weer naar zichzelf terug, zonder ooit een einde te vinden. Als vader van de komende eeuwigheid is Christus voor ons ten offer gebracht. Hij maakt heel ons vroegere leven zinloos en schenkt ons door het bad van de wedergeboorte het begin van een nieuw leven naar het voorbeeld van zijn eigen dood en opstanding. Daarom moet ieder die beseft dat het paasoffer voor hem gebracht is, het tijdstip van Christus offer beschouwen als het begin van zijn leven. En eerst dan is hij voor hem geofferd, wanneer iemand de genade erkent en het leven begrijpt dat door dat offer tot stand is gebracht. Erkent hij dit, dan moet hij ernaar streven om het nieuwe leven te beginnen en niet meer naar het oude terug te keren, want dat is ten einde. Immers, hoe zouden wij nog in zonde leven, zegt Paulus, wij die dood zijn voor de zonde.

Doe het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden, want ook ons paaslam is geslacht, Christus zelf. Wij moeten ons feest vieren in de Heer. Alleluia. Hij is gestorven om onze misslagen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij moeten ons feest vieren in de Heer. Alleluia.

en laat ons bidden. God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: bij Radio Maria. En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven al onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, Mount Bracken en Campbell. Sir Wee, neef Quartus, was de oudste van een stel broers die samen eigenaar waren van een van de belangrijkste industriële ondernemingen in Belfast. In feite

behoorde hij precies tot de klasse en de generatie waarvan moderne mensen een indruk krijgen bij de Forsyres van John Galsworthy. Die indruk is een grove vertekening van de werkelijkheid, tenzij, wat best mogelijk is, neef Quartus een zeer ontypisch exemplaar was. Geen mens heeft ooit minder geleken op een personage van Galsworthy. Hij was wellevend en kinderlijk, met een diepe religieuze bescheidenheid. En hij vloeide over van naastenliefde. Voor hen die afhankelijk van hem waren, had hij een niet te overtreffen verantwoordelijkheidsgevoel. Hij had een grote dosis jongensachtige vrolijkheid over zich. Tegelijk voelde ik dat de plichtidee zijn leven beheerste. Zijn statige figuur, zijn grijze baard en zijn opmerkelijk fraai profiel vormden een van de meest eerbiedwaardige beelden uit mijn herinnering. Fysieke schoonheid was trouwens een kenmerk van de meeste gezinsleden. Nicht Mary was het prototype van de mooie oude dame met haar zilveren haar en zoete Zuid-Ierse stemgeluid. Buitenlanders dienden te bedenken dat dit ongeveer even weinig op een zogenaamd zwaar Iers accent lijkt als de uitspraak van een beschaafde hooglander op het jargon uit de achterbuurten van Glasgow. Maar het best kenden wij de drie dochters des huizes. Zij waren alle drie grote mensen, maar stonden in leeftijd feitelijk dichter bij ons dan alle andere grote mensen die we kenden. En ze waren alle drie opvallend mooi. H was de oudste en ernstigste. En Juno, een donkere koningin die er op sommige momenten uitzag als een jodin, K leek meer een walkure. Al konden zij, geloof ik, allemaal goed paardrijden. Met het profiel van haar vader. Haar gezicht had iets van de delicate felheid van een Engelse volbloed. Gespannen neusvleugels als in verbolgenheid. Een vermogen tot grandioze minachting. Zij bezat datgene wat mijn eigen geslacht ijdel genoeg een masculine eerlijkheid noemt. Geen man heeft ooit trouwere vriendschap getoond dan zij. Wat de jongste betreft, G, kan ik alleen maar zeggen dat zij de mooiste vrouw was die ik ooit gezien heb. Volmaakt van vorm en kleur en stemgeluid. En in iedere beweging, maar wie kan schoonheid beschrijven? De lezer zal nu misschien glimlachen, alsof dit de late echo van een voorbarige kalverliefde is. Maar dat zou niet juist zijn. Schoonheid kan zo onmiskenbaar zijn dat dit soort lenzen niet nodig is om die zichtbaar te maken. Zelfs het achteloze en objectieve oog van een kind merkt deze schoonheid op. De eerste vrouw die ooit mijn bloed sneller deed stromen was een danslerares op een school die een later hoofdstuk aan de orde komt. In bepaalde opzichten leek Mount Bracken op ons ouderlijk huis. Ook hier vonden wij de zolderkamers, de stille ruimtes, de eindeloze boekenplanken. In de vroege dagen, toen we nog maar voor een kwart getemd waren, letten we vaak niet op onze gastvrouwen en snuffelden wij zelf rond. Hier vond ik het boek Ants, Bees en Wasps van Lubbock. Maar het was er ook heel anders. Het leven was hier ruimer en doordachter ingericht dan bij ons. Het gleed als een boot over het water, terwijl het bij ons voorthotste als een kar. Vrienden of vriendinnen van onze eigen leeftijd hadden wij niet.
Dit is ten dele een natuurlijk gevolg van het gaan naar een kostschool. Kinderen groeien op als vreemdeling voor hun buren. Maar veel meer was het een gevolg van ons eigen koppige wil. Eén jongen uit de buurt probeerde telkens weer met ons kennis te maken. Wij vermeden hem met alle mogelijke middelen. Ons leven was al gevuld en de vakanties waren te kort voor al het schrijven, lezen, spelen, fietsen en praten dat wij van plan waren. Wij verzetten ons tegen de verschijning van iedere derde partij als tegen een ergerlijke onderbreking. En nog heftiger verweerden wij ons tegen iedere poging, behalve de grote en geslaagde poging vanuit Mount Brecker, om ons gastvrijheid te bieden. In de periode waar ik nu van spreek, was dit nog geen ernstig probleem. Maar het werd in de loop van onze schooljaren wel steeds ernstiger. En daarom mag ik er hier misschien iets over zeggen. En de zaak daarmee als afgedaan beschouwen. Het was in onze buurt de gewoonte feestjes te geven die in feite dansavondjes voor volwassenen waren, maar waar niettemin ook gewone schooljongens en meisjes werden uitgenodigd. Het voordeel van zo'n opzet is vanuit het oogpunt van de gastvrouw wel duidelijk. En als de jongere gasten elkaar goed kennen en niet verlegen zijn, zullen zij zich misschien wel vermaken. Voor mij waren deze danspartijtjes een marteling, waarvan de gewone verlegenheid maar een onderdeel was. Het was de onzuivere toestand, waarvan ik mij toen terdege bewust was, die mij kwelde. Als kind te worden beschouwd en toch gedwongen zijn deel te nemen aan wat in wezen een grote mensenaangelegenheid is, te voelen dat alle aanwezige volwassenen je met een halfspottende minzaamheid bejegenden en deden alsof je iets was wat je niet was. Hierbij kwam het ongemak van het itonpak en het stijve hemd, je zere voeten en je bonzende hoofd. En ook de slaap die je uren na je normale bedtijd nu eenmaal krijgt. Ik denk eigenlijk dat ook volwassenen zo'n avondje niet draaglijk zouden vinden zonder de attracties van seks en alcohol. En hoe men van een jongetje dat nog niet kan flirten of drinken verwachten kan dat hij zich over een gladde vloer huppelend zal weten te vermaken tot in de kleine uurtjes, gaat mijn begrip geheel te boven. Ik had uiteraard geen idee van de sociale verbanden. Ik besefte niet dat sommige mensen ons voor hun fatsoen moesten uitnodigen omdat ze mijn vader kenden of mijn moeder hadden gekend. Voor mij was het allemaal een onverklaarbare, onverdiende kwelling. En als, zoals vaak gebeurde, deze partijtjes in de laatste week van de vakantie vielen en ons zo beroofden van een grote smaak tijd waarvan iedere minuut goud waard was, dan dacht ik soms werkelijk dat ik mijn gastvrouw wel kon verscheuren. Waarom moest ze mij dit aandoen? Ik had haar nooit kwaad gedaan, haar nooit op een feestje gevraagd. Mijn onbehagen werd nog groter door het volstrekt onnatuurlijk gedrag waartoe ik mij op dansavondjes verplicht voelde. En hoe dat kwam is een betrekkelijk amusant verhaal. Door veel te lezen en weinig met kinderen van mijn leeftijd op te trekken, had ik, voordat ik naar school ging, een woordenschat opgebouwd die, zoals ik nu inzie, heel raar geklonken moet hebben uit de mond van een mollig qua jongetje in een itonpak. Als ik mijn lange woorden uitsprak,
dan lag het voor volwassenen min of meer voor de hand te denken dat ik mij uitsloofde. Dit zagen ze helemaal verkeerd. Ik gebruikte de enige woorden die ik kende. De toestand was in feite precies het tegendeel van wat zij zich voorstelden. Ik zou trots geweest zijn op alle schooljongenstaal die ik maar had kunnen uitslaan, en helemaal niet op de boekentaal die mij, onvermijdelijk in mijn omstandigheden, als vanzelf voor de mond kwam. En er waren volwassenen genoeg die mij met gespeelde belangstelling en gespeelde ernst wel wilden opporren. Net zolang tot ik plotseling wist dat er om mij gelachen werd. Dan was ik natuurlijk diep gekrenkt. En na één of twee zulke ervaringen maakte ik er een vaste regel van bij de social functions, zoals ik die partijtjes heimelijk noemde, onder geen beding meer over onderwerpen te praten die mij ook maar enigszins interesseerden. Nog ook enig woord te gebruiken dat vanzelf bij mij opkwam. En ik hield mij maar al te goed aan deze regel. Een giechelende en gorgelende imitatie van het meest zouteloze grote mensen geklets, een welbewust afschermen van al wat ik werkelijk dacht en voelde, met een soort slappe guitigheid en opwinding. Dat was voortaan mijn feestgedrag, waartoe ik precies zo bewust overging als een acteur tot zijn rol, dat ik met een onuitsprekelijke lusteloosheid volhield en dat ik met een kreun van opluchting weer liet varen wanneer mijn broer en ik ons eindelijk in ons rijtuig lieten vallen en de rit naar huis begon. Het enige genoegen van de avond. Het duurde jaren voordat ik ontdekte dat er in een gemengd gezelschap van mensen in hun beste kleren echt menselijk contact mogelijk is. Wat me hier treft is de merkwaardige vermenging van recht en onrecht in het leven. Je krijgt wel de fouten aangevreven die inderdaad jouw fouten zijn, maar meestal niet bij de juiste gelegenheden. Ongetwijfeld was ik een verwaande kwast en zei men dat ook van mij. Maar meestal in verband met iets waarbij geen sprake van verwaandheid was. Ouders betichten een kind vaak van verwaandheid zonder even uit te zoeken op welke punten een kind in het algemeen of dit kind in het bijzonder wel eens verwaand zou kunnen zijn. Zo was het voor mij jarenlang een volslagen raadsel waarom mijn vader vond dat ik met mijn klachten over nieuw ondergoed dat jeukte en kietelde alleen maar interessant deed. Nu begrijp ik het allemaal. Hij had een sociale legende in gedachten waarin een tere huid in verband wordt gebracht met verfijnde gevoelens en dacht dat ik mij wilde voordoen als een buitengewoon fijngevoelig persoon. In werkelijkheid wist ik gewoon niets van die sociale legende. En als er ijdelheid in het spel was geweest, zou ik veel trotser zijn geweest op een zeemanshuid. Ik werd beschuldigd van een vergrijp waartoe ik met de beschikbare middelen niet eens in staat was. Bij een andere gelegenheid heette ik een aansteller, omdat ik vroeg wat sterrenbout was. Dit is een laag Iers woord voor havermoutpap. Sommige volwassenen vinden het een duidelijke zaak dat iemand die zegt het lage niet te kennen, daarmee wil doen alsof hij hoog staat. Toch was de werkelijke reden waarom ik het vroeg, dat ik dat woord toevallig nooit had gehoord. Had ik er wel van gehoord, dan zou ik er trots op zijn geweest het ook te gebruiken. In de zomer van 1910
ging de school van Oldie, zoals u zich zult herinneren, onbeweend ten onder. Er moest voor mij iets nieuws geregeld worden. Mijn vader kreeg nu een plan dat mij in verrukking bracht. Op ongeveer een mijl afstand van het nieuwe huis verhieven zich de grote rode bakstenen muren en torens van het Campbell College. Dat gesticht was met de uitdrukkelijke bedoeling Noord-Ierse jongens alle voordelen van een public school te bieden zonder dat zij de Ierse Zee hoefden over te steken. Mijn pintere neef, het zoontje van oom Joe, zat daar al en het ging hem goed. Besloten werd dat ik er als kostleerling heen zou gaan, maar dat ik verlof kon krijgen om iedere zondag naar huis te gaan. Ik was in de wolken. Ik geloofde niet dat iets Iers, al was het een school, slecht kon zijn. En zeker niet zo slecht als alles wat ik tot dan toe van Engeland wist. Dus ging ik naar Campbell. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Ik ben zo kort op deze school geweest dat ik geen poging tot beoordeling zal doen. Campbell was heel anders dan alle Engelse kostscholen waarvan ik iets weet. Er waren weliswaar prefecten, maar die hadden niets te betekenen. In naam was de school verdeeld in twee huizen, volgens het Engelse patroon. Maar dat was puur wettelijke fictie. Behalve bij sportwedstrijden die niet verplicht waren, deed niemand er iets mee. De bevolking was sociaal gezien veel gemengder dan op de meeste Engelse scholen. Ik ging hier met boerenzoons om. De jongen met wie ik het dichtst in de buurt van vriendschap kwam, was zoon van een winkelier en had nog maar kort geleden op de bestelwagen van zijn vader meegereden omdat de bestuurder analfabeet was en dus de boeken niet kon beheren. Ik benijdde hem zeer om deze alleraardigste bezigheid. En de arme drommel zag de voorbije periode nu als een gouden tijd. Vorige maand, om deze tijd, Louis, zei hij, ging ik nu geen prep zitten doen. Toen had ik mijn wijk gedaan en stond er thuis op de hoek van de tafel een lekker theetje voor me klaar, met saucijzen en al. Ik ben als historicus altijd blij dat ik Campbell heb meegemaakt, want ik denk dat het veel leek op de grote Engelse scholen uit de tijd voor Thomas Arnold. Op Campbell vonden heuse gevechten plaats, met secondanten en weddenschappen. En soms wel meer dan 100 toeschouwers. Er werd ook wel gepest, al kreeg ik daar zelf niet in ernste mate mee te maken. En er was geen spoor van de strenge hiërarchie die aan een moderne Engelse school heerst. Iedere jongen had precies de plaats die hij met zijn vuisten en zijn gezond verstand wist te veroveren. Vanuit mijn gezichtspunt was het grote nadeel dat je, om zo te zeggen, nergens thuis was. Slechts enkele zeer vergevorderde oudejaars hadden een studeerkamer. Alle anderen hadden nergens een plek, behalve wanneer ze voor het eten aan tafel zaten of voor de avondprep in een enorme prepareerzaal. Buiten schooluren was je bezig met het vermijden, of juist volgen, van al die onverklaarbare bewegingen waarmee een mensenmassa zich verdunt en verdikt. De pas inhoudt en dan weer als een getijdenstroom een bepaalde richting uitgaat. Zich nu eens lijkt te verspreiden en dan weer aaneenklontert. Door de kale bakstenen gangen weerklonk onophoudelijk het geluid van voetstappen. Af en toe aangevuld met fluitconcerten, vechtpartijen en luid lachen. Afwisselend stap je maar weer eens op of bleef je nog even. In toiletten, in magazijnruimtes, in de grote aula. Het had veel van een groot spoorwegstation, als permanente levensvorm. Het pesten had de negatieve verdienste dat het een eerlijk soort pesten was. Geen pesten met een schoon geweten en op gezag van de maison tolerée van het prefectenstelsel. Het werd vooral door bendes gedaan. Groepen van elk 8 of 10 jongens die de eindeloze gangen afschuimden op zoek naar prooi. Hun acties voltrokken zich als een wervelwind. Maar het slachtoffer merkte er pas iets van als het te laat was. Wat denk ik kwam door de voortdurende algemene verwarring en herrie. Soms had het ernstige gevolgen als je gepakt werd. 2 jongens die ik kende werden weggevoerd en op een afgelegen plek afgeranseld.
Dit gebeurde volstrekt belangeloos, want hun overweldigers kenden hen niet persoonlijk. Het was laar pour laar. Slechts één keer ben ik zelf gepakt. Mij trof een veel milder lot. Dat overigens misschien wel merkwaardig genoeg was om vermeld te worden. Toen ik weer tot mezelf kwam, nadat ik op doldrieste manier door een doolhof van gangen en doorsteekjes was meegesleurd, naar een plaats waar alles mij onbekend was, bleek dat ik mij met een aantal andere gevangenen in een laag en kaal vertrek bevond dat half verlicht was. Ik meen door een gasvlam. Toen de bandieten op adem waren gekomen, voerden twee van hen de eerste gevangene weg. Nu zag ik dat er horizontaal langs de muur tegenover ons een aantal buizen liepen, ongeveer een meter boven de vloer. Ik schrok, maar was niet verbaasd toen de gevangene zich moest bukken tot zijn hoofd onder de laagste buis kwam, waarmee hij precies de houding aannam voor een strafoefening. Maar het volgende moment was zeer verrassend. Zoals u weet was het in dat vertrek half donker. De twee bendeleden gaven hun slachtoffer een duw. En op hetzelfde moment was het slachtoffer er niet meer. Hij verdween, spoor en geluidsloos. Het leek puur zwarte magie. Het volgende slachtoffer moest aantreden. Weer werd de houding voor een pak slaag aangenomen. Weer volgde, in plaats van slaag, ontbinding, verdamping, verdwijning in het niets. Uiteindelijk kwam ik ook aan de beurt. Ik kreeg ook een duw van achteren en bleek door een gat of luik in de muur te vallen, waarna ik in een kolenkelder terechtkwam. Er werd nog een jongetje achter mij aangegooid. De deur werd achter ons dichtgesmeten en vergrendeld. En met een kreet van vreugde stoven onze overweldigers weg, op zoek naar nog meer buit. Zij deden vast en zeker een wedstrijd met een andere bende. En straks zouden zij de zakken legen om te zien wie het meest had. Wij werden al gauw vrijgelaten, zeer vuil en enigszins verkrampt, maar zonder verdere schade. Verreweg het belangrijkste dat mij op Campbell overkwam, was dat ik hier klassikaal Sorab en Rustum las, onder leiding van een voortreffelijke leraar, die wij Octi noemden. Dit gedicht wekte mijn liefde op het eerste gezicht. En deze liefde is altijd gebleven. Zoals in de eerste regel de natte nevel uit de Oxus opstijgt, zo steeg uit het gedicht, als geheel, een fijne zilverachtige koelte om mij heen op. Een verrukkelijke gewaarwording van verte en kalmte. Een ernstige melancholie. Ik had toen nog nauwelijks oog, wat ik later wel kreeg, voor de tragedie die het hart van dit werk vormt. Wat mij betoverde was de kunstenaar in Peking met zijn ivoren voorhoofd en blanke handen. De cypres in de tuin van de koningin. De terugblik op de jeugd van Rustum. De kooplieden uit Kabul. De verstilde Chorasmische steppen. Matthew Arnold gaf me ogenblikkelijk, en nog steeds geeft zijn beste werk mij, het gevoel niet van een passieloos visioen, maar van een gepassioneerd stilstaren naar dingen in de verte. En let er nu eens op hoe literatuur in feite haar werk doet. De napraters onder de literatuurcritici zeggen dat Sorab goed voor klassicisten is. Alleen genietbaar
voor wie de Homerische echo's erin hoort doorklinken. Maar ik, daar, in het lokaal van Octi, gezegend zij zijn gedachtenis, wist niets van Homerus. De verhouding tussen Arnold en Homerus lag voor mij precies andersom. Toen ik jaren later de Ilias begon te lezen, ging ik ervan houden, deels doordat hij mij aan Sorop deed denken. Het is duidelijk dat het niet uitmaakt op welk puntje het gebouw van de Europese poëzie binnenvalt. Houd slechts uw ogen open en uw mond dicht en uiteindelijk voert alles u tot alles. Ogni parte ad ogni parte splende. Ongeveer halverwege mijn eerste en enige trimester aan het Campbell College werd ik ziek. En ik ging naar huis. Om redenen die mij niet helemaal duidelijk zijn, was mijn vader niet meer tevreden over deze school. Ook was hij gecharmeerd geraakt door verhalen over een preparatory school in Wyvern, die echter niets met het Wyvern College te maken had. Vooral omdat ik de reis daarheen samen met mijn broer zou kunnen maken. Zo beleefde ik 6 zalige weken thuis, met aansluitende kerstvakantie in het vooruitzicht, en daarna een nieuw avontuur. In een bewaard gebleven brief schrijft mijn vader aan mijn broer dat ik wel vind dat ik bof, maar hij is bang dat ik mij binnen een week erg eenzaam zal voelen. Het is vreemd dat hij mij al mijn leven lang kende en toch nog altijd zo slecht. In deze weken sliep ik bij hem op de kamer en dus bleef eenzaamheid mij bespaard voor het grootste deel van de nachtelijke uren. De enige uren waarin ik eenzaamheid verschrikkelijk vond. Mijn broer was afwezig, zodat hij en ik elkaar niet tot kattenkwaad konden overhalen. Er kwam dan ook geen wrijving tussen mijn vader en mij. Ik kan me verder geen periode in mijn leven herinneren waarin zo'n probleemloze, wederzijdse genegenheid heerste. Wij hadden het samen oergezellig. En overdag, wanneer hij weg was, betrad ik tot mijn volmaakte genoegen een diepere eenzaamheid dan ik ooit gekend had. Het lege huis, de lege, stille kamers waren als een verfrissend bad na de herrie en drukte van Campbell. Ik kon naar hartelust lezen, schrijven en tekenen. Merkwaardig genoeg is dit, en niet mijn vroege jeugd, de tijd waarvan ik mij vooral herinner dat ik genoot van sprookjes. Ik kwam diep onder de bekoring van dwergen. De oude dwergen met hun felgekleurde mutsen en sneeuwwitte baarden. Zoals ze waren in die dagen voordat de aardmannetjes werden gesublimeerd door Arthur Rackham en gepopulariseerd door Walt Disney. Ik visualiseerde ze met zoveel overgave dat ik op de grens van hallucinatie kwam. Toen ik eens in de tuin liep, wist ik voor een ogenblik niet helemaal zeker of ik er geen kabouter langs mij uit struikgewas in had zien hollen. Ik schrok er een beetje van, maar het was iets anders dan mijn nachtelijke angsten. Iets angstaanjagends op de weg naar het veerland. Dat kon ik wel aan. Niemand is een lafaard op alle fronten. Beste luisteraars, we gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 4. Ik verbreed mijn blik. In januari 1911, kort na mijn 13e verjaardag, vertrok ik samen met mijn broer naar Wyvern. Hij naar het college en ik naar een preparatory school, voorbereidingsschool, die we Chartres zullen noemen. Zo begon datgene wat wel de klassieke tijd van onze schooljaren mag heten. Datgene waar we beiden het eerst aan denken als onze jongensjaren ter sprake komen. De gezamenlijke reis terug naar school met het moeilijke afscheid op het station van Wyvern en het vrolijke weerzien op datzelfde station voor de gezamenlijke thuisreis vormden nu de grote hoekpilaren van elk jaar. De groei naar volwassenheid wordt gekenmerkt door een steeds luchthartiger manier van reizen. In het begin pakten wij, na een vroege landing in Liverpool, de eerste trein naar het zuiden. Al vlug ontdekten wij dat het plezieriger was de hele ochtend met tijdschriften en sigaretten door te brengen in de lounge van het Lime Street Hotel en ons naar Wyvern te begeven in de middagtrein met de laatste toegestane aankomsttijd. En al vlug lieten wij die tijdschriften voor wat ze waren. Wij ontdekten, wat sommige mensen nooit ontdekken, dat je ook echte boeken mee op reis kunt nemen. En zo de geneugte van het reizen nog kunt uitbreiden met gouden uren van leesgenot. Het is belangrijk op jeugdige leeftijd het vermogen te ontwikkelen om op iedere willekeurige plaats iets zinnigs te lezen. Tamburlaine the Great las ik voor het eerst op reis naar Larne, naar Belfast bij onweer, en de Paracelsus van Browning bij het licht van een kaars die uitging en dan weer moest worden aangestoken, telkens wanneer een batterij in het nest beneden mij vuur gaf, wat geloof ik heel die nacht lang iedere 4 minuten gebeurde. De thuisreis was nog feestelijker en verliep volgens een vast patroon. Eerst het diner in een restaurant, niet meer dan post ex en thee, maar voor ons een godemaal. Dan het bezoek aan het oude Empire. In die tijd had je nog music halls. En vervolgens de reis naar de kade. Het gezicht op grote en beroemde schepen. De afvaart. En daar was weer die zalige zoute smaak op de lippen. Het roken was natuurlijk, zoals mijn vader gezegd zou hebben, surreptitieus, clandestien. Maar het bezoek aan het Empire was dat niet. Hij was niet puriteins in zulke zaken en vaak ging hij op zaterdagavond met ons naar het Belfast-hippodroom. Ik zie nu in dat ik nooit de smaak voor variété-theater heb gehad die hij wel deelde met mijn broer. Destijds meende ik plezier te hebben in de voorstelling, maar ik vergiste me. Al die potsenmakerij ligt dood in mijn geheugen en vermag niet de minste vibratie van aangename herinnering meer op te wekken. Het pijnlijk meeleven en plaatsvervangend gevoel van vernedering bij het mislukken van een nummer staan me intussen nog helder voor de geest. Plezier had ik slechts in de bijkomstigheden van zo'n voorstelling. De drukte eromheen en de lampen, het gevoel van een avondje uit te zijn, het goede humeur van mijn vader in vakantiestemming en bovenal de voortreffelijke koude schotel die thuis rond 10 uur voor ons klaar stond. Want dit was ook de klassieke periode van de kookkunst bij ons thuis.
de tijd van een zekere Annie Strehen. Soms kwam daar een gerezen pastei op tafel waar een Engels kind van tegenwoordig zich geen voorstelling van maken kan. En waarvan ook in die tijd iemand die alleen de zielige namaaksels uit de winkel kende, versteld zou hebben gestaan. Chartres, een hoog wit gebouw dat iets hoger op de heuvel lag dan het college, was een tamelijk kleine school, met nog geen 20 kostleerlingen. Maar het was er heel anders dan op de school van Oldie. Eigenlijk begon ik hier pas werkelijk onderwijs te krijgen. De rector, die we Tubbs noemden, was een scherpzinnig en geduldig leraar. Bij hem kwam ik snel op dreef met Latijn en Engels. En kreeg ik zelfs de naam een goede kandidaat voor een collegebeurs te zijn. Het eten was goed, maar natuurlijk mopperden wij erop. En er werd goed voor ons gezorgd. Over het algemeen kon ik wel met mijn medeleerlingen opschieten. Al kregen wij allemaal onze volledige portie levenslange vriendschappen en onverzoenlijke partijstrijd en moordende ruzie en uiteindelijke verzoening en glorious revolutions, waaruit zo'n groot deel van het leven van een kleine jongen bestond en waarbij ik nu eens boven en dan weer onder lag. Het plaatsje Wyvern betekende het einde van mijn twist met Engeland. De grote blauwe vlakte beneden ons, met daarachter die groene puntige heuvels, zo bergachtig van vorm en toch zo handelbaar klein van formaat, brachten me bijna ogenblikkelijk in verrukking. En de abdij van Wyvern was het eerste gebouw waarvan ik de schoonheid waarnam. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los.

Beste luisteraars, in een volgende uitzending zullen we verder lezen uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekat. Tot de volgende.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze vijfde zondag van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 752, gevolgd door de psalmen bladzijde 780. We zijn terug in de eerste week van het getijdenboek. En de korte schriftlezing, die kan u terugvinden op bladzijde 400.

469. Bladzijde 469. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De dag rijst rood in het verschiet, de hemel zingt het hoogste lied, de aarde juicht uit alle macht, de hel barst los in jammerklacht. Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht, het volk dat in het duister wacht. Die lag besloten met een steen, een wacht soldaten eromheen, steekt uit het graf en triomfeert, in al zijn pracht de Heer regeert. Nu zijn de tranen en de pijn voorbij, de dood zal niet meer zijn. Een stralendengel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons, ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immermeer. Wie dorst heeft, neme het water des levens om niet. Alleluia. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie dorst heeft, neme het water des levens om niet. Alleluia. Aanbid de Heer die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Alleluia. Loof de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Loof de Heer, hemelse sferen, boden des Heren prijst hem. Looft hem, wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem. Loof de Heer, zon en maan, sterren des hemels prijst hem. Loof de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem. Loof de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem. Looft hem nevels en buien, hagel en vorst
prijst de Heer. Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst Hem. Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken prijst Hem. Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef Hem eeuwig. Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer. Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water prijst Hem. Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst Hem. Looft Hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer. Israël, loof de Heer. Prijs en verhef Hem eeuwig. Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst Hem. Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft Hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft Hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Aanbid de Heer, die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Alleluia. Jubelt, heiligen, om Christus' triomf. Alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen. Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer. Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen. Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jubelt, heiligen, om Christus' triomf. Alleluia. Uit de Handelingen der Apostelen. God heeft Jezus op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt.
Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia. Die verrezen zijt van de doden. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleluia. Benedict.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleluia. Wenden wij ons tot Christus, onze leidsman ten leven. God heeft hem opgewekt uit de dood en hij zal ons doen opstaan door zijn kracht. Vragen wij hem, Christus, ons leven en onze verrijzenis, wees ons behoud. Christus, stralend licht in de duisternis, Heer van het leven, heil van de mensen, laat heel deze dag een lofprijzing zijn van uw naam. Christus, ons leven en onze verrijzenis, wees ons behoud. Heer, gij zijt de weg gegaan van lijden en kruis. Geef dat wij die één zijn met u in lijden en sterven, ook met u zullen verrijzen. Christus, ons leven en onze verrijzenis, wees ons behoud. Zoon van de Vader, onze leraar en broeder, gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters voor onze God. Laat ons vol vreugde u het offer brengen van onze lof. Christus, ons leven en onze verrijzenis, wees ons behoud. Koning in heerlijkheid, verlangend zien wij uit naar de glorievolle dag van uw verschijning. Toon u aan ons zoals gij zijt en maak ons aan u gelijk. Christus, ons leven en onze verrijzenis, wees ons behoud. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwige leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathon.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Het is nu al exact bijna een jaar geleden dat we een nieuwe paus mochten verwelkomen op 8 mei 2025. Kardinaal Robert Francis Prevost, die de naam koos van paus Leo XIV. In deze uitzending gaan we pogen paus Leo beter te leren kennen. Wie hij is, hoe hij is. En in de New York Times verscheen toen een lang artikel over het verleden van onze nieuwe paus. Een artikel waar vele journalisten aan meegewerkt hebben. Journalisten vanuit Vatican City, Peru, Chicago, Mexico, Centraal-Amerika enzovoort. En ook met getuigenissen van confraters Augustijnen. En ik stel voor dit artikel samen met jullie door te nemen, maar wel aangevuld met nog wat meer historische omkadering, data en gebeurtenissen. Robert Francis Prevost werd geboren op 14 september 1955, feest van de kruisverheffing, in Chicago, in de staat Illinois. Hij heeft nog twee broers. En via de stamboom van zijn vader en moeder zit er Afrikaans, Normandisch, Siciliaans en Spaans bloed in hem. Hij groeide op in de zuidelijk gelegen wijk Dalton met de parochie van Maria Hemelvaart en liep de basisschool in het nabijgelegen Riverdale. Hij was er misdienaar en zong in het koor. Het is geweten dat hij reeds als kind deze roeping tot het priesterschap ervaarde en hoe hij thuis de mis speelde met zijn broers. En dit werd tevens ervaren door zijn vrienden en leraars op de basisschool. Zo is er het verhaal van een oude vrouw die woonde aan de overkant van de straat en die hem had gezegd dat ze dacht dat hij ooit de eerste Amerikaanse paus zou worden. Robert was tevens een grote supporter van de baseballclub Chicago White Sox, zo populair als bij ons voetbal. Op zijn 14e jaar in 1969 volgde hij het middelbaar in een kostschool of klein seminarie genoemd in Michigan, een 200 kilometer van thuis. De St. Augustine Seminary High School. Het is een school gelegen in honderden hectare bossen langs de oever van het Michiganmeer, waar veel aan sport werd gedaan. Zo was hij er de aanvoerder van het bowlingteam. Hij was ook gekend als een uitstekende debatleider. Tevens dirigeerde hij een koor. Tijdens de genaamde lente-discussiefestivals waren er sketches in het Latijn. En zo speelde hij ooit Julius Caesar, die op het punt stond te worden neergestoken door Brutus. Ook was Robert hoofdredacteur van het jaarboek van de school, The Encounter, en won hij zelfs een certificaat tijdens de jaarboekwedstrijd georganiseerd door de Columbia University. Zo werd hij ook lid van de National Honor Society. Dit is een Amerikaanse organisatie die middelbare scholieren beloont. En dit bekom je als je een aantal punten behaalt. Voor 4 kenmerken: academische prestatie, leiderschap, dienstbaarheid en karaktervorming. Robert Prevost was geliefd op deze middelbare school en had de reputatie andere studenten te helpen. Als hij naar huis ging, zoals tijdens de kerstvakanties, werkte hij als jobstudent in een magazijn voor het inpakken van loodgietersonderdelen. In 1973, na 4 jaar, 18 jaar oud, beëindigde hij deze middelbare school. En zo vinden we Robert Prevost vanaf 1973 op de leeftijd van 18 jaar aan de Augustijnse Villanova University. Dit is meer dan 1000 kilometer oostwaarts weg van huis in de staat Pennsylvania. Daar haalde hij in 1977 een bachelor in de wetenschappen met specialisatie wiskunde. Maar het belette hem niet keuzevakken te kiezen, als het Hebreeuws en het Latijn, wat eigenlijk ongebruikelijk was voor iemand die geen theologische richting had gekozen. Zo woonde hij wel op de campus, in een vleugel van het studentenhuis St. Mary's Hall, met medestudenten die wel een priesteropleiding volgden. En zo besprak hij met medestudenten de werken van de toenmalige theologen, zoals van de Duitse jezuïet Karel Rahner, die deskundige was ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, maar ook regelmatig ter discussie kwam door bepaalde van zijn ideeën die niet altijd heel duidelijk waren, zoals over de kerkleer, de macht van de lokale bisschoppen, de aanpak van de sociale problemen in Latijns-Amerika, via de bevrijdingstheologie enzovoort. Allerlei stromingen die volop circuleerden in deze jaren. Maar er waren ook minder mooie situaties. En dit vertelt pater Tony Pizzo, die een jaar achter Robert Prevost zat en vandaag hoofd is van de Augustijnerorde in het Middenwesten. Hij vertelde hoe studenten uit een andere vleugel van het gebouw er plezier in vonden smerige zaken uit te halen, zoals afvaldumpen in de gang waar hij zelf en Prevost hun kamer hadden. En zo, vertelt hij, werden we wakker en zagen we overal rotzooi liggen. Maar deze gebeurtenissen waren ook de aanleiding om zich te ontwikkelen naar waar het in het echte leven echt om ging, het ontwikkelen van een diep innerlijk leven. En dit samen met het beoefenen van sport, zoals met de Villanova Wildcat basketbalploeg. Of als tuinman kwam hij werken op de begraafplaats van een kerk in het nabijgelegen Havertown. Allemaal hulpmiddelen om zich te trainen tot deze innerlijke sterkte en het kunnen weerstaan aan wereldse verleidingen. En Robert raakte doordrongen van de Augustijnse invloed op gebied van vriendschap en gemeenschap. Maar ondertussen bleef God aankloppen aan de deur van zijn hart, waarin twijfels leefden. Robert, als een jonge 22-jarige man, met enerzijds een diepe spiritualiteit, een voorliefde voor Sint Augustinus, maar anderzijds ook een voorliefde voor gestreepte broeken, lange bakkenbaarden en wiskundevergelijkingen. En zo weten we uit een interview uit 2024 op de Italiaanse televisie dat hij deze twijfels over roeping ooit toevertrouwde aan zijn vader. Hij had zijn vader toen toevertrouwd: Misschien is het beter dat ik dit leven verlaat en toch huw. Ik wil kinderen, een normaal leven. En zijn vader had daarop geantwoord op een zeer menselijke maar diepe manier dat inderdaad de intimiteit tussen hem en zijn moeder, dus zijn familie, wel belangrijk is, maar dat dit ook geldt voor de intimiteit tussen een priester en de liefde van God. Dit was iets om naar te luisteren, besloot Robert toen in het interview. Het gesprek met zijn vader verlichtte toen zijn geweten. En zo komen we aan 1 september 1977, de intrede in de orde van de Augustijnen.

Bij het beëindigen van zijn middelbare studies zien we Robert Prevost op 1 september 1977, 22 jaar oud, intreden in de orde van de Augustijnen. En zo verbleef hij een jaar, verbonden aan de onbevlekte ontvangenisparochie, toevertrouwd aan de Augustijnen in St. Louis, Missouri, en volgde hij tevens enkele maanden ziekenhuispastoraal in een ziekenhuis in Minneapolis. Na dit jaar legde Robert dan in Chicago zijn eerste geloften af, gevolgd 3 jaar later op 29 augustus 1981 met zijn plechtige geloften en 12 dagen later met zijn diakenwijding in Michigan door bisschop Thomas Gumbleton. En dit was een heel bijzondere bisschop, gekend voor zijn sociaal activisme, zoals mee demonstreren op straat tegen de oorlog in Vietnam, tegen het liberale economische beleid, tegen de kernproeven, later tegen de invasie in Irak, waarbij deze bisschop zelfs werd opgepakt enzovoort. En ondertussen studeerde Robert verder aan de Catholic Theological Union in Chicago, waar hij een master in de godgeleerdheid behaalde en tevens natuurkunde en wiskunde doseerde aan de Heilige Rita Cassia Hogeschool. En zo bestaan er getuigenissen over hem uit deze periode. In deze theologische hogeschool leefde een ecumenische geest, waardoor studenten van verschillende tradities ideeën konden uitwisselen. Zo waren er ook protesten en debatten over hete hangijzers, zoals bijvoorbeeld over de wijding van vrouwen tot priesters en vele andere thema's. Maar medestudenten herinneren zich Robert Prevost als eerder gereserveerd en moeilijk te doorgronden over deze thema's, behalve als het onderwerp handelde over betrokkenheid bij de onderdrukten in de samenleving. En zo zien we hoe hij zelf en zijn goede vriend medestudent Robert Dodaro, samen reeds lang bekend als de twee Bobs, zich ontfermden over alcoholisten en verslaafden. En alzo reed Robert Prevost rond in een stick shift Ford, een kleine truck met vierwielaandrijving, naar ziekenhuizen en bars om mensen in nood te helpen. Ook binnen de orde stond hij vrienden en confraters die het moeilijk hadden bij en was hij een zeer betrouwbare klankbord. Een andere anekdote toont zijn realiteitszin. Zijn medestudent en confrater Tony Pizzo herinnerde zich een bittere winter in Chicago, waar hij zelf gaten in zijn schoenen had opgelopen en zo door de sneeuw en het smeltwater moest stappen. Maar de overste vond nieuwe schoenen niet nodig en beriep zich op de gelofte van armoede. En pater Tony wendde zich tot zijn confrater Robert. Deze vond het een verkeerde interpretatie van de geest van armoede en raadde zijn confrater aan toch maar nieuwe schoenen te gaan kopen en het aankoopbonnetje aan de overste te bezorgen. En pater Robert legde uit: onze gelofte van armoede betekent niet dat we in bittere armoede moeten gaan leven. Dit is niet wat het echt betekent. En zo vinden we Robert Prevost in Rome, waar hij op 19 juni 1982 tot priester werd gewijd in de Augustijnse kerk van Santa Monica door de Belgische aartsbisschop Jean Jadot.
Jean Jadot was afkomstig uit Brussel en werd na enkele pastorale jaren in Brussel lid van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Er volgde een bisschopswijding en zo bekwam hij opdrachten als nuncius in enkele Aziatische en Afrikaanse landen. Maar in 1973 kwam hij terecht in de Verenigde Staten en speelde onder andere een grote rol bij de benoemingen van bisschoppen aldaar. Deze laatsten waren gekend als de Jadot Bishops. Tussen haakjes, de staf van onze aartsbisschop Luc Terlinden is deze welke monseigneur Jean Jadot ontving bij zijn bisschopswijding. In Rome verruimde pater Robert Prevost zijn blik op de wereldkerk en behaalde hij in 1984 aan de Pauselijke Universiteit van Sint Thomas van Aquino een licentie in kanoniek recht. Hij verbleef er in een huis van de Augustijnerorde en het is ook geweten dat hij een fervent tennis- en tafeltennisspeler was. Zo nam hij ook deel aan tenminste één van de vele vredesmarsen die werden gehouden tegen kernbewapening in deze periode van de Koude Oorlog. Maar hij leerde er ook de Italiaanse gewoontes. En zo getuigt pater Giuseppe Pagano hoe pater Robert zijn Italiaans verbeterde door het lezen van de 19e eeuwse Italiaanse klassieke roman I Promessi Sposi of De Verloofde. Het is een verhaal over twee jonge mensen die willen huwen, maar worden tegengewerkt door een plaatselijke tiran. Het is een verhaal over onrecht, corruptie, sociale ongelijkheid, maar ook over geloof en voorzienigheid en vergeving. Ook onderhield Robert zijn Italiaans met het bekijken van de Sanremo-zangwedstrijden en het zingen van Napolitaanse volksliedjes tijdens lange autoritten. En confrater Paul Galletto, een andere huisgenoot, herinnerde zich zelfs hoe Robert Prevost zijn aangeleerd Italiaans ooit gebruikte om een boze verkeersagent te verzekeren dat het een vergissing was dat hij verkeerd reed en dat hij zeker geen gebrek aan respect wou tonen. En zo komen we aan een volgende grote fase in zijn leven, het missiewerk in Peru.

In 1985 trad de toen 30-jarige pater Prevost toe tot de Augustijnermissie in Peru in het bisdom Chulucanas. Helemaal in het noordwesten van het land. Het was toen nog een prelatuur, welke een volwaardig bisdom zou worden 3 jaar later. Maar men had er een expert nodig in kanoniek recht. Het werd zijn eerste pastorale opdracht als administratieve beheerder en om allerlei juridische vraagstukken die moesten worden behandeld op te lossen. Deze functie vervulde hij een jaar, naast ook vicaris in de kathedraal. In 1987 vinden we pater Robert terug in Rome, waar hij zijn doctoraat in kanoniek recht behaalde aan de Angelicum Universiteit. Het thema was de rol van een plaatselijke prior in de orde van Sint Augustinus. En zo kan je onder andere lezen. In het concept van Augustinus over autoriteit is geen plaats voor iemand die uit is op eigen belang en op zoek is naar macht over anderen. En daarna vertrok hij terug naar de Verenigde Staten en werd hij een jaar roepingendirecteur in de Augustijner provincie van Onze Moeder van Goede Raad in Olympia Fields, iets ten zuiden van Chicago, en tevens werkte hij samen met de faculteit van de Augustijner Noviciaat in Wisconsin en 300 kilometer ten noorden van Chicago. Maar daarna keerde hij terug naar Peru. En deze keer voor een periode van 10 jaar, van 1988 tot 1998. Hij leidde in de noordwestelijke havenstad Trujillo het Augustijner Seminari, doseerde er kanoniek recht en trad op als rechter in de regionale kerkelijke rechtbank. Maar tevens vervulde hij gewoon parochiewerk aan de rand van de stad. En zo bestaat de getuigenis van een zekere Elsa Ocampo, vandaag 81 jaar, die vertelde dat pater Robert ooit zei dat een preek kort en bondig moest zijn, zoals een minirok. Zijn preken waren ongewoon direct, verklaart zij. En zo leidde pater Prevost een project van roepingenpastoraal, waarbij hij de kust op en neer reed om jongeren te ontmoeten, priesters te ondersteunen en vormingen te organiseren. En met succes werden Peruanen aangetrokken voor het priesterschap. Maar onderweg trof hij ook arme mensen aan, die wanhopig hulp nodig hadden in een land geteisterd door geweld en spanningen. De politieke situatie in Peru was toen een periode van sociale onrust en armoede door de zeer hoge inflaties en vooral vanaf 1980 ging de Peruaanse bevolking gebukt onder de gewelddadige, willekeurige acties van terreurbeweging Lichtend Pad. Zij hadden als doel de bestaande orde omver te werpen voor de oprichting van een communistische staat. Het kostte zeker aan een 30.000 mensen het leven. En dit Lichtend Pad had het uiteraard ook op de katholieke kerk gemunt met bomaanslagen, onthoofdingen en politieke moorden. Zij doden en ontvoerden zusters en priesters en bliezen kerken op. Zo vertelt pater John Liddon, die 9 jaar met pater Robert leefde, hoe het klooster ooit werd bedreigd met een bombardement als ze geen geld schonken aan de guerrilla-strijders.
zo getuigt pater Miguel Company, die door de guerrilla's in het hoofd was geschoten, maar het overleefde, hoe zijn confrater, pater Robert, zeer geliefd was door zijn nabijheid tot de mensen die hij hielp om voedsel en werk te vinden en om zijn gastvrijheid voor mensen die door het geweld alles kwijt waren. Zo is geweten hoe hij een golf van ontheemde Peruanen opving die de armoede en het geweld waren ontvlucht. Hij waste hun voeten in een hutje met een zandvloer, droeg jeans en sprak heel eenvoudige taal. Soms was het ook nodig zich te verkleden als gewone burger om niet geïdentificeerd te worden als priester of religieuze. Mannelijke kerkgangers escorteerden pater Robert Prevost om hem te beschermen tegen mogelijke aanvallen, verklaart de nu 75-jarige Suaberto Vigo, die nauw met hem samenwerkte. Maar terwijl de dreiging van het lichtenpad in 1992 wel afnam, heerste er een andere dreiging in het land Peru. Maar ondertussen was Alberto Fujimori reeds president geworden. Hij had het congres ontbonden en regeerde als een dictator over het land met zeer harde optredens en weinig respect voor de mensenrechten. In het jaar 2000 zou hij dan het land ontvluchten naar Japan, toen hij in opspraak kwam door allerlei schandalen. En zo vertelt confrater John Liddon hoe in aanloop naar een herverkiezing van Fujimori in 1995 pater Prevost en andere confraters deelnamen aan demonstraties met borden waarop stond: als je vrede wilt, werk dan voor gerechtigheid. Zo reisden pater Prevost en de seminaristen door het land en speelden scènes na, soms in kostuum, als een opstandeling of een soldaat, maar om gesprekken op gang te brengen en het land, dat getekend was door de bittere conflicten, te helpen genezen. Zo werd ooit een concert opgevoerd op het centrale plein van Trujillo om de slachtoffers te eren die waren omgekomen door het geweld van zowel de guerrilla-strijders van het Lichtend Pad als de doodseskaders van de regering. Pater Prevost ontpopte zich als een stem tegen autoritaire misstanden, waaronder veroordelingen zonder eerlijk proces, waarvoor hij gratie vroeg. Hij had een diep inzicht in de realiteit van Latijns-Amerika, vertelt Diego Garcia Sayan, een latere voormalige minister van Justitie. Zo bestaat er een anekdote midden jaren 90, verteld door confrater Ramiro Castillo, toen seminarist. Tot de tandig bewapende troepen hadden een minibus met Robert Prevost en een groep jonge Peruaanse seminaristen tegengehouden. En de soldaten eisten de jonge mannen op voor het leger. Maar pater Prevost beriep zich op een wet die de geestelijken vrijstelt van militaire dienst. En hij zei kordaat: nee, deze jonge mannen worden priester, zij gaan niet naar de kazerne. En Ramiro Castillo voegt eraan toe: toen pater Prevost moest spreken, dan sprak hij. Dit waren dramatische tijden, waarmee pater Robert in die 10 jaar als missionaris in Peru persoonlijk werd geconfronteerd. Onrechtvaardige toestanden met politiek geweld en armoede onder de bevolking. Zo reisde hij zelfs ver weg, te paard, over moeilijke wegen vanwege zijn missionaire verplichtingen. Ook nam hij het op voor Venezolaanse vluchtelingen naar Peru.
toch nog even bij te vermelden. Zijn moeder overleed in juni 1990 en zo verbleef vader Louis als weduwnaar een maand in het klooster en kookte er de maaltijden en nam hij deel aan het broederlijke leven. En confrater en later bisschop Daniel Turley verklaart: hij was zo trots op zijn zoon en zijn leven.

In 1998 werd pater Robert Prievoost, 43 jaar, verkozen tot prior provinciaal van de Augustijner provincie, onze moeder van de Goede Raad in Chicago. En zo keerde hij na 10 jaar Peru terug naar de Verenigde Staten en vatte zijn nieuwe taak aan vanaf 8 maart 1999. Het is ook in deze periode dat pater Prievoost geconfronteerd werd met het seksuele misbruik in de kerk. Een priester beschuldigd van pedofilie, maar die reeds 9 jaar geschorst was uit het openbaar ambt, plaatste hij in een klooster, maar in de buurt van een school. Nadat de Amerikaanse bisschoppen in 2002 strengere regels hadden ingevoerd, werd deze priester dan wel verplaatst. Maar dit had tot gevolg dat jaren later, vanaf 2021, over pater Prievoost, toen al bisschop, werd beweerd dat hij dergelijke misbruiken verdoezelde en niet optrad. Maar niets is minder waard. De Peruaanse onderzoeksjournalist Pedro Salinas kon aantonen dat deze aanvallen op Prievoost absoluut onjuist zijn. De aanvallen kwamen tevens vanuit een

hoe hij tevens tennis speelde op de verharde grond van het tennisveld met uitzicht op het Sint-Pietersbasiliek en hoe hij vroeg opstond voor lange wandelingen. Maar vanuit deze functie reisde hij ook de wereld rond op bezoek bij de Augustijner gemeenschappen. En het reizen deed hij het liefst, waar mogelijk natuurlijk, met de wagen. En hij hield van lange, soms eenzame ritten. Bijvoorbeeld, reeds als student maakte hij zijn vrienden om 2 uur 's nachts wakker om 13 uur lang te rijden van Chicago naar Villanova, een reis van een 1200 kilometer. Of was hij in Australië, dan gaf hij de voorkeur aan een autorit van Brisbane naar Sydney, bijna 1000 kilometer. Of moest hij vanuit Rome naar Spanje of Duitsland, dan nam hij liever de wagen in plaats van een snelle vlucht. Het was goed om met hem mee te reizen, verklaart de huidige algemene overste, pater Moral Anton, en hij voegt eraan toe, omdat Prevost niet veel praat. Zo vervulde Robert Prevost 12 jaar deze functie van generale overste, waarbij hij zijn stem liet horen in kwesties waar katholieken overal mee te maken had. Zo sprak hij tot de bisschoppen in 2012 in Rome tijdens de bisschoppensynode voor de nieuwe evangelisatie. Hij sprak toen over, zoals hij het noemde, het spektakel van de media, die sympathie hebben voor overtuigingen en gebruiken die haaks staan op het evangelie, zoals een homoseksuele levensstijl en alternatieve gezinnen bestaande uit partners van hetzelfde geslacht en hun geadopteerde kinderen. Later verklaarde hij wel, in 2023, in een interview met Catholic News Service, dat ondertussen wel veel dingen veranderd zijn en dat de kerk meer gastvrijer en opener moet zijn. Maar voegde hij er duidelijk aan toe dat de kerkelijke leer wel onveranderd blijft. In Nigeria droeg hij volumineuze gewaden, maar met een pet op zijn hoofd. In Kenia werd hij zeer emotioneel toen kinderen op een nieuwe school, door de orde gebouwd, hem een geschenk gaven. In Azië sprak hij over de vermeerdering van de roepingen. Zo verraste hij in Indië de lokale priesters door zich te tonen als een eenvoudige leider die met hen sprak in eenvoudige taal en die het meest geïnteresseerd was in hoe het met hen ging. Tijdens zijn reizen maakte hij er een punt van om het lokale voedsel te eten. Zo at hij in de Filipijnen balut, een bevrucht eendenei, waarover hij zei dat het hem 3 dagen kostte om het te verteren. Hij at alles en was niet kieskeurig, verklaart confrater Luciano di Micheli, die jarenlang met Prevost meereisde. Tijdens zijn functie als algemene overste van de Augustijnen had pater Prevost een eerste belangrijke ontmoeting in 2004 in Buenos Aires, waar de kerk werd geleid door kardinaal aartsbisschop Bergoglio, de latere paus Franciscus. Hij ontmoette hem verschillende keren. Maar het is geweten dat ze niet helemaal op dezelfde lijn zaten, dat er een zekere oneenigheid was. Toen kardinaal Bergoglio in 2013 tot paus werd gekozen, vertelde pater Robert Prevost al lachend aan enkele van zijn confraters: "Godzijdank, ik zal nu nooit bisschop worden." En hij voegde

We er toen aan toe. Ik ga jullie de reden niet vertellen, maar laten we zeggen dat niet al mijn ontmoetingen met kardinaal Bergoglio eindigden in overeenstemming. Maar er volgde toch een moment dat de meningsverschillen werden bijgelegd. En dit door een idee vanwege pater Prevost zelf. In hetzelfde jaar van de pauskeuze van Franciscus in 2013, na twee perioden van 6 jaar, legde Prevost zijn functie neer als algemene overste om dan terug te keren naar Chicago. Maar hij besloot eerst paus Franciscus uit te nodigen om een mis op te dragen in het klooster te Rome. Iets wat pausen gewoonlijk niet doen. Maar pater Prevost had tegen zijn secretaris, pater Miguel Juarez, gezegd: deze paus is anders. En inderdaad, paus Franciscus aanvaarde deze uitnodiging. En confrater Anthony Banks herinnert zich dat Bob toch bijna omviel van verbazing. Tijdens deze mis noemde pater Robert Prevost de paus een groot geschenk en prees hij zijn toenadering tot de gelovigen. En paus Franciscus zei later tegen hem om nu nog wat uit te rusten. En pater Robert keerde terug naar Chicago van 2013 tot 2014 als directeur en provinciaal vicaris van de Augustijner provincie van Onze Moeder van Goede Raad. Maar zijn weg zou nogmaals totaal veranderen.

Helemaal onverwacht werd Pater Prevost op 3 november 2014 door Paus Franciscus gezonden als apostolisch administrator van het bisdom Chiclayo in het noorden van Peru. Daartoe werd hij tot bisschop gewijd en op 26 september 2015 volgde, na naturalisatie als Peruaans staatsburger, de benoeming als bisschop van Chiclayo. Iets meer dan 8 jaar verbleef hij terug in Peru. Hij deed er cruciale pastorale ervaringen op, ook omdat hij vicevoorzitter werd van de Peruaanse bisschoppenconferentie. Zo werd hij geconfronteerd met moeilijkheden en kritiek die kerkleiders vaak ondervinden, onder andere over financiën en over het omgaan, zoals we reeds vermelden, met beschuldigingen van seksueel misbruik. Hij werd gezien als zeer trouw aan de sociale leer van de kerk. En hij riep op om het gezin te beschermen en tot dienst aan de noodlijdenden in de samenleving. Tevens moedigde hij als bisschop de roepingen in jeugdgroepen aan, waarbij het seminarie krachtig werd ondersteund. Het is ook geweten dat hij een zeer gedisciplineerd gebedsleven beoefende. Zo was er de dagelijkse mis om 8 uur 's avonds, zo bad hij 's morgens de lauden in de kathedraal en de rozenkrans met zijn collega-priesters rond het middaguur. Maar sommige gewoontes veranderde niet. Zo reed hij per wagen, bijvoorbeeld, ook als bisschop, 12 uur naar de hoofdstad Lima om er kardinaal Jozef Tobin te ontmoeten, een oude vriend uit de Verenigde Staten. En deze kardinaal verklaarde later: "Ik heb een beeld van Prevost bedekt met stof en met een afgetrapte baseballpet." Priester Jorge Milan, die bijna 10 jaar met zijn bisschop Prevost en 8 andere priesters in Chiclayo woonde, getuigde ooit aan de Associated Press hoe Prevost een wiskundige geest had. Zo was hij altijd op zoek naar tweedehands auto's om te kopen, want veelal moesten lange afstanden afgelegd worden in het bisdom. En hij vond het dan leuk om die voertuigen zelf te repareren en vond vaak daartoe de oplossingen met de filmpjes op YouTube. En zo komen we aan het jaar 2023, een volgend keerpunt in het leven van Monseigneur Robert Prevost. Zijn vroegere secretaris in Rome, toen hij algemene overste was, en vandaag de algemene overste, Pater Moral Anton, kreeg een vraag van Paus Franciscus in de bibliotheek van het Apostolisch Paleis van het Vaticaan. En de paus had hem toen gevraagd: "Als ik Prevost benoem tot hoofd van het Bureau voor de Bisschoppen, hoe denk jij dat hij het zal doen?" En de pater had de paus verzekerd dat hij het goed zou doen, waarop Franciscus had geantwoord: "Ik denk ook dat hij dat zal doen." En daarna evolueert alles heel snel. In januari 2023, na 8 jaar bisschop in Peru, haalde Paus Franciscus de Amerikaan Peruaan terug naar Rome als prefect van het Dicasterie voor Bisschoppen, een bureau dat kandidaten screent om bisschop te worden. Een van de belangrijkste functies welke de toekomst van de kerk vormgeeft. En zo volgde in september van hetzelfde jaar, 2023, de creatie tot kardinaal. Als kardinaal woonde hij in zijn eentje in een appartement vlakbij het Vaticaan,
zonder de gebruikelijke hulp van zusters. Hij deed zelf boodschappen, kookte voor zichzelf en lunchte met de jonge priesters, waarbij hij hun borden afruimde. Af en toe speelde hij een partijtje tennis. Maar we weten ook dat hij 2 tot 3 maal per week fitness volgde. Maar voor zijn trainer, Valerio Massella, was de kardinaal een gewone man. En hij dacht dat hij een leraar was en hij sprak hem aan als Bob. Hij beschrijft hem als gereserveerd, maar toch benaderbaar en aardig en glimlachend. Maar vooral gedisciplineerd en punctueel. En het was dan ook voor Valerio een volslagen verrassing om zijn klant Bob plots te zien op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Eenzelfde verhaal is er over zijn kapper Mario, afkomstig uit Peru, die zijn kapsalon dicht bij het Vaticaan heeft. Hij wist wel dat zijn klant kardinaal was. Maar toen Prevost verscheen op het balkon, kon ook hij zijn ogen niet geloven en dacht hij zijn klant nooit meer te zien, tot hij een telefoontje kreeg van de paus om zijn haren te komen knippen. We praten, vertelt hij, zoals we altijd deden toen hij elke maand naar het salon kwam en we wisselden ideeën en herinneringen uit over ons geliefde Peru. Maar keren we nog terug naar zijn benoeming als prefect van de dicasterie van de bisschoppen. Uiteraard volgden voor kardinaal Prevost vele vergaderingen met voornamelijk het screenen van de kandidaatbisschoppen. En zo zijn er getuigenissen van leden van het bureau hoe hij steeds stevig voorbereid, collegiaal, scherp en afgemeten overkwam. Hij luisterde aandachtig naar de informatie over alle kandidaten. Als er iemand, als het ware doordraafde, te lang en onnuttig sprak, had hij een manier om de zaken te bespoedigen zonder dat de sprekers er iets van merkten. En zo vertelt zuster Maria Lia Zervino, toen we eens een kandidaat aan het bestuderen waren, zei hij: een bisschop kan nooit boos worden. En ik realiseerde me, vervolgde de zuster, dat hij nooit boos wordt. Hij heeft een visie en geduld en hij is zeer diep spiritueel. José de Urquidi, een digitale ondernemer, tijdens de synode over de synodaliteit, vertelt dat Monseigneur Prevost degene was die het minst sprak aan tafel. Maar wat opviel was zijn zwarte tas en zijn precisie, waarbij hij vaak specifieke wetboeken in het kerkelijk recht aanhaalde om zijn argumenten te ondersteunen. Zonder twijfels, overtuigd, kwam hij over, zo getuigt deze leek. Bisschop Fuania uit Cameroen vertelt hoe Monseigneur Prevost aan multitasking deed, hoe hij van tijd tot tijd wegrende uit de vergadering voor 1 of 2 andere afspraken en dan terugkwam. En we gaan eindigen met een korte anekdote verteld door pater Anthony Banks, assistent van de generale overste. Na de dood van paus Franciscus stuurde ik mijn oude baas, kardinaal Prevost, een sms. Ik denk dat u een geweldige paus zou zijn, maar ik hoop voor u dat u niet gekozen wordt. En kardinaal Prevost had toen een sms'je teruggestuurd met de zin: ik ben een Amerikaan, ik kan niet gekozen worden. En zo zien we maar hoe Gods plannen
anders en veelal verrassend kunnen zijn. En beste vrienden luisteraars, we moeten hier afsluiten. Hij is zeker iemand met een zeer grote levenservaring en zeer vele omstandigheden, zoals eind jaren 60, de jaren na Vaticanum II, de diverse stromingen in kerk en samenleving enzovoort. Iemand die in het volle leven heeft gestaan en de ganse wereld heeft afgereisd. Het is zeker een paus die zeer goed al die tekenen van de tijd kent, observeert, analyseert en dan kordaat beslissingen kan nemen. Maar het is vooral een biddende mens die enerzijds zachtheid en toch een gewetensvolle kordaatheid uitstraalt en met een zeer groot geloof in priester- en kloosterroepingen en dit in eenheid en een grote liefde voor de kerk. Nemen we hem en zijn intenties alle dagen op in ons gebed. Beste vrienden, dank voor het luisteren. Yes.

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Jezus is de weg naar de Vader. Jezus is de waarheid die ons God doet kennen. In Jezus ontmoeten wij de Vader. Laten wij het water zegenen en denken aan ons doopsel dat ons Jezus gaf, de toegangspoort naar God zelf en naar het eeuwig leven. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer, onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Heer, almachtige God, verhoor genade het gebed van uw volk. Nu wij het wonder van de schepping gedenken en onze verlossing die nog groter wonder is, vragen wij, zegen dit water, onmisbaar in uw schepping, om vruchtbaarheid te geven aan het land, om lijf en leden te verkwikken. U hebt het water geschapen en in dienst gesteld van uw barmhartigheid, want door het water van de zee hebt gij uw volk gered uit de slavernij. En door het water uit de rots hebt gij zijn dorst gelaafd in de woestijn. Het water was het teken waarmee de profeten het nieuw verbond hebben aangekondigd dat gij met ons zijt aangegaan. Geheiligd door Christus doop in de Jordaan hebt gij het water tot sacrament verheven, waardoor de zondige mensheid herboren wordt en in ere hersteld. Laat dit water ons herinneren aan het doopsel dat wij eens ontvangen hebben. Doe ons delen in de vreugde van allen die op Pasen gedoopt zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn Koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. O God, dat wij verlost zijn en tot uw kinderen aangenomen, dat hebben wij aan u te danken. Schenk de uitverkorenen die zich aan Christus toe hebben vertrouwd, uw liefdevolle aandacht, dat zij tot ware vrijheid komen en eeuwig leven erven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen, toen het aantal leerlingen toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De 12 riepen nu de menigte leerlingen bijeen en zeiden: het past niet dat wij het woord van God verwaarlozen om aan tafel te bedienen. Ziet dus uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid, die wij zullen aanstellen voor deze taak, terwijl wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Het voorstel vond instemming bij de hele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en van de Heilige Geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Deze werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. Het woord van God bleef zich verspreiden en het aantal leerlingen in Jeruzalem nam sterk toe. Ook een grote menigte priesters gehoorzaamde aan het geloof. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.

0: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, treed toe tot de Heer, de levende steen, door mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar voor God. Laat ook uzelf als levende stenen opbouwen tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen, uitverkoren en kostbaar. En wie in hem gelooft, zal zeker niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft, maar voor de ongelovigen geldt. De steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is tot hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots, een rots waar zij over struikelen. Zij stoten zich omdat zij het woord niet gehoorzamen, en daartoe waren zij ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk verworven om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet ontsteld worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele verblijven. Als dit niet zo was, zou ik u dan hebben gezegd: ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat waar ik ben ook gij zult zijn. En waar ik heen ga, hij kent de weg. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar hij heen gaat. Hoe kunnen wij de weg dan kennen? Jezus zei hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Als ge mij zult kennen, zult ge ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kent gij hem en hebt gij hem gezien. Hierop zei Filippus hem: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. Jezus zei hem: ik ben al zo lang bij u en gij kent mij nog niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kunt ge dan zeggen: toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik u zeg, spreek ik niet uit mezelf, maar het is de Vader die blijvend in mij zijn werken doet. Gelooft mij, ik blijf in de Vader en de Vader in mij. Of gelooft het anders omwille van de werken? Amen, amen, ik zeg u. Wie gelooft in mij, ook hij zal de werken doen die ik doe. En groter dan die zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga. Woord van de Heer.

In deze tijd van Pasen herinneren wij ons wat Jezus gezegd heeft tijdens zijn laatste uren op aarde. Toen hij op het punt stond van deze wereld over te gaan naar zijn Vader, leek hij precies op het hoogtepunt te staan van zijn menselijk bestaan. Het ogenblik leek daar te zijn waarop alles vervuld was. Hij zou nu teruggaan naar zijn Vader van wie hij uit was gegaan. Nu werden zijn woorden gewichtig, heel intens en doordringend. Jezus zei toen dingen die niet vanzelfsprekend zijn. Hij zei dat hij zou vertrekken, maar aanstonds voegde hij eraan toe dat hij ons niet alleen zou laten. We zouden in hem blijven. Hij zei dat wij hem niet meer zouden zien, maar dan voegde hij eraan toe dat we hem terug zullen zien, dat hij terug zou komen om ons mee te nemen naar waar hij nu is. Hij zal afwezig lijken, maar toch wordt hij onze woning. En na zijn verrijzenis vinden wij Jezus terug in deze dubbele beweging. Hij gaat heen, maar hij komt terug. Zijn leerlingen vinden hem niet meer, maar precies dan verschijnt hij aan hen. Jezus is heen gaan en terugkomen. Jezus is zelfs meer dan deze dubbele beweging. Hij zelf is de doortocht. Hij zelf is de verbinding tussen de hemel en de aarde. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De zalige priester Poppe heeft hierover iets moois gezegd. Hij zei, Jezus zegt, ik ben de weg, volg mij. Jezus zegt, ik ben de waarheid, luister naar mijn woorden. Jezus zegt, ik ben het leven, leef zoals ik. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij, zei Jezus, bij zijn heen gaan. Er is geen andere deur naar God toe dan Jezus. En door die deur doorgaan lijkt wel een verplichting. We moeten hem volgen. Daar waar hij zijn schreden zette, daar moeten wij hem op de voet volgen. De leerling is niet groter dan de meester. Jezus ging door de dood heen. En dat moeten ook wij doen om tot het leven te komen. Jezus is zelf voor ons de plaats van doortocht. Een doortocht heeft te maken met een vertrekpunt en met een aankomst. Jezus staat met ons aan het vertrekpunt hier beneden, maar hij is ook bij de aankomst, bij zijn Vader in de heerlijkheid die hij bij hem bezat sinds het begin. Jezus is zowel aan het begin als aan het einde. Hij is thuis bij beide en hij doet ons overgaan van het ene naar het andere. We mogen nog meer zeggen. Jezus is niet alleen de plaats van doortocht, in hem mogen wij de Vader ook ontmoeten. In hem komt de Vader ons tegemoet. Blijf in mij, zegt Jezus, zoals ik blijf in de Vader. Wij mogen wonen in Jezus zoals hij in de Vader woont. Jezus woont in ons en Jezus woont in de Vader. Daarom is hij de verbinding tussen hemel en aarde. Hemel en aarde, God en mens, bloeien samen in Jezus. Daarom kan hij rustig aan Filippus zeggen, nu reeds kent gij de Vader en ziet gij hem. En wanneer Filippus ons schuldig aandringt, Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg, antwoordt Jezus met dezelfde rustige zekerheid. Wie mij ziet, ziet de Vader. De Vader is in Jezus, dat moet volstaan. Het is inderdaad zo dat Jezus ons voortaan genoeg moet zijn. Hij is de enige, hij is alles. Hij is onze woonplaats, wij wonen en zijn in hem. Hij is ons leven, maar hij is ook degene die ons naar buiten brengt, buiten onszelf. Hij is ook de weg, hij is onze opening, onze doortocht naar de Vader toe.
En uiteindelijk is hij ook de plaats van de ontmoeting. Als wij in Jezus blijven, dan zullen de Vader en Jezus tot ons komen en verblijf bij ons nemen.

dat geen verschrompeling, maar een uitbreiding. Wij ontplooien ons heel en al naar de maat van de oneindige God. Want de smalle poort van de dood duurt slechts een ogenblik. Ze verschaft ons toegang tot de volheid van leven. In deze Eucharistie mogen wij de Heer opnieuw in ons midden ontmoeten. Hij komt in ons wonen. Maar wij zijn ook zijn gasten. Bij hem komen wij thuis. We mogen in hem wonen zoals hij in ons woont. En zoals hij ook thuis is in de schoot van de eeuwige Vader.

0: als Gods eigen volk en zijn koninklijke priesterschap durven wij tot God naderen en spreken wij ten beste voor alle die Gods hulp nodig hebben.
1: Voor de diakens van de kerk, dat zij de bisschoppen en priesters bijstaan en het dienstwerk dat hun is toevertrouwd en waardoor en waartoe zij de Heilige Geest hebben ontvangen. Laat ons bidden.

voor de christenen van de Oosterse kerken, dat zij in vrijheid mogen leven vanuit hun eerbiedwaardige tradities. Laat ons bidden.

Voor allen die arm zijn, onderdrukt of vervolgd worden. Dat God de verantwoordelijken beweegt om hun rechten te verschaffen. Laat ons bidden.

Voor allen die alleen en eenzaam zijn, dat mensen in hun omgeving zich hun lot aantrekken. Laat ons bidden.

voor onszelf, dat wij de eenheid bewaren, ons als levende stenen laten invoegen in de bouw van de geestelijke tempel en ons wijden aan de waarachtige eredienst in een heilig leven. Laat ons bidden.

voor de intenties van onze gemeenschap. Ter ere van de heilige maagd Maria en de heilige Jozef, om genezing van de ogen van Eli. En voor onze overleden broeders en zusters, dat zij God van aangezicht tot aangezicht mogen aanschouwen. Laat ons bidden.

0: Almachtige, eeuwige God, in uw huis is ruimte voor velen. En uw Zoon heeft daar voor ons reeds een plaats bereid. We bidden u, leid ons veilig daarheen, op de weg die uw Zoon ons wijst. Bewaar ons in de waarheid die hij openbaart en schenk ons het leven dat hij voor ons verworven heeft, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Petrus en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Moge Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: God, dit is de heilige offerande, waarin gij u toevertrouwt aan ons en wij ons toevertrouwen aan u. Wonderbare ruil, waarin hij ons tot deelgenoten maakt aan het ene en verheven goddelijk leven. Laat het inzicht dat hij ons in geloof bij hebt gebracht weerspiegeld worden in de wijze waarop wij door het leven gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft hij de oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan u gegeven, terwille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugd om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die dit lied toejuichen zonder einde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand bidden wij, heilig onze haven die hier voor u neer zijn gelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen in dankzegging tot u gebeden. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Denken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd ook ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar geloof. Bevestig haar in geloof en in liefde. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lode, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens waar ook ter wereld, en met heel het volk dat hij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. En op de voorspraak van de heilige Jozef, van de heilige maagd Maria, bidden wij om de genezing van de ogen van Eli. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle vader uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die hij in ons eigen hart op hebt gewekt door Christus onze Heer, want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Van alle kwaad heeft vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias.

0: Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wenst elkaar de vrede.
1: De vrede van Christus. Vrede met u. Vrede met u.

Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: heilige geheimen. Beweeg ons dat wij afstappen van het oude en nieuwe wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

We hebben deze namiddag om 3 uur ons maandelijks uur voor roepingen. Gebedsuur voor roepingen. U bent welkom. En de luisteraars van Radio Maria mogen gerust thuis met ons meebidden op dat uur.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 8, versen 22 tot en met 25. Op een dag stapte hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: "Laten we naar de overkant van het meer gaan." Ze staken van wal en tijdens de overtocht viel hij in slaap. Toen barstte er op het meer een storm los. De boot maakte water en zij raakten in nood. Ze maakten hem wakker en riepen: "Meester, meester, wij vergaan." Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden en het werd stil. Hij zei: "Waar is jullie vertrouwen?" Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: "Wie is dat toch, dat zelfs wind en water naar zijn bevelen

De passage die we vandaag mochten lezen is ons wel bekend. Jezus stapt op een boot. Hij valt in slaap. Er komt een zware storm opzetten. Jezus wordt niet wakker. En de leerlingen in de boot hebben angst. Want ze gaan vergaan. Dat denken ze. Ze maken Jezus wakker. En als ze hem hebben wakker gemaakt, zegt Jezus, waar was jullie vertrouwen? Hij, met zijn woord, beheerst de wind en het wilde water. En alles wordt terug stil. En de leerlingen hebben eigenlijk verontwaardigd gereageerd. Ze hebben terug angst voor de almacht van Jezus Christus. Dat is het verhaal dat we nu even korter en met andere woorden hebben uitgelegd. Maar tegelijkertijd zien we in dat deze passage van het evangelie ons toelaat om ook te kijken hoe men de Heilige Schrift kan interpreteren. In de eerste plaats geschiedkundig. Het is een verhaal van een feit dat is gebeurd. En natuurlijk staat het een mens vrij om erin te geloven. Maar ik denk dat wanneer men gelooft in Jezus Christus, dat men dan ook gelooft in het feit dat dit echt gebeurd is. Maar dit is niet het belangrijkste. Het belangrijkste echter is de tweede zin van lezen, namelijk een geestelijke zin. Een geestelijke betekenis geven aan het verhaal van het evangelie. In ons geestelijke leven gebeurt het ook dat wij een woeste zee tegenkomen. Het gebeurt dat wij in ons geestelijke leven een strijd meemaken. Dat het soms moeilijk is en dat het leven hard is. De obstakels, de moeilijkheden van het leven, de duistere momenten, de donkere momenten, het gevoel van verlatenheid. Dat zijn allemaal zaken waar wij mee te maken krijgen. En soms durven ook wij denken, Jezus slaapt. Jezus is niet met ons bezig. Jezus is alleen op de boot en hij let niet op ons. En dan komt er een woeste storm op. En wat dan geldt, is het uiteindelijke vertrouwen. Waar was jullie vertrouwen? Dat Jezus het op een bepaald moment, op een bepaalde tijd, in het leven van de apostelen heeft gesteld, wel, dat is geschiedenis. Maar dat Jezus dat vandaag, die vraag, ook aan ons stelt in ons geestelijk leven, dat is een geloofspunt. Jezus stelt ons vandaag de vraag, waar was uw vertrouwen? En misschien kunnen we zeggen, jawel, ik heb wel altijd vertrouwd op Jezus Christus, maar ieder van ons heeft wel eens een moment gehad van kleine twijfel. Is Jezus

Christus is in de eerste plaats het woord van God. En doorheen het woord is alles geschapen. De heilige Johannes in zijn evangelie zegt dat in het begin. Het is doorheen het woord dat God zal scheppen. Dat staat ook in Genesis. Wanneer God spreekt, dan gebeurt het. In Jezus Christus, de Zoon van God, is alles geschapen. Het is dan ook logisch dat Jezus Christus macht heeft over de wind, over de zee. Maar dat boezemt angst in. De leerlingen hebben schrik en tegelijkertijd verbazing. De verbazing is goed, de schrik niet echt. Want dat gaat in tegen dat grote vertrouwen dat ze moeten hebben. En wanneer men eens angst heeft, omwille van verlatenheid, van het feit dat men denkt dat Jezus niet met ons begaan is, dan moet men altijd terugkomen tot het vertrouwen. En eens men het vertrouwen heeft, moet alle angst verdwijnen. En zeker, we zullen eens verbaasd zijn door de tekenen die God ons geeft. Door het feit dat men weet dat Jezus met ons bezig is. Maar men mag geen angst daarvoor hebben. Verbazing wel. En dus, de reactie van de leerlingen is niet direct goed te noemen. Maar het blijft menselijk. En ze gaan daarin ook groeien. Later, na de verrijzenis, zullen zij een groter vertrouwen hebben. Ze zullen zich volledig geven aan Jezus Christus. En zie daar dus een geestelijke bespreking van dit evangelie. Maar we zouden er nog een andere bespreking aan kunnen toevoegen naast de geschiedkundige. Het feit van te lezen dat het verhaal in het evangelie ook echt is geweest. Zijn we ook gekomen tot de geestelijke lezing? Wat heeft dat voor impact op mijn geestelijke leven? En een derde bespreking die we eraan zouden kunnen toevoegen is hetgeen dat men noemt de eschatologische betekenis. Dat wil zeggen dat er overal in de Heilige Schrift een verwijzing zit naar het einde. Nee, niet alleen het einde der tijden op een apocalyptische manier begrepen, met drama, met verwoesting. Daar gaat het niet over. Maar waar het wel over gaat, is het einde van de schepping die zal uitmonden in de verrijzenis. En ook daar kunnen we iets zien in deze tekst van het evangelie. De hele geschiedenis van de mensheid is er strijd. En die strijd wordt vandaag nog altijd geleverd. Ook door de kerk, geschapen door Jezus Christus. Als het volk van God, als het volk van degene die geloven in zijn woord. Maar die kerk is ook nog altijd in strijd. We noemen dat de strijdende kerk. Tegenover de overwinnende kerk, dat is dan de gemeenschap van de heiligen in de hemel, die reeds overwonnen hebben. En tegenover de lijdende kerk, dat zijn deze zielen die nog wachten op de verlossing. Hetgeen men noemt het vage vuur. Maar de strijdende kerk, de kerk hier op aarde, is nog altijd in dat woelige water. Tot het einde toe. En gedurende die geschiedenis, tot op het einde, moeten wij ons vertrouwen geven aan Jezus. En dus die vraag wordt gesteld aan ieder van ons persoonlijk. Waar was uw vertrouwen? Maar die vraag wordt tevens gesteld aan de kerk. Waar is uw vertrouwen tot het einde toe? Jezus die ons heeft beloofd, ik ben met u alle dagen tot het einde der tijden. Geloven we daarin, vertrouwen we daarop, dat zijn vragen die we ons vandaag kunnen stellen bij het aanhoren van dit evangelie. En dus laten we aan de hand van dit evangelie, of beter nog geïnspireerd door dit evangelie, vandaag groeien in vertrouwen. Ook al bevinden we ons in woelige wateren, ook al is er niet zeker van onze toekomst, blijf vertrouwen. Jezus is met ons bezig. Hij is met ons begaan. En lezen we nogmaals deze tekst van het evangelie volgens de heilige Lucas hoofdstuk 8, versen 22 tot en met 25. Op een dag stapte hij

met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: "Laten we naar de overkant van het meer gaan." Ze staken van wal en tijdens de overtocht viel hij in slaap. Toen barstte er op het meer een storm los. De boot maakte water en zij raakten in nood. Ze maakten hem wakker en riepen: "Meester, meester, wij vergaan." Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden en het werd stil. Hij zei: "Waar is jullie vertrouwen?" Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: "Wie is dat toch, dat zelfs wind en water naar zijn bevelen luisteren?"

luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw helemaal live verbonden zijn met de Heilige Vader, met Paus Leo XIV, om samen met hem het Regina Caeli te bidden. En we gaan dan uiteraard ook kunnen luisteren naar zijn meditatie op de evangelielezing die we tijdens de Heilige Mis mochten horen. Alvorens wij gaan luisteren naar de paus, kunnen wij samen het middaggebed van de kerk bidden op deze vijfde zondag van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 764. Bladzijde 764. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden op bladzijde 784. We zijn opnieuw in de eerste week van het getijdenboek. Bladzijde 784. Voor de korte schriftlezing gaat u naar bladzijde 434. Bladzijde 434. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd bericht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. God die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. En laat ons bidden. God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live. We zijn ondertussen al helemaal live verbonden met de mensen op het Sint-Pietersplein, wachtende op Paus Leo XIV, die zo meteen aan het raam van het Apostolische Paleis zal verschijnen, om samen met de gelovigen het Regina Caeli te bidden. Opnieuw heel wat mensen die zich verzameld hebben in het Romeinse zonnegeweer op deze zondagmiddag, vijfde zondag van Pasen. Met alle ogen gericht op dat raam op de bovenste verdieping van het Apostolische Paleis, vlak boven de kolonnade van Bernini. Die beroemde zuilengalerij die zich als het ware als twee armen uitstrekt en zo alle pelgrims verwelkomt. Iedereen die op het Sint-Pietersplein komt, die ontvangt als het ware een omhelzing van de kerk.

0: Daar gaan de gordijnen open. We gaan luisteren naar Paus Leo XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel tempo pasquale, con la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù che sprigionano il loro pieno significato alla luce della sua passione, morte e risurrezione.
0: In deze paastijd,
1: prima i discepoli sfuggiva o provocava turbamento,
0: waar we onderweg zijn als kerk die geboren wordt, keren we terug naar het woord van Jezus, die met hele grote betekenis het licht van zijn passie, zijn dood en zijn verrijzenis opnieuw voor ogen roept. Het evangelie verkondigt dan ook deze zondag een dialoog waarin de meester aan de zijne tijdens het laatste avondmaal zichzelf introduceert. En in het bijzonder horen we een belofte die vervolledigd zal worden in het mysterie van zijn verrijzenis. Jezus zegt, wanneer ik ga, dan bereid ik voor u daar een plaats. Want waar ik heen ga, zult ook gij heen gaan. En de apostelen laten daarbij geweten dat zij niet begrijpen wat Jezus zegt. Twee onder hen hebben dan ook de eerste ontmoeting met Jezus Christus ervaren bij de rivier van de Jordaan. En wanneer hij met hen op weg gaat. En ook nu, geconfronteerd met de komende dood, spreekt Jezus over een huis dat deze keer vermeld wordt als een huis dat zoveel groter is. Het is het huis van de Vader. Van zijn vader, van onze vader, waar plaats is voor iedereen. Het is de zoon die als het ware beschrijft hoe hij deze kamers, deze vele kamers van dit huis voorbereidt, zodat iedere broeder en zuster die er toekomt, de kamer klaar vindt, klaar om ontvangen te worden. Dierbaren in de wereld waarin wij vandaag de dag ons bewegen, worden we geroepen om onze blik te richten op deze kamers, op dit huis. In het bijzonder in een wereld die altijd op zoek is naar het exclusieve, waar een ander niet kan komen, worden we uitgenodigd om het omgekeerde te doen. Dit verliest echter de aantrekkelijkheid van deze plaats niet, in tegendeel. Het is een plaats die openstaat voor een ieder. En op deze wijze kan de dankbaarheid plaatsnemen in plaats van de competitie. De verwelkoming sluit op die manier de uitsluiting uit. De verlatenheid heeft geen plaats meer en wordt vervangen door verwelkoming. Niemand is verloren. Niemand is uitgesloten. Het is door de naam van Jezus Christus, door de gedachtenis van zijn dood en verrijzenis, dat God het laatste woord heeft. Mogen de Heilige Maagd Maria de christelijke gemeenschap dan ook helpen op deze weg om de deur open te houden voor een ieder.
1: Alleluia.
2: Quiaque meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudi, letare, Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario.
1: Dierbare broeders en zusters, wij beginnen aan de meimaand.
0: L'ascensione di Gesù e la Pentecoste. Quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo.
1: In de gehele kerk hernieuwt zich de vreugde dat wij ons mogen terugvinden onder de naam van Maria, onze moeder. In het bijzonder in het gebed van de Rozenkrans. Het brengt de dagen in herinnering tussen de hemelvaart van Jezus en Pinksteren. Wanneer de discipelen zich in het cenakel bevinden en de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Maagd Maria is onder hen, in hun midden. En het is haar vuur dat werkelijk het gebed van allen verlicht. Ik wil dan ook graag mijn intenties aan u kenbaar maken om te bidden voor de vrede in de wereld en voor de eenheid van de kerk. Wij
0: doe il benvenuto agli insegnanti religiosi e laici.
1: We willen dan ook onze hartelijke groeten kenbaar maken aan de gelovigen van Rome, aan de pelgrims die afkomstig zijn uit verschillende landen.
0: De Minneapolis e a quelli della Malesia.
1: Een bijzondere groet aan de godsdienstleerkrachten en leken van de Escuelas Corazones, de gelovigen uit Madrid en Granada, uit Minneapolis en uit Maleisië,
0: coinvolgendo la comunità ecclesiale e quella civile, educando a stare vicino alle vittime e a fare prevenzione. Grazie per il vostro servizio.
1: Ook de Romeinse vereniging L'Associazione Vergine de Arequipa,
0: il gruppo Giovani Valdaso e il punto giovani della comunità.
1: Ook een organisatie die zich ontfermt over kinderen die slachtoffer worden van misbruik. Worden in het bijzonder begroet door de Heilige Vader. Ook de rol die zij innemen in het aanleren van de nodige veiligheidsvoorschriften in relaties tussen volwassenen en kinderen. Een jongere groep uit Valdaso wordt eveneens begroet door de Heilige Vader en een jongerengroep afkomstig uit Camigliano Pio Sasco, de jongeren uit Verola Nuova en Cadignano en ook het jongerenkoor uit Corredo Predaia werden door de Heilige Vader bijzonder begroet. Ja, heel veel mensen op het Sint-Pietersplein, ook de studenten van het liceo Fardella di Trapani. En natuurlijk kregen alle pelgrims een gezegende zondag gewenst van de Heilige Vader. We zien hier heel wat jongeren ook met Spaanse vlaggen. Maar ook andere nationaliteiten worden natuurlijk vertegenwoordigd. We zien een aantal Poolse vlaggen. Ik zag ook de vlag van Slowakije. We horen de klokken van de campanile van de Sint-Pietersbasiliek. En krijgen nog eens die prachtige mozaïek te zien van Onze Lieve Vrouw boven het Apostolische Paleis. Mater Ecclesiae, moeder van de kerk. met het wapenschild van de heilige paus Johannes Paulus II en zijn wapenspreuk. Totus tuus. Volledig van u. En in deze meimaand, zoals u kon horen, dierbare luisteraars, worden we uitgenodigd om te bidden verder voor vrede in de wereld, voor de intenties van de Heilige Vader. En dat een dag nadat hij gisteren dus 4 nieuwe bisschoppen heeft gewijd voor bisdom Rome. Daar hoort u meer over tijdens Radio Vaticaan. Morgen om 17:30 zijn we zeker opnieuw bij u. Met Vaticaans en pauselijk nieuws. En zo rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u opnieuw met de Heilige Vader verbonden wou zijn via dit moment. Deze maand zullen we trouwens ook bijzonder aandacht hebben voor de Heilige Maagd Maria in de Kerk Spreekt. Beginnen we met de voorlezing van de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater. En dat nadat we het laatste decreet beëindigen, Presbyterorum Ordinis, over het priesterlijke ambt. En natuurlijk is het ook de maand, zoals u kon horen, van de Mariathon. Vergeet zeker onze broeders en zusters van de radio's in de wereld niet met uw vrijgevigheid, ook in deze meimaand, Mariamaand. We zijn in gebed verbonden, dierbare luisteraars. U kan zo meteen samen met ons onmiddellijk de daad bij het woord voegen. Onze collega's van de Vaticaanse media schakelen over naar het algemene beeld op het Sint-Pietersplein, dat kon u horen. En dus wij bidden zo meteen het rozenhoedje. En dat wordt gevolgd om 1:00 door de kerkleraren. En dan leren wij in een eerste afdeling de eerste aflevering liever van de kerkleraren de heilige Catharina van Siena beter kennen. Bijzondere heilige, co-patrones ook van het Europese continent, wiens feest wij nog op 29 april hebben gevierd. Dat wacht u om 1:00. Van harte dank, een zeer gezegende zondag gewenst. En graag tot een volgende keer.

Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus

zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen,
Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar: Vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling: Zie daar uw moeder.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. In de uitzending van vandaag zullen we het hebben over een van de vier kerklerarissen die de kerk rijk is. Ze werd in 1970 door paus Paulus VI, niet veel na de heilige Theresia van Avila, tot kerklerares verheven. Hij zei over haar dat de vertrouwelijkheid die de heilige Catharina met Jezus, het mensgeworden woord, had, uniek is, zelfs te midden van andere heiligen die ook visioenen en bijzondere genades ontvingen. Er is over deze grote heilige veel geweten, omdat haar biechtvader, de heilige Raimundus van Capua, haar levensverhaal beschreven heeft, maar ook omdat er tal van brieven van Catharina bewaard gebleven zijn. Er zijn meer dan bronnen genoeg om een vrij gedetailleerd beeld van haar leven te geven. De ouders van Catharina, Giacomo Benincasa en zijn vrouw Lapa, woonden in de Oca-straat in Siena. Giacomo was een wolverver en hoorde bij de gegoede burgerij. Lapa kwam uit een kunstenaarsfamilie. Haar vader was een dichter met enige naam in die tijd. Lapa kreeg maar liefst 26 kinderen, waarvan Catharina samen met haar tweelingzus Giovanna de 23ste en 24ste was. Giacomo en Lapa stonden bekend als eerlijke, vrome mensen en ze zouden zich grote zorgen maken over hun kleine Catharina, het jongste in leven gebleven kind van hun gezin. Sint Catharina werd op de dag van de aankondiging 25 maart 1347, die in dat jaar ook Palmzondag was, geboren. Haar tweelingzus Giovanna overleed kort na de geboorte. Waarschijnlijk kwam er daarna nog een dochtertje die de naam Giovanna kreeg, maar ze stierf jong. De namen van de slechts 8 van de 25 kinderen die de volwassenheid zouden bereiken zijn bekend. Benincasa, Bartolo, Stefano, Sandro, Nicoluccia, Magdalena, Bonaventura en Lisa. En daarnaast natuurlijk Catharina. Al op jonge leeftijd toonde ze een diepe religieuze toewijding. Heel bijzonder voor die leeftijd. Toen ze 6 jaar oud was, kreeg ze haar eerste visioen. Ze zag Christus op een schitterende troon boven de kerk van de heilige Dominicus in Siena, gekleed in bisschoppelijke gewaden en met de pauselijke tiara op het hoofd. Omringd door de apostelen Petrus, Paulus en Johannes, hief Christus zijn hand en zegende haar. Catharina ontving dit visioen toen ze samen met haar broer naar huis aan het wandelen was, haar broer Stefano. Hij had niets door en heeft ook niks gezien van het visioen. En in gedachten verzonken was hij verder gewandeld en toen hij doorhad dat zijn zus hem niet volgde, keerde hij terug en trok aan haar arm, waarop ze wegkeek van het visioen en in tranen uitbarstte. Omdat ze, toen ze terugkeek, het visioen niet meer kon zien. Men zou achteraf kunnen stellen dat het patroon van de toekomst van de heilige Catharina al min of meer samengevat werd in dit visioen. Want Jezus zelf zou haar leiden gedurende heel haar leven. Hij zou haar leraar zijn. En hij was altijd zeer teder voor haar. Aan haar biechtvader, de heilige Raimundus van Capua, die dus ook haar levensverhaal schreef, vertrouwde ze toe: "Niemand heeft me ooit geleerd wat nodig is op het pad van de verlossing. Maar mijn meest geliefde bruidegom, onze Heer en Meester Jezus Christus, heeft het mij zelf geleerd. Het zij door innerlijke impulsen, het zij door aan mij te verschijnen en tot mij te spreken, zoals ik nu tot u spreek." In Jezus zag zij ook de kerk, het priesterlijk ambt en in het bijzonder de paus, omdat Christus het tiara droeg. Het visioen dat Catharina had op 6-jarige leeftijd had een grote invloed op haar. Ze voelde hierdoor de noodzaak om iets bijzonders te doen, om zich meer aan Christus te geven. En daarom wijdde zij zichzelf al op 7-jarige leeftijd toe aan hem door Onze Lieve Vrouw, met de gelofte van een leven in kuisheid. Waarbij zij toch begreep dat dit tenminste betekende dat zij zich volledig gaf aan degene van wie zij hield, aan Jezus die naar haar had geglimlacht en haar had gezegend. Zoals gezegd, het visioen op 6-jarige leeftijd was slechts het begin. In andere visioenen zag ze het leven van kluizenaars en heiligen en werd ze geïnspireerd om hen na te volgen.
Zo pakte ze een brood en verliet de stad om in een grot te gaan bidden. Maar God liet haar weten dat dit niet zijn bedoeling was. Dus ze keerde terug naar huis. Er is in die periode overwoog Catharina zelfs om zich als jongen te verkleden en een Dominicaner klooster binnen te glippen om het geloof te verkondigen. Haar biechtvader wist haar gelukkig van dat plan af te brengen. Maar in plaats daarvan verzamelde ze andere meisjes om zich heen en sprak hen toe over geloof, opoffering en liefde voor God. En zo begon haar levensmissie. Naarmate Catharina ouder werd, begonnen haar ouders en vooral haar moeder te denken aan een huwelijk. Lapa wilde haar dochter al voor haar 12e jaar verloven. Catharina verzette zich hier fel tegen. Toch liet ze zich onder druk van haar moeder en haar getrouwde zus Bonaventura, haar lievelingszus, overhalen om iets meer aandacht te besteden aan haar uiterlijk. Later noemde ze dat haar zondige ijdelheid, waarvoor ze strenge boete deed. Maar Lapa gaf niet zomaar op. Ze had een huwelijk in gedachten met een familielid en schakelde zelfs een Dominicaanse monnik in om Catharina te overhalen. En deze gaf Catharina het drastisch advies dat als ze echt geen huwelijk wilde, ze haar prachtige bruine haar maar moest afknippen. Dit om haar op de proef te stellen. Maar Catharina aarzelde geen seconde en deed het meteen. Haar familie was woedend. Ze moest vervolgens de zwaarste klusjes in huis doen en kreeg geen moment rust. Maar Catharina verdroeg alles met zoveel geduld dat het hun houding langzaamaan veranderde. De ouders van Catharina hielden van haar en wilden het beste voor haar, maar het was in het begin heel moeilijk om hun dochter te begrijpen. Op een dag zag haar vader haar in gebed verzonken met een witte duif op haar hoofd. Hij vroeg verbaasd waar die vandaan kwam. Maar Catharina wist van niets, ze had alleen maar gebeden. Toen Catharina 14 werd, wilde ze haar gelofte in daden omzetten. De zalige Raimundo van Capua, haar latere biechtvader, verhaalt hoe zij op een zekere nacht een droom had waarin verschillende ordestichters aan haar verschenen, waaronder de heilige Dominicus, die zij herkende aan de witte lelie die hij in zijn hand hield. Al die ordestichters vroegen haar welke orde ze wilde kiezen, waarop zij zich naar de heilige Dominicus wendde en hem tegemoet wilde gaan. Maar hij kwam naar haar toe, gaf haar het kleed van de boetende zusters en zei: "Wees standvastig en heb goede moed. Laat u niet afschrikken door de vele hindernissen. Ik heb u lief boven al mijn dochters. Eenmaal zult gij dit kleed dragen." Gesterkt in haar roeping vroeg ze haar familie opnieuw om haar toetreding toe te staan tot de derde orde van de Dominicanen, de Mantellati, zij die een zwarte mantel droegen. Uiteindelijk gaven haar ouders toe. Maar de moeder deed nog een laatste poging door Catharina mee te nemen naar een badplaats aan de voet van de Appenijnen, in de hoop dat ze door het vrolijke leven Catharina van gedachten zou kunnen doen veranderen. Maar ook deze laatste poging bleek tevergeefs. Uiteindelijk werd Catharina ziek. Ze kreeg de pokken en lag met hoge koorts op bed. In haar ziekte smeekte ze haar moeder: "Als je wil dat ik beter word, zorg dan dat ik het habit krijg." Lapa gaf toe en vroeg opnieuw toelating tot de orde van de Mantellaten. Want aanvankelijk hadden de zusters haar geweigerd, omdat ze alleen oudere vrouwen en weduwen aannamen. Maar toen ze Catharina ontmoetten, waren ze zo onder de indruk van haar vroomheid dat ze een uitzondering maakten. Zo werd Catharina in 1362, 15 jaar oud, lid van de Mantellaten. Catharina trok zich nog verder terug uit het wereldse leven. Ze sprak nauwelijks nog, behalve om haar zonde te belijden, en bezocht alleen de kerk. Ze kreeg visioenen en extase, maar kende ook innerlijke strijd en lichamelijke kwellingen. Ze vastte streng, sliep op houten planken, droeg boetegordels en kettingen als tekenen van haar toewijding. Aan dit kluizenaarsbestaan kwam echter redelijk snel een einde. De zalige Raimundo beschrijft de overgang van Catharina's teruggetrokken leven naar haar openbare optreden in de wereld,
waardoor zij ook zo bekend is geworden, als volgt. Christus sprak tot haar. Open door jouw ijver de deur van de zielen voor mij, zodat ik erin kan binnengaan. Open de weg, zodat mijn schapen voedsel kunnen vinden. Open voor mij, voor mijn eer, de schat van genade en waarheid, zodat ik deze over de gelovigen kan uitstorten. Open mij, mijn zuster, door de gelijkenis van de natuur, mijn vriendin, door de innerlijke liefde, mijn duif, door de eenvoud van je geest, mijn onbevlekte, door de zuiverheid van je ziel en lichaam. Katharina antwoordde, ik heb het kleed van de tijdelijke dingen afgelegd. Hoe kan ik het nu weer aannemen, nu ik het ver van mij heb geworpen? Ik heb mijn voeten gereinigd van het slijk van zonden, die mij leiden naar waar ik nu ga. Hoe kan ik ze weer bevuilen? Ik heb het gezelschap van de mensen verlaten om u te vinden, u die mijn Heer en God zijt. Moet ik nu ik barmhartigheid en genade van u ontvangen heb, ondanks mijn onwaardigheid, de onvergelijkbare schat verlaten en me weer mengen in de dingen die van de wereld? Nee, Heer, uw oneindige goedheid zal nooit iets van mijn ziel vragen dat haar van u kan scheiden. Christus antwoordde hierop, wees rustig, mijn geliefde dochter, wees gerust. Je moet elke gerechtigheid vervullen en mijn genade in jezelf en anderen doen groeien. Het is verre van mijn bedoeling om van jou gescheiden te worden. Ik wil me juist inniger met jou verenigen door de liefde voor de naaste. Je weet dat mijn liefde twee geboden heeft. Men moet mij beminnen en de naaste. Dit is de gehele wet, zoals de profeten hebben geschreven. Ik wil dat je deze twee geboden zult vervullen. Je hebt twee voeten nodig om te lopen en twee vleugels om naar de hemel te vliegen. Vergeet niet dat de ijver voor het heil van zielen die ik in jouw jeugd in je hart heb gelegd en ontwikkeld, zo groot was dat je de gedachte kreeg om mannenkleding aan te trekken en in een ander land bij de orde van de predikeren in te treden, om te werken voor de bekering van de naaste. De reden dat je zo verlangde naar het kleed dat je nu draagt, was omdat je een bijzondere verering had voor mijn trouwe dienaar Dominicus, die zijn orde voornamelijk heeft gesticht voor het heil van de zielen. Waarom zou je je nu verbazen of treuren, nu ik je leid naar de plek waar je al zo lang naar verlangde? Katharina antwoordde, Heer, uw wil zij geschieden in alles. Ik ben slechts duisternis, maar u bent het licht. Ik ben het niet, maar u bent het wezen. Ik ben de onwetendheid, maar u bent de wijsheid des Vaders. Maar Heer, mag ik u vragen hoe ik uw woord kan uitvoeren? Hoe zou ik, zo zwak en ellendig als ik ben, nuttig kunnen zijn voor de zielen? U weet dat mijn geslacht zich daartegen verzet. Vrouwen hebben geen gezag over mannen en de welvoeglijkheid verbiedt ons veel omgang met hen. Naar Christus antwoordde, ben ik niet degene die de wereld heeft geschapen, die de man en de vrouw heeft gevormd? Mijn genade zal ik daarheen blazen waar ik wil. Voor mij bestaat er geen verschil tussen geslacht of stand en het is even gemakkelijk voor mij om een engel te maken als een mier, een aardworm of nieuwe hemelen. Er staat geschreven dat ik alles heb gemaakt wat ik wilde en dat niets voor mij onmogelijk is. Waarom zou je je zorgen maken over het middel? Ik zal altijd een manier vinden om mijn wil te vervullen. Ik weet dat je uit nederigheid spreekt en dat is goed. Maar in deze tijd is de hoogmoed van de mensen zo groot geworden, vooral bij degenen die zich wijs en geleerd wanen, dat mijn gerechtigheid hen niet meer kan verdragen en ik hen wil vernietigen door een rechtvaardig oordeel. Maar mijn barmhartigheid gaat altijd met mijn werken mee en ik zal hen eerst een heilzame schaamte geven, zodat zij tot erkenning komen en zich vernederen,
zoals de Joden en de heidenen, toen ik hun dwazen zond, vervuld van mijn goddelijke wijsheid. Ja, ik zal hen vrouwen geven, van nature zwak, maar wijs en machtig door mijn genade, om hun hoogmoed te beschamen. Als zij zich vernederen, zal ik hen vol barmhartigheid zijn. Maar als zij mijn genade verwerpen, zal ik hen zoveel vernederingen sturen, dat zij ten schande zullen staan voor iedereen. Dit is de rechtvaardige straf voor de hoogmoedigen. Hoe meer zij zich willen verheffen, hoe meer ik hen neerdruk. Wat jou betreft, aarzel niet om mijn wil te doen, want ik wil dat jij in het openbaar zult verschijnen. Ik zal je overal vergezellen. Ik zal je blijven bezoeken en je in alles leiden. Dit gesprek markeert het begin van de actieve rol van Catharina in de wereld.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag de heilige Catharina van Siena, kerklerares, beter leren kennen. Ze werd geboren in 1347 en ontving van kleins af aan heel bijzondere genaden van Christus zelf, die zeer regelmatig tot haar sprak en aan haar verscheen en altijd heel teder voor haar was. Ze leefde op jonge leeftijd als kluizenares, maar Christus zelf riep haar uiteindelijk op om de wereld in te gaan en haar liefde niet alleen in afzondering, maar ook in de praktijk te tonen. Na haar aanvankelijke aarzeling, omdat ze vreesde dat haar optreden ongepast zou zijn voor een vrouw, gaf ze gehoor aan deze roeping. Jezus verzekerde haar dat hij haar zou bijstaan en haar werk vrucht zou laten dragen. Het eerste wat ze moest beginnen doen was op bevel van Jezus gezamenlijke maaltijden terug met haar familie nuttigen. Want als derde ordeling leefde ze niet in het klooster, ze had een kamer toebedeeld gekregen bij haar ouders. Catharina begon nu actief zieken te verzorgen, vrede te stichten tussen ruzie en de families en haar wijsheid te delen met iedereen die het wilde horen. Haar vurige liefde, haar overtuigingskracht en haar goddelijke inspiratie maakten een diepe indruk. En niemand kon lang weerstand bieden aan haar bezieling. De 14e eeuw, waarin Catharina leefde, was op veel vlakken moeilijk, zeker ook in Italië. Om te beginnen werd Catharina geboren vlak voor de totale uitbraak van de pest in Europa, ook wel de Zwarte Dood genoemd, die naar schatting een derde van de Europese bevolking, destijds tientallen miljoenen mensen, uitroeide. Dit in combinatie met politieke instabiliteit en verschillende oorlogen leidde ook tot misoogsten en hongersnood. Op kerkelijk vlak is het de periode van de pauselijke ballingschap naar Avignon. Sinds 1309 resideerden de pausen in Avignon in plaats van in Rome, wat leidde tot grote kritiek op hun onafhankelijkheid en spiritueel gezag. De paus werd als te veel beïnvloed door Frankrijk gezien. Catharina zou vurig ijveren voor zijn terugkeer naar de eeuwige stad en kort voor haar dood daar ook in slagen. Kortom, de 14e eeuw was een periode van grote crisis en verandering, gemerkt door chaos in de kerk, instabiliteit in de politiek en diepe maatschappelijke onrust. Catharina, wiens ziel geheel door liefde tot God en de kerk werd gedreven, liet zich niet ontmoedigen door de ellende die Italië en de christenheid verscheurde. In vurige gebeden en met onvermoeibare toewijding werkte zij, dikwijls onder gevaar van haar eigen leven, om de harten te raken en de dwalenden tot bezinning te brengen. Trouw aan haar roeping schreef ze talrijke brieven, vol van geestdrift en heilige vermaningen, aan vorsten, prelaten en ook eenvoudige burgers. In al haar schrijven klinkt dezelfde drang door. De kerk moest gezuiverd worden, de paus moest naar Rome terugkeren en de christelijke vorsten moesten zich verenigen. Over haar brieven en schrijven valt er nog iets bijzonders te vertellen. Catharina had nooit goed leren lezen of schrijven, maar op haar 30e kreeg ze in een visioen les van Johannes de Evangelist en Thomas van Aquino. Vanaf dat moment kon ze zelf haar brieven schrijven, iets wat ze daarvoor altijd had moeten dicteren. In totaal zijn er 381 brieven bewaard gebleven, of bekend, geschreven naar kerkleiders, vorsten, maar ook naar gewone mensen. Zelfs toen de moeilijkheden zich opstapelden en de tegenstand haar plannen voor vrede schijnbaar onmogelijk maakte, hield Catharina niet op te handelen, te schrijven en te bidden. Met veel moed reisde ze, vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, door Toscane en verder, waarbij ze steeds probeerde vrede te brengen waar haat was en oorlog woedde. Zij begaf zich ook naar Avignon om persoonlijk de heilige vader Gregorius de 11e te ontmoeten en hem te bewegen tot de lang verlangde terugkeer naar Rome. Haar ontmoeting met de paus was van een ontroerende plechtigheid. In haar woorden, eenvoudig en vol heilige bezieling, lag een kracht die niet van deze wereld scheen. Paus Gregorius, diep ontroerd, beloofde aan haar wens gevolg te geven. Catharina had een manier om tegelijkertijd moeder en dochter te zijn, voor de paus en voor andere geestelijken in de kerk. Zo was haar biechtvader, de zalige Raimundus van Capua,
die haar leven uitgebreid beschreef, waardoor we ook vele anekdotes uit haar leven kennen, tevens een volgeling van haar. Niet lang na zijn ontmoeting met Catharina verliet paus Gregorius XI inderdaad Avignon, na een ballingschap van de pausen in Frankrijk die bijna 70 jaar had geduurd, en begaf hij zich naar Rome. Dit feit waarop Catharina zo lang had aangedrongen en waarvoor zij zoveel had geleden en geofferd, was een triomf van haar invloed en haar onvermoeibare inzet voor de hervorming van de kerk. Maar ook in Rome verwachtte Gregorius zware beproevingen. De stad, door twist en verscheurd, bood hem weinig veiligheid en het werk van de vernieuwing vorderde langzaam. Na de dood van Gregorius XI in 1378 brak het grote Westerse schisma uit, waarbij 2 en later 3 pausen gelijktijdig hun gezag opeisten. De tijd van de pausen en de antipausen. Catharina, die Urbanus VI als de rechtmatige paus erkende, bleef hem trouw steunen. Onverschrokken waarschuwde ze hem voor eigenzinnigheid en hardvochtigheid, maar even onwrikbaar moedigde ze hem aan tegen de opstandige kardinalen die tegen hem een tegenpaus verkozen hadden. In haar brieven aan Urbanus VI en zijn omgeving spreekt zij soms met moederlijke tederheid, dan weer met profetische gestrengheid, gedreven door haar brandende liefde voor de eenheid van de kerk. De heilige Catharina wordt de Serafijnse maagd genoemd, de mystica van het mens geworden woord en ook de mystica van het mystieke lichaam van Christus. Zo noemde Paulus VI haar op het moment dat hij haar tot kerklerares uitriep. Hij zei het volgende: het lijkt erop dat Catharina de mystica is van het mens geworden woord en bovenal van de gekruisigde Jezus. De heilige zag het bloed van de verlosser voortdurend vloeien in het offer van de mis en in de sacramenten. We kunnen dus zeggen dat Catharina de mystica was van het mystieke lichaam van Christus. En dat wil zeggen van de kerk. De kerk, placht ze te zeggen, is niets anders dan Christus zelf. Wat een diep respect en een diepe liefde had de heilige dan ook voor de paus van Rome. In hem zag zij de zoete Christus op aarde. Aan hem komen kinderlijke genegenheid en gehoorzaamheid toe, want wie ongehoorzaam is aan Christus op aarde, die Christus in de hemel vertegenwoordigt, deelt niet in de vrucht van het bloed van de Zoon van God. Tijdens een toespraak ter gelegenheid van haar feestdag op 30 april 1964, tegenwoordig is dat op 29 april, sprak Paulus VI over de heilige Catharina als de nederige, geleerde, onverschrokken Dominicaanse maagd die de paus en de kerk lief had met een verhevenheid en geesteskracht die niemand ooit heeft geëvenaard. Tijdens

Tegelijkertijd, zo wees Paulus VI erop, sprak zij in een vrije en openhartige taal tegen het kerkelijk misbruik van haar tijd en rief zij op tot hervorming. En als illustratie daarvan gaan we dadelijk naar de muziek een brief lezen die ze richtte tot Gregorius XI, de laatste paus in Avignon.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. We lezen nu een brief van de kerklerares de heilige Catharina van Siena, die zij richtte tot paus Gregorius de 11e. De laatste paus in Avignon die zij ertoe heeft kunnen bewegen om terug naar Italië te komen, terug naar Rome. Alvorens de brief te lezen, nog even een schets van de context van de pauselijke ballingschap in Avignon. Rome was in het begin van de 14e eeuw chaotisch, met gewelddadige conflicten tussen adellijke families, zoals de Orsini en Colonna. En de stad was onveilig en in verval geraakt, wat het bestuur bemoeilijkte. En toen er dan in 1305 een Fransman tot paus werd verkozen, namelijk paus Clemens de Vijfde, gebeurde dat onder sterke invloed van koning Philips de Vierde van Frankrijk. Onder Franse druk besloot paus Clemens in 1309 niet naar Rome te gaan, maar zich te vestigen in Avignon, dat toen weliswaar formeel niet Frans was, maar wel onder sterke Franse invloed stond. Avignon bood politieke stabiliteit, rust en bescherming. En het was bovendien dicht bij de Franse koning die militaire steun kon bieden. Een terugkeer naar Rome was moeilijk, want tijdens de afwezigheid van de pausen bleef Rome politiek verdeeld, vervallen en onveilig. De stad miste een sterk bestuur. En de Franse koningen wilden ook graag dat de pausen in Avignon bleven, omdat ze daar meer invloed konden uitoefenen op de kerkelijke beslissingen. In Avignon was er ook een goed georganiseerde pauselijke administratie ontstaan en de pauselijke hofhouding leefde daar in weelde en luxe. En velen wilden niet terug naar het veel armere en chaotischere Rome. Veel kardinalen en ambtenaren waren Frans en voelden zich niet verbonden met Rome. Zij verzetten zich tegen de terugkeer. Pas onder invloed van hervormers, zoals de heilige Catharina van Siena, en door veranderende politieke omstandigheden, keerde paus Gregorius de 11e uiteindelijk in 1377 terug naar Rome. En we lezen nu ook een brief van de heilige Catharina van Siena aan deze paus Gregorius de 11e. Ze schrijft hem over het belang van vrede boven oorlog. In de naam van Jezus Christus, de gekruisigde, en van de lieve Maria, schrijft u, heiligste en eerbiedwaardige vader in Christus, zoete Jezus, uw onwaardige dochter Catharina, dienstmaag en slavin van de

0: dienaar van Christus. Ze schrijft u in zijn kostbare bloed. Ik verlang er naar u tot vrede te zien komen, zodat u in vrede zult leven, samen met al uw kinderen. God verlangt van u dat u zich inzet voor deze vrede, zoveel u kunt. Het lijkt erop dat hij niet wil dat we onze krachten verspillen aan de jacht op macht en wereldse rijkdommen. Want kijk eens naar de verwoesting van zielen en de trouweloosheid tegenover God die daaruit voortkomt. En dat alles is het gevolg van oorlog. God vraagt u uw geestesoog te openen voor de schoonheid van de ziel en het bloed van zijn zoon. Dat bloed is het echte bezit van de kerk, niet de wereldlijke goederen. U bent de beheerder van dat bloed. Daarom roept hij u op honger te hebben naar het welzijn van zielen, niet naar macht. Wie werkelijk verlangt naar de eer van God en naar het heil van zijn schapen, zal niet alleen wereldse rijkdommen, maar zelfs zijn eigen leven opofferen om hen te redden uit de klauwen van de duivel. Misschien zegt uw Heilige Vader, maar ik ben in geweten verplicht de goederen van de Heilige Kerk te beschermen. Ja, dat is waar, maar het kostbaarste bezit van de kerk is niet haar rijkdommen, maar het bloed van Christus en de zielen waarvoor dat bloed is vergoten. De schatten van de kerk zijn niet haar steden en landerijen, maar de deugdzame, trouwe gelovigen. Daarom zeg ik u, het is beter om de wereldse rijkdom te verliezen dan om de zielen te verliezen. Doe wat u kunt, en als u alles hebt gedaan wat in uw vermogen ligt, bent u voor God en de mensen verontschuldigd. Met zachtheid, liefde en vrede zult u meer bereiken dan met geweld en oorlog. U zult niet alleen de zielen terugwinnen, maar ook de wereldlijke zaken die de kerk toekomen. Mijn hart brandt van verlangen naar vrede, naar hervorming van de kerk en naar het heil van de wereld. En het lijkt erop dat God geen ander middel wijst dan vrede. Vrede dus, vrede, omwille van de liefde van Christus, de gekruisigde. Kijk niet naar de blindheid en trots van uw zonen. Door vrede zult u hun wrok stillen, oorlog en verdeeldheid beëindigen en hen verenigen. Door deugd en heiligheid zult u de duivel verdrijven, niet door strijd. Open uw ogen, Heilige Vader, er zijn twee kwaden. De drang naar wereldse macht en rijkdom enerzijds en anderzijds het verlies van zielen en hun gehoorzaamheid aan uw gezag. Kies, als u tussen deze twee moet kiezen, voor het minste kwaad. Richt u op het redden van de zielen en zo zult u uiteindelijk alles terugkrijgen, zowel de wereldlijke als de geestelijke goederen. Vergeef me mijn durf om u dit alles te schrijven, maar mijn liefde voor God en mijn verlangen naar uw vrede dwingen mij ertoe. Ik zie hoe zwaar uw leven geworden is door oorlog en ellende, hoe de soldaten het arme volk verwoesten en hoe uw heilige verlangens door de oorlog belemmerd worden. De hervorming van de kerk waar u zo naar verlangt, vraagt niet om oorlog, maar om goede herders en heilige bestuurders. Laat u niet dwingen om slechte bestuurders aan te stellen omwille van de gunst van wereldse machthebbers. Kies alleen deugdzame mannen die geen ijdelheid nastreven, maar God dienen in nederigheid. Neem daarom zoveel mogelijk de aanleiding tot oorlog weg. Volg niet de wil van mensen, maar die van God. Zoekt uw steun niet bij mensen, maar bij Christus, de gekruisigde. Hij wil dat de kerk terugkeert naar haar oorspronkelijke, eenvoudige glorie. O, hoe gelukkig zullen uw ziel en de mijne zijn wanneer wij zien hoeveel goeds door uw handen tot stand is gebracht. Want oorlog en gebrek aan deugd zijn de twee grote oorzaken van het verlies van de kerkelijke goederen. Waar deugd ontbreekt, daar is strijd. Eerst tegen God, daarna tegen elkaar. Als u wilt herstellen wat verloren is gegaan, kan dat alleen via het tegenovergestelde pad, vrede en deugd. Zo zult u ook een andere heilige wens vervullen. Namelijk het winnen van de zielen van ongelovigen die nog geen deel hebben aan het bloed van Christus. Heilige Vader, zie hoeveel goeds u kunt bewerken en hoeveel kwaad u kunt voorkomen. Ik hoop op de goedheid van God en op uw wijsheid, dat u het pad van de heilige vrede zult kiezen. Dit is Gods wil. Vraag raad aan ware dienaren van God. Zij zullen u de waarheid zeggen. Omarm hen, want u hebt hen nodig als pilaren in het mystieke lichaam van de kerk. Ik geloof dat de brenger van deze brief een ware dienaar van God is. Ik beveel hem nederig aan bij uw heiligheid. Verder zeg ik niets meer. Blijf volharden in de zoete vreugde van God. Vergeef mijn vrijmoedigheid. Ik vraag nederig om uw zegen. Jezus zoet, Jezus liefde. En in deze brief komt haar directheid naar voren, maar tegelijkertijd haar beminnelijkheid. Zoals al eerder werd aangehaald, zei de heilige Raimondus van Capua dat zij zowel moeder als dochter wist te zijn. Ze durfde de vinger op de wonden leggen, ze durfde de problemen benoemen, maar tegelijkertijd was zij ook nederig en had ze een filiale houding en liefde naar de paus toe. Uit deze specifieke brief komt haar belangrijkste bezorgdheid naar voren. Ze zegt: mijn hart brandt van verlangen naar vrede, naar hervorming van de kerk en naar het heil van de wereld. Het heil van de wereld, schrijft ze. En ze benadrukt de prioriteit van het welzijn van de zielen, van het redden van de zielen. Dat was haar grote bekommernis. Ze had er ook alles voor over om een ziel te redden. Voor haar was de onzichtbare wereld meer werkelijkheid dan de zichtbare wereld dat voor ons is. En ze zag heel helder dat het de ziel is die iedere mens verbindt met Christus. Christus van wie ze het allermeeste hield. Hij had zijn bloed gegeven voor het heil van iedere ziel. En daarom kon Catharina zonder overdrijving zeggen dat zij graag zou sterven voor de redding van één enkel persoon. Sterker nog, zij verlangde daar ook vaak naar. Nadat zij in een visioen de schoonheid van een ziel had gezien, zei ze tegen haar biechtvader, Raimondus van Capua: Vader, als u de schoonheid van een redelijke ziel zou kunnen zien, zou u er geen moment aan twijfelen uw leven 100 keer te geven voor het heil van de ziel. Want er is niets in deze wereld dat met zo'n schoonheid te vergelijken is. Het visioen was haar toegestaan omdat haar vurig gebed, waarin zij vroeg om de straf op zich te nemen voor de zonden van een vrouw genaamd Palmerina, de ziel van die vrouw had gered. Palmerina haatte de heilige Catharina diep, hoewel zij tijdens haar ziekte veel liefde en zorg van Catharina ontving. O, kon ik al het lijden van de wereld verzamelen in één bundel en het op mij nemen. Deze wens drukte Catharina's liefde uit voor de eenheid met de gekruisigde Christus en haar liefde voor iedere ziel die hij had verlost. Het toonde ook haar onzelfzuchtige genegenheid voor anderen en de diepte van haar zelfverloochening. Toen haar vader op sterven lag in augustus 1368, bad zij dat hij niet naar het vagevuur hoefde. En Heer, als het niet anders kan, geef mij dan de pijnen die mijn vader zou moeten lijden. Ik zal ze voor hem dragen. Op het moment dat Giacomo stierf, voelde de heilige Catharina een scherpe pijn, stekend maar zoet, in haar zij. Deze bleef bij haar tot aan haar dood. Ook toen de paus dus naar Rome was teruggekeerd, bleef ze bidden voor de paus. En de opvolger van Gregorius XI, Urbanus VI, werd beschermd door de gebeden van Catharina, die wonderlijk aan een aanslag ontkwam. De heilige Catharina zag dat vele duivels het volk van Rome ophitsten om de ware paus te doden. Ze smeekte het volk om barmhartigheid voor henzelf en voor de paus. weten dat als dit gebeurt, niet alleen dit volk, maar heel de christenheid en uw kerk zwaar zullen lijden, smeekte ze. Toen ze innerlijk begreep dat Gods gerechtigheid deze straf zou eisen, bood zij zichzelf aan in de plaats. Laat de straf voor dit volk neerkomen op mijn lichaam, bad ze. En dit gebed werd verhoord. Katharina begon aan de laatste 4 maanden van haar leven. Maanden van intens lijden. Dit begon in 1380, begin 1380, 3 jaar na de terugkeer van de paus naar Rome. God liet toe dat een deel van haar lijden rechtstreeks door kwade geesten werd veroorzaakt. Tijdens het eerste deel van deze periode vond ze nog de kracht om de mis bij te wonen in de Sint-Pieters, want ze woonde op dat moment in Rome en waar ze ook de hele dag bleef bidden. Maar daarna moest ze vaak doodstil op haar bed liggen, alsof ze volledig levensloos was. Ze wisselde tussen complete uitputting en momenten van onverwachte kracht. Een vriend van haar, Barduccio Carigiani, schreef dat haar gebeden zo intens waren dat 1 uur bidden haar meer uitputte dan 2 dagen marteling voor een ander zouden doen. Op paaszondag 25 maart, haar 33ste verjaardag, werd de mis in haar kamer opgedragen. Vanaf dat moment kon ze niet meer zelfstandig naar buiten gaan. Ze moest gedragen worden. Op 29 april ontving Katharina de ziekenzalving. Daarna leek ze nog een innerlijke strijd te voeren. Meer dan 60 keer riep ze: "Ik heb gezondigd, Heer, ontferm u over mij," terwijl ze telkens op het bed sloeg. Ze bad ook: "O God, ontferm u over mij, neem mij de herinnering aan u niet weg." Alsof ze een beschuldiging weerlegde, zei ze: "Mijn eigen eer nooit, alleen Gods eer en ware glorie." Sommige van haar dierbaren waren bij haar sterfbed. Haar eigen moeder, Lappa, haar vriendin Alessia en Stefano Macconi, haar biechtvader, de zalige Romondus van Capua, was op missie in Frankrijk. Maar toch dacht ze aan al haar geestelijke kinderen en bad met liefdevolle pijn: "Wee mij, Heer, u hebt mij zielen toevertrouwd, kinderen die ik heb leren liefhebben met diepe genegenheid. En wat ben ik voor hen geweest? Slechts een spiegel van ellende." Ze beleed haar zonde voor iedereen in de kamer, vroeg opnieuw om absolutie en ontving de volle aflaat. Bij het afscheid gebruikte ze woorden die deden denken aan Jezus' eigen laatste gebeden. "Vader, zij zijn van u. Bescherm en bewaar hen. Laat niemand uit uw hand vallen." Ze zegende zowel de aanwezigen als degenen die ver weg waren. Barduccio schreef: "Haar woorden waren zo teder dat ons hart brak." Tot het einde toe bleef ze trouw aan de kerk. Ze bad voor paus Urbanus VI en bevestigde hem als de ware opvolger van Christus. Meerdere keren sprak ze over bloed, een woord dat voor haar een diepe mystieke betekenis had. Ze bedoelde misschien haar eigen levensbloed of het bloed van slachtoffers van geweld. Maar waarschijnlijk verwees ze naar het bloed van Christus dat de mensheid had verlost. Haar laatste woorden waren: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Het was ochtend, 29 april 1380. De zondag voor onze Heer Hemelvaart. Toen gaf ze zacht, met het gezicht van een engel, de geest. Paus Urbanus VI liet alle geestelijken van Rome aanwezig zijn bij haar uitvaart. Haar lichaam werd opgebaard in de kerk van Maria Sopra Minerva, gekleed in haar zwart-witte Dominicaner habit. Duizenden mensen kwamen haar eren en voor de avondmis op dinsdag werd al melding gemaakt van wonderen op haar voorspraak. Katharina's lichaam bleef in Rome, maar 3 jaar later werd haar hoofd naar Siena gebracht, waar het nog steeds wordt vereerd. Paus Pius II, ook een zoon van Siena, verklaarde Katharina van Siena heilig in 1461. Eeuwen later, in 1970, verhief Paus Paulus VI haar tot kerklerares. een van de weinige vrouwen en een van de weinige gelovigen tout court die deze hoogste onderscheiding ooit deelachtig werden.
1: Te Catharina Maximis, nunc venere amor laudibus, cunte lumen ecclesiae, certis ornata plurimis, manis auta virtutibus.

0: Per crucis pergis tramitem, stella videris populis, salubris pacis nuncia, mores restauras optimos, feroces mulces animos, Sancto compulsa spiritu, inita verba loqueris, quae lucem sapientiae, estus amoris ingerunt, tuis confissos precipus, Virgo delecta Domino, Nos caritate concitos, fac sponsi regna querere. Jesu tibi sit gloria, qui natus est de virgine, cum patret almo spiritu, In sempiterna secula. Amen.
1: En beste luisteraars, we zijn toegekomen aan het laatste deel van deze eerste uitzending over de heilige Catharina van Siena. In een volgende uitzending zullen we het nog hebben over haar mystiek en over haar bekende werk, de dialoog. We zullen ook stilstaan bij haar liefde voor de Eucharistie. Paus Benedictus XVI noemt haar een belangrijke eucharistische heilige. Bepaalde momenten in haar leven nuttigde de heilige Catharina enkel nog de eucharistie. Dat was haar enige voedsel. Aan het einde van deze uitzending staan we nog even stil bij de plaats van Onze Lieve Vrouw in het leven van de heilige Catharina van Siena. Bij het overlopen van haar leven hebben we mogen vernemen hoe de heilige Catharina visioenen ontving en verschijningen van Onze Lieve Heer, maar ook van vele andere heiligen, zo de heilige Dominicus, de heilige Maria Magdalena, de heilige Johannes, ook koning David was aanwezig op een bepaald moment. En Onze Lieve Vrouw is ook op verschillende momenten tot Catharina gekomen. En Onze Lieve Vrouw had van kleins af aan een belangrijke plaats in het leven van Catharina. Zo deed ze haar toewijding op 7 jaar om haar leven volledig aan Jezus te geven door Onze Lieve Vrouw. En ook als jong meisje, nog voor die toewijding, moedigde ze de andere kinderen aan op een speelse manier om te bidden tot Maria. Zo had ze bijvoorbeeld de gewoonte om, als ze de trap opging, bij elke trede te stoppen om een weesgegroetje te bidden. Ze had ook de gewoonte om iedere zaterdag te vasten ter ere van Onze Lieve Vrouw en moedigde later haar volgelingen ook aan om dit te doen. In een van haar brieven aan een vertrouweling schrijft ze: bid elke dag het officie van Onze Lieve Vrouw, als je dat nog niet doet, opdat zij jouw toevlucht en voorspreekster bij God mag zijn. En vast ter ere van haar op zaterdagen, evenals op de andere dagen die door de kerk zijn voorgeschreven. Er zijn in totaal 26 gebeden van de heilige Catharina bewaard gebleven en we zullen nu een gebed ter ere van Onze Lieve Vrouw bidden. Dat ze schreef voor de feestdag van 25 maart, Onze Lieve Vrouw boodschap, waarbij zij het mens geworden woord in haar schoot ontvangt. Eveneens de verjaardag van Catharina zelf. O Maria, tempel van de drie eenheid, draagster van het heilig vuur. Gij die de barmhartigheid uitdeelt, herstelster van de mensheid. Want door uw vlees dat het woord droeg, is de wereld opnieuw gekocht. Christus heeft verlost met zijn lijden en u met uw medelijden. O Maria, vredige oceaan. Bron van vrede. Vruchtbaar land waar het woord werd gezaaid. Uit u ontsproot de bloem van Gods zoon. U bent zowel het land als de plant. O draagster van vuur, u droeg het goddelijk vuur, verborgen onder de as van uw menselijkheid. O nederig vat, in u brandde het licht van ware kennis, waardoor u boven uzelf uitsteeg en toch welgevallig bleef aan de eeuwige Vader. Hij beminde u met een bijzondere liefde en nam u tot zich. Door het licht van uw liefde en de olie van uw nederigheid trok u Gods goddelijkheid aan om in u mens te worden. Aangetrokken eerst door zijn eigen vurige liefde. Vandaag, o Maria, bent u een levend boek geworden. In u is de wijsheid van de Vader geschreven. In u wordt de kracht en vrijheid van de mensheid geopenbaard. Als ik naar u kijk, Maria, zie ik de hand van de Heilige Geest, die in u de drie eenheid schreef, door het woord vlees te doen worden, de enige geboren Zoon van God. In u is voor ons beschreven de wijsheid van de Vader, de kracht van de Zoon en de genade van de Heilige Geest. Want alleen door zijn barmhartigheid werd dit grote mysterie mogelijk. Daarom bid ik vandaag vol verlangen, want het is een dag van genade. En niets wordt u geweigerd, o Maria. Vandaag heeft uw land de Verlosser voortgebracht. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, voor eeuwig en altijd.

0: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste uitzending over de kerklerares Catharina van Siena, die leefde in de woelige 14e eeuw en een enorme betekenis heeft gehad voor de kerk. Haar biechtvader, Raimondus van Capua, die we al verschillende malen hebben aangehaald, stelt ons gerust als we sommige ervaringen die de heilige Catharina heeft gehad toch heel bijzonder vinden of misschien zelfs bevreemdend, zelfs voor een heilige. Hij zegt namelijk, ik denk niet dat zij die zulke ervaringen of wonderen heeft meegemaakt zoals de heilige Catharina het ten volle kan begrijpen. Ik weet in ieder geval dat ik het niet kan. We kunnen die wonderen en die ervaringen alleen maar begrijpen zoals de blinden kleuren kennen en zoals de doven melodieën kunnen kennen. Maar er is zeker zeer veel dat we van de heilige Catharina kunnen leren. En over haar leer en haar mystieke ervaringen zullen we het zeker nog in de volgende uitzending hebben.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in ons muziekprogramma. Op 8 september vieren we de verjaardag van onze lieve vrouw van Maria. We wensen haar een fijne, mooie verjaardag. En vergeet niet, beste luisteraars, om aan Maria te denken en misschien een geschenk voor haar te voorzien. We gaan luisteren naar Jawel hoor, liederen tot onze lieve vrouw. En we starten met een mooi lied, een gebed, tot onze lieve vrouw. Het wordt gezongen door The Fruits en de titel is Hoor toch mijn roepen.

zon. En zoals reeds gezegd, beste luisteraars van Radio Maria, op 8 september vieren we Maria geboorte, de verjaardag van onze lieve vrouw. En op 12 september vieren we dan de heilige naam van Maria. En daarom dus vandaag een aflevering vol met liederen tot onze lieve vrouw. Ook wat meer traditionele liederen, beste luisteraars. Aarzel niet om van thuis uit gewoon mee te zingen. Het volgende lied draagt de titel: Wij groeten u, Maria, moeder.

Wij groeten u, Maria. Ik ben er zeker van dat sommigen onder jullie mee hebben gezongen. Het volgende lied dat hier klaar staat, beste luisteraars, is eerder van wat modernere muziek van de collectief Beatitude. Eigenlijk zingen ze, als je de tekst goed beluistert, een weesgegroet. Réjouis-toi, Marie. Wees verheugd, Maria.

Réjouis-toi Marie, verheug u Maagd Maria, een lied van de collectief Beatitude. Het volgende lied, beste luisteraars, werd opgenomen door de katholieke charismatische vernieuwing. Zij zingen Mama Maria.

Mama Maria. Beste luisteraars, het volgende lied is in het Engels Mary or Mother, Maria onze moeder. John Burland zingt daar met een koor: Maria, leid ons naar Jezus. Breng ons naar Jezus, neem ons bij de hand. Mary or Mother.

Maria, blijf ons de weg naar Jezus wijzen elke dag. Blijf dicht bij ons. Het volgende lied is van verschillende gemeenschappen die samen een mooi Maria-lied hebben opgenomen. U kent het wellicht. Zing maar mee. Ave Maria, wij roepen tot u.

En de Franse zangeres Natacha Saint-Pierre heeft ook een mooi lied tot Onze Lieve Vrouw geschreven. Eigenlijk een Latijnse wees gegroet, om het juist te zeggen, Sancta Maria.

En welkom terug in onze muziekuitzending, beste luisteraars van Radio Maria. Een muziekuitzending vol liederen tot onze lieve vrouw. Het volgende is Vol van genade, wij loven u.

En de katholieke Spaanstalige zangeres Athenas, die heeft ook verschillende liederen geschreven tot Onze Lieve Vrouw. Het volgende is Junto a ti, María.

Junto a ti, Maria, een lied van de zangeres Athenas. Beste luisteraars, laten we het volgende lied samen meezingen, Als ik voor u neerkneel.

En in deze uitzending vol Maria-liederen gaan we luisteren naar een litanie gezongen tot onze lieve vrouw. Het is in het Duits en wordt gezongen door priester Andreas Schatzel en pater Sandus Manuel. Ave, Ave Maria, du bist voll der Gnade.

En zo, beste luisteraars van de Radio Maria, zijn we bijna aan het einde gekomen van onze uitzending vol Maria-liederen. We hebben hier nog twee liederen klaarstaan. Het Ave Maria van Lourdes, gezongen door Le Padre. En ook nog een Ave Maria, gezongen door een gezin. En met deze twee laatste liederen tot onze lieve vrouw sluiten we deze uitzending af. Tot volgende week.

Zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, Mount Bracken en Campbell. Sir Wy, neef Quartus, was de oudste van een stel broers die samen eigenaar waren van een van de belangrijkste industriële ondernemingen in Belfast. In feite behoorde hij precies tot de klasse en de generatie waarvan moderne mensen een indruk krijgen bij de Forsyres van John Galsworthy. Die indruk is een grove vertekening van de werkelijkheid, tenzij, wat best mogelijk is, neef Quartus een zeer ontypisch exemplaar was. Geen mens heeft ooit minder geleken op een personage van Galsworthy. Hij was wellevend en kinderlijk, met een diepe religieuze bescheidenheid. En hij vloeide over van naastenliefde. Voor hen die afhankelijk van hem waren, had hij een niet te overtreffen verantwoordelijkheidsgevoel. Hij had een grote dosis jongensachtige vrolijkheid over zich. Tegelijk voelde ik dat de plichtidee zijn leven beheerste. Zijn statige figuur, zijn grijze baard en zijn opmerkelijk fraai profiel vormden een van de meest eerbiedwaardige beelden uit mijn herinnering. Fysieke schoonheid was trouwens een kenmerk van de meeste gezinsleden. Nicht Mary was het prototype van de mooie oude dame met haar zilveren haar en zoete Zuid-Ierse stemgeluid. Buitenlanders dienden te bedenken dat dit ongeveer even weinig op een zogenaamd zwaar Iers accent lijkt als de uitspraak van een beschaafde hooglander op het jargon uit de achterbuurten van Glasgow. Maar het best kenden wij de drie dochters des huizes. Zij waren alle drie grote mensen, maar stonden in leeftijd feitelijk dichter bij ons dan alle andere grote mensen die we kenden. En ze waren alle drie opvallend mooi. Ha was de oudste en ernstigste. En Juno, een donkere koningin die er op sommige momenten uitzag als een jodin, K leek meer een walkure, al konden zij, geloof ik, allemaal goed paardrijden, met het profiel van haar vader. Haar gezicht had iets van de delicate felheid van een Engelse volbloed, gespannen neusvleugels als in verbolgenheid, een vermogen tot grandioze minachting. Zij bezat datgene wat mijn eigen geslacht ijdel genoeg een masculine eerlijkheid noemt. Geen man heeft ooit trouwere vriendschap getoond dan zij. Wat de jongste betreft, G, kan ik alleen maar zeggen dat zij de mooiste vrouw was die ik ooit gezien heb. Volmaakt van vorm en kleur en stemgeluid. En in iedere beweging, maar wie kan schoonheid beschrijven? De lezer zal nu misschien glimlachen, alsof dit de late echo van een voorbarige kalverliefde is. Maar dat zou niet juist zijn. Schoonheid kan zo onmiskenbaar zijn dat dit soort lenzen niet nodig is om die zichtbaar te maken. Zelfs het achteloze en objectieve oog van een kind merkt deze schoonheid op. De eerste vrouw die ooit mijn bloed sneller deed stromen was een danslerares op een school die een later hoofdstuk aan de orde komt. In bepaalde opzichten leek Mount Bracken op ons ouderlijk huis. Ook hier vonden wij de zolderkamers, de stille ruimtes,
de eindeloze boekenplanken. In de vroege dagen, toen we nog maar voor een kwart getemd waren, letten we vaak niet op onze gastvrouwen en snuffelden wij zelf rond. Hier vond ik het boek Ants, Bees en Wasps van Lubbock. Maar het was er ook heel anders. Het leven was hier ruimer en doordachter ingericht dan bij ons. Het gleed als een boot over het water, terwijl het bij ons voorthotste als een kar. Vrienden of vriendinnen van onze eigen leeftijd hadden wij niet. Dit is ten dele een natuurlijk gevolg van het gaan naar een kostschool. Kinderen groeien op als vreemdeling voor hun buren. Maar veel meer was het een gevolg van ons eigen koppige wil. Eén jongen uit de buurt probeerde telkens weer met ons kennis te maken. Wij vermeden hem met alle mogelijke middelen. Ons leven was al gevuld en de vakanties waren te kort voor al het schrijven, lezen, spelen, fietsen en praten dat wij van plan waren. Wij verzetten ons tegen de verschijning van iedere derde partij als tegen een ergerlijke onderbreking. En nog heftiger verweerden wij ons tegen iedere poging, behalve de grote en geslaagde poging vanuit Mount Brecker, om ons gastvrijheid te bieden. In de periode waar ik nu van spreek, was dit nog geen ernstig probleem. Maar het werd in de loop van onze schooljaren wel steeds ernstiger. En daarom mag ik er hier misschien iets over zeggen. En de zaak daarmee als afgedaan beschouwen. Het was in onze buurt de gewoonte feestjes te geven die in feite dansavondjes voor volwassenen waren, maar waar niettemin ook gewone schooljongens en meisjes werden uitgenodigd. Het voordeel van zo'n opzet is vanuit het oogpunt van de gastvrouw wel duidelijk. En als de jongere gasten elkaar goed kennen en niet verlegen zijn, zullen zij zich misschien wel vermaken. Voor mij waren deze danspartijtjes een marteling, waarvan de gewone verlegenheid maar een onderdeel was. Het was de onzuivere toestand, waarvan ik mij toen terdege bewust was, die mij kwelde. Als kind te worden beschouwd en toch gedwongen zijn deel te nemen aan wat in wezen een grote mensenaangelegenheid is, te voelen dat alle aanwezige volwassenen je met een half spottende minzaamheid bejegenden en deden alsof je iets was wat je niet was. Hierbij kwam het ongemak van het itonpak en het stijve hemd, je zere voeten en je bonzende hoofd. En ook de slaap die je uren na je normale bedtijd nu eenmaal krijgt. Ik denk eigenlijk dat ook volwassenen zo'n avondje niet draaglijk zouden vinden zonder de attracties van seks en alcohol. En hoe men van een jongetje dat nog niet kan flirten of drinken verwachten kan dat hij zich over een gladde vloer huppelend zal weten te vermaken tot in de kleine uurtjes, gaat mijn begrip geheel te boven. Ik had uiteraard geen idee van de sociale verbanden. Ik besefte niet dat sommige mensen ons voor hun fatsoen moesten uitnodigen omdat ze mijn vader kenden of mijn moeder hadden gekend. Voor mij was het allemaal een onverklaarbare, onverdiende kwelling. En als, zoals vaak gebeurde, deze partijtjes in de laatste week van de vakantie vielen en ons zo beroofden van een grote smaak tijd waarvan iedere minuut goud waard was, dan dacht ik soms werkelijk dat ik mijn gastvrouw wel kon verscheuren. Waarom moest ze mij dit aandoen? Ik had haar nooit kwaad gedaan, haar
nooit op een feestje gevraagd. Mijn onbehagen werd nog groter door het volstrekt onnatuurlijk gedrag waartoe ik mij op dansavondjes verplicht voelde. En hoe dat kwam, is een betrekkelijk amusant verhaal. Door veel te lezen en weinig met kinderen van mijn leeftijd op te trekken, had ik, voordat ik naar school ging, een woordenschat opgebouwd die, zoals ik nu inzie, heel raar geklonken moet hebben uit de mond van een mollig qua jongetje in een Eton-pak. Als ik mijn lange woorden uitsprak, dan lag het voor volwassenen min of meer voor de hand te denken dat ik mij uitsloofde. Dit zagen ze helemaal verkeerd. Ik gebruikte de enige woorden die ik kende. De toestand was in feite precies het tegendeel van wat zij zich voorstelden. Ik zou trots geweest zijn op alle schooljongenstaal die ik maar had kunnen uitslaan, en helemaal niet op de boekentaal die mij, onvermijdelijk in mijn omstandigheden, als vanzelf voor de mond kwam. En er waren volwassenen genoeg die mij met gespeelde belangstelling en gespeelde ernst wel wilde opporren. Net zo lang tot ik plotseling wist dat er om mij gelachen werd. Dan was ik natuurlijk diep gekrenkt. En na één of twee zulke ervaringen maakte ik er een vaste regel van bij de social functions, zoals ik die partijtjes heimelijk noemde, onder geen beding meer over onderwerpen te praten die mij ook maar enigszins interesseerde. Nog ook enig woord te gebruiken dat vanzelf bij mij opkwam. En ik hield mij maar al te goed aan deze regel. Een giechelende en gorgelende imitatie van het meest zouteloze grote mensengeklets, een welbewust afschermen van al wat ik werkelijk dacht en voelde, met een soort slappe guitigheid en opwinding. Dat was voortaan mijn feestgedrag, waartoe ik precies zo bewust overging als een acteur tot zijn rol, dat ik met een onuitsprekelijke lusteloosheid volhield en dat ik met een kreun van opluchting weer liet varen wanneer mijn broer en ik ons eindelijk in ons rijtuig lieten vallen en de rit naar huis begon. Het enige genoegen van de avond. Het duurde jaren voordat ik ontdekte dat er in een gemengd gezelschap van mensen in hun beste kleren echt menselijk contact mogelijk is. Wat me hier treft, is de merkwaardige vermenging van recht en onrecht in het leven. Je krijgt wel de fouten aangevreven die inderdaad jouw fouten zijn, maar meestal niet bij de juiste gelegenheden. Ongetwijfeld was ik een verwaande kwast en zei men dat ook van mij. Maar meestal in verband met iets waarbij geen sprake van verwaandheid was. Ouders betichten een kind vaak van verwaandheid zonder even uit te zoeken op welke punten een kind in het algemeen of dit kind in het bijzonder wel eens verwaand zou kunnen zijn. Zo was het voor mij jarenlang een volslagen raadsel waarom mijn vader vond dat ik met mijn klachten over nieuw ondergoed dat jeukte en kietelde alleen maar interessant deed. Nu begrijp ik het allemaal. Hij had een sociale legende in gedachten waarin een tere huid in verband wordt gebracht met verfijnde gevoelens en dacht dat ik mij wilde voordoen als een buitengewoon fijngevoelig persoon. In werkelijkheid wist ik gewoon niets van die sociale legende. En als er ijdelheid in het spel was geweest, zou ik veel trotser zijn geweest op een zeemanshuid. Ik werd beschuldigd van een vergrijp waartoe ik met de beschikbare middelen niet eens in staat was. Bij een andere gelegenheid heette ik
een aansteller, omdat ik vroeg wat sterrenbout was. Dit is een laag Iers woord voor havermoutpap. Sommige volwassenen vinden het een duidelijke zaak dat iemand die zegt het lage niet te kennen, daarmee wil doen alsof hij hoog staat. Toch was de werkelijke reden waarom ik het vroeg dat ik dat woord toevallig nooit had gehoord. Had ik er wel van gehoord, dan zou ik er trots op zijn geweest het ook te gebruiken. In de zomer van 1910 ging de school van Oldie, zoals u zich zult herinneren, onbeweend ten onder. Er moest voor mij iets nieuws geregeld worden. Mijn vader kreeg nu een plan dat mij in verrukking bracht. Op ongeveer een mijl afstand van het nieuwe huis verhieven zich de grote rode bakstenen muren en torens van het Campbell College. Dat gesticht was met de uitdrukkelijke bedoeling Noord-Ierse jongens alle voordelen van een public school te bieden zonder dat zij de Ierse Zee hoefden over te steken. Mijn pintere neef, het zoontje van oom Joe, zat daar al en het ging hem goed. Besloten werd dat ik er als kostleerling heen zou gaan, maar dat ik verlof kon krijgen om iedere zondag naar huis te gaan. Ik was in de wolken. Ik geloofde niet dat iets Iers, al was het een school, slecht kon zijn. En zeker niet zo slecht als alles wat ik tot dan toe van Engeland wist. Dus ging ik naar Campbell. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Ik ben zo kort op deze school geweest dat ik geen poging tot beoordeling zal doen. Campbell was heel anders dan alle Engelse kostscholen waarvan ik iets weet. Er waren weliswaar prefecten, maar die hadden niets te betekenen. In naam was de school verdeeld in twee huizen, volgens het Engelse patroon. Maar dat was puur wettelijke fictie. Behalve bij sportwedstrijden, die niet verplicht waren, deed niemand er iets mee. De bevolking was sociaal gezien veel gemengder dan op de meeste Engelse scholen. Ik ging hier met boerenzoons om. De jongen met wie ik het dichtst in de buurt van vriendschap kwam, was zoon van een winkelier en had nog maar kort geleden op de bestelwagen van zijn vader meegereden omdat de bestuurder analfabeet was en dus de boeken niet kon beheren. Ik benijdde hem zeer om deze alleraardigste bezigheid. En de arme drommel zag de voorbije periode nu als een gouden tijd. Vorige maand, om deze tijd, Louis, zei hij, ging ik nu geen prep zitten doen. Toen had ik mijn wijk gedaan en stond er thuis op de hoek van de tafel een lekker theetje voor me klaar, met saucijzen en al. Ik ben als historicus altijd blij dat ik Campbell heb meegemaakt, want ik denk dat het veel leek op de grote Engelse scholen uit de tijd voor Thomas Arnold. Op Campbell vonden heuse gevechten plaats, met secondanten en weddenschappen. En soms wel meer dan 100 toeschouwers. Er werd ook wel gepest, al kreeg ik daar zelf niet in ernste mate mee te maken. En er was geen spoor van de strenge hiërarchie die aan een moderne Engelse school heerst. Iedere jongen had precies de plaats die hij met zijn vuisten en zijn gezond verstand wist te veroveren. Vanuit mijn gezichtspunt was het grote nadeel dat je, om zo te zeggen, nergens thuis was. Slechts enkele zeer vergevorderde oudejaars hadden een studeerkamer. Alle anderen hadden nergens een plek, behalve wanneer ze voor het eten aan tafel zaten of voor de avondprep in een enorme prepareerzaal. Buiten schooluren was je bezig met het vermijden of juist volgen van al die onverklaarbare bewegingen waarmee een mensenmassa zich verdunt en verdikt, de pas inhoudt en dan weer als een getijdenstroom een bepaalde richting uitgaat, zich nu eens lijkt te verspreiden en dan weer aaneenklontert. Door de kale bakstenen gangen weerklonk onophoudelijk het geluid van voetstappen, af en toe aangevuld met fluitconcerten, vechtpartijen en luid lachen. Afwisselend stap je maar weer eens op of bleef je nog even. In toiletten, in magazijnruimtes, in de grote aula. Het had veel van een groot spoorwegstation, als permanente levensvorm. Het pesten had de negatieve verdienste dat het een eerlijk soort pesten was. Geen pesten met een schoon geweten en op gezag van de maison tolerée van het prefectenstelsel. Het werd vooral door bendes gedaan. Groepen van elk 8 of 10 jongens die de eindeloze gangen afschuimden op zoek naar prooi. Hun acties voltrokken zich als een wervelwind. Maar het slachtoffer merkte er pas iets van als het te laat was. Wat denk ik kwam door de voortdurende algemene verwarring en herrie. Soms had het ernstige gevolgen als je gepakt werd. Twee jongens die ik kende werden weggevoerd en op een afgelegen plek afgeranseld.
Dit gebeurde volstrekt belangeloos, want hun overweldigers kenden hen niet persoonlijk. Het was laar pour laar. Slechts één keer ben ik zelf gepakt. Mij trof een veel milder lot. Dat overigens misschien wel merkwaardig genoeg was om vermeld te worden. Toen ik weer tot mezelf kwam, nadat ik op doldrieste manier door een doolhof van gangen en doorsteekjes was meegesleurd, naar een plaats waar alles mij onbekend was, bleek dat ik mij met een aantal andere gevangenen in een laag en kaal vertrek bevond dat half verlicht was. Ik meen door een gasvlam. Toen de bandieten op adem waren gekomen, voerden twee van hen de eerste gevangene weg. Nu zag ik dat er horizontaal langs de muur tegenover ons een aantal buizen liepen, ongeveer een meter boven de vloer. Ik schrok, maar was niet verbaasd toen de gevangene zich moest bukken tot zijn hoofd onder de laagste buis kwam, waarmee hij precies de houding aannam voor een strafoefening. Maar het volgende moment was zeer verrassend. Zoals u weet was het in dat vertrek half donker. De twee bendeleden gaven hun slachtoffer een duw. En op hetzelfde moment was het slachtoffer er niet meer. Hij verdween, spoor en geluidsloos. Het leek puur zwarte magie. Het volgende slachtoffer moest aantreden. Weer werd de houding voor een pak slaag aangenomen. Weer volgde, in plaats van slaag, ontbinding, verdamping, verdwijning in het niets. Uiteindelijk kwam ik ook aan de beurt. Ik kreeg ook een duw van achteren en bleek door een gat of luik in de muur te vallen, waarna ik in een kolenkelder terechtkwam. Er werd nog een jongetje achter mij aangegooid. De deur werd achter ons dichtgesmeten en vergrendeld. En met een kreet van vreugde stoven onze overweldigers weg, op zoek naar nog meer buit. Zij deden vast en zeker een wedstrijd met een andere bende. En straks zouden zij de zakken legen om te zien wie het meest had. Wij werden al gauw vrijgelaten, zeer vuil en enigszins verkrampt, maar zonder verdere schade. Verreweg het belangrijkste dat mij op Campbell overkwam, was dat ik hier klassikaal Sorab en Rustum las, onder leiding van een voortreffelijke leraar.

waarwording van verte en kalmte. Een ernstige melancholie. Ik had toen nog nauwelijks oog, wat ik later wel kreeg, voor de tragedie die het hart van dit werk vormt. Wat mij betoverde was de kunstenaar in Peking met zijn ivoren voorhoofd en blanke handen. De cypres in de tuin van de koningin. De terugblik op de jeugd van Rustum. De kooplieden uit Kabul. De verstilde Chorasmische steppen. Matthew Arnold gaf me ogenblikkelijk, en nog steeds geeft zijn beste werk mij, het gevoel niet van een passieloos visioen, maar van een gepassioneerd stilstaren naar dingen in de verte. En let er nu eens op hoe literatuur in feite haar werk doet. De napraters onder de literatuurcritici zeggen dat Sorab goed voor klassicisten is. Alleen genietbaar voor wie de Homerische echo's erin hoort doorklinken. Maar ik, daar, in het lokaal van Okti, gezegend zij zijn gedachtenis, wist niets van Homerus. De verhouding tussen Arnold en Homerus lag voor mij precies andersom. Toen ik jaren later de Ilias begon te lezen, ging ik ervan houden, deels doordat hij mij aan Sorab deed denken. Het is duidelijk dat het niet uitmaakt op welk puntje het gebouw van de Europese poëzie binnenvalt. Houd slechts uw ogen open en uw mond dicht en uiteindelijk voert alles u tot alles. Ogni parte ad ogni parte splende. Ongeveer halverwege mijn eerste en enige trimester aan het Campbell College werd ik ziek. En ik ging naar huis. Om redenen die mij niet helemaal duidelijk zijn, was mijn vader niet meer tevreden over deze school. Ook was hij gecharmeerd geraakt door verhalen over een preparatory school in Wyvern, die echter niets met het Wyvern College te maken had. Vooral omdat ik de reis daarheen samen met mijn broer zou kunnen maken. Zo beleefde ik 6 zalige weken thuis, met aansluitende kerstvakantie in het vooruitzicht, en daarna een nieuw avontuur. In een bewaard gebleven brief schrijft mijn vader aan mijn broer dat ik wel vind dat ik bof, maar hij is bang dat ik mij binnen een week erg eenzaam zal voelen. Het is vreemd dat hij mij al mijn leven lang kende en toch nog altijd zo slecht. In deze weken sliep ik bij hem op de kamer en dus bleef eenzaamheid mij bespaard voor het grootste deel van de nachtelijke uren. De enige uren waarin ik eenzaamheid verschrikkelijk vond. Mijn broer was afwezig, zodat hij en ik elkaar niet tot kattenkwaad konden overhalen. Er kwam dan ook geen wrijving tussen mijn vader en mij. Ik kan me verder geen periode in mijn leven herinneren waarin zo'n probleemloze, wederzijdse genegenheid heerste. Wij hadden het samen oergezellig. En overdag, wanneer hij weg was, betrad ik tot mijn volmaakte genoegen een diepere eenzaamheid dan ik ooit gekend had. Het lege huis, de lege, stille kamers, waren als een verfrissend bad na de herrie en drukte van Campbell. Ik kon naar hartelust lezen, schrijven en tekenen. Merkwaardig genoeg is dit, en niet mijn vroege jeugd, de tijd waarvan ik mij vooral herinner dat ik genoot van sprookjes. Ik kwam diep onder de bekoring van dwergen. De oude dwergen met hun felgekleurde mutsen en sneeuwwitte baarden. Zoals ze waren in die dagen voordat de aardmannetjes werden gesublimeerd door Arthur Rackham
en gepopulariseerd

door Walt Disney. Ik visualiseerde ze met zoveel overgave dat ik op de grens van hallucinatie kwam. Toen ik eens in de tuin liep, wist ik voor een ogenblik niet helemaal zeker of ik er geen kabouter langs mij uit struikgewas in had zien hollen. Ik schrok er een beetje van, maar het was iets anders dan mijn nachtelijke angsten. Iets angstaanjagends op de weg naar het veerland. Dat kon ik wel aan. Niemand is een lafaard op alle fronten. Beste luisteraars, we gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 4. Ik verbreed mijn blik. In januari 1911, kort na mijn 13e verjaardag, vertrok ik samen met mijn broer naar Wyvern. Hij naar het college en ik naar een preparatory school, voorbereidingsschool, die we Chartres zullen noemen. Zo begon datgene wat wel de klassieke tijd van onze schooljaren mag heten. Datgene waar we beiden het eerst aan denken als onze jongensjaren ter sprake komen. De gezamenlijke reis terug naar school met het moeilijke afscheid op het station van Wyvern en het vrolijke weerzien op datzelfde station voor de gezamenlijke thuisreis vormden nu de grote hoekpilaren van elk jaar. De groei naar volwassenheid wordt gekenmerkt door een steeds luchthartiger manier van reizen. In het begin pakten wij, na een vroege landing in Liverpool, de eerste trein naar het zuiden. Al vlug ontdekten wij dat het plezieriger was de hele ochtend met tijdschriften en sigaretten door te brengen in de lounge van het Lime Street Hotel en ons naar Wyvern te begeven in de middagtrein met de laatste toegestane aankomsttijd. En al vlug lieten wij die tijdschriften voor wat ze waren. Wij ontdekten, wat sommige mensen nooit ontdekken, dat je ook echte boeken mee op reis kunt nemen. En zo de geneugte van het reizen nog kunt uitbreiden met gouden uren van leesgenot. Het is belangrijk op jeugdige leeftijd het vermogen te ontwikkelen om op iedere willekeurige plaats iets zinnigs te lezen. Tamburlaine the Great las ik voor het eerst op reis naar Larne, naar Belfast bij onweer, en de Paracelsus van Browning bij het licht van een kaars die uitging en dan weer moest worden aangestoken, telkens wanneer een batterij in het nest beneden mij vuur gaf, wat geloof ik heel die nacht lang iedere 4 minuten gebeurde. De thuisreis was nog feestelijker en verliep volgens een vast patroon. Eerst het diner in een restaurant, niet meer dan post-ex en thee, maar voor ons een godemaal. Dan het bezoek aan het oude Empire. In die tijd had je nog music halls. En vervolgens de reis naar de kade. Het gezicht op grote en beroemde schepen. De afvaart. En daar was weer die zalige zoute smaak op de lippen. Het roken was natuurlijk, zoals mijn vader gezegd zou hebben, surreptitieus, clandestien. Maar het bezoek aan het Empire was dat niet. Hij was niet puriteins in zulke zaken en vaak ging hij op zaterdagavond met ons naar het Belfast Hippodroom. Ik zie nu in dat ik nooit de smaak voor variété-theater heb gehad die hij wel deelde met mijn broer. Destijds meende ik plezier te hebben in de voorstelling, maar ik vergiste me. Al die potsenmakerij ligt dood in mijn geheugen en vermag niet de minste vibratie van aangename herinnering meer op te wekken. Het pijnlijk meeleven en plaatsvervangend gevoel van vernedering bij het mislukken van een nummer staan me intussen nog helder voor de geest. Plezier had ik slechts in de bijkomstigheden van zo'n voorstelling. De drukte eromheen en de lampen, het gevoel van een avondje uit te zijn, het goede humeur van mijn vader in vakantiestemming en bovenal de voortreffelijke koude schotel die thuis rond 10 uur voor ons klaarstond. Want dit was ook de klassieke periode van de kookkunst bij ons thuis.
de tijd van een zekere Annie Strehen. Soms kwam daar een gerezen pastei op tafel waar een Engels kind van tegenwoordig zich geen voorstelling van maken kan. En waarvan ook in die tijd iemand die alleen de zielige namaaksels uit de winkel kende, versteld zou hebben gestaan. Chartres, een hoog wit gebouw dat iets hoger op de heuvel lag dan het college, was een tamelijk kleine school, met nog geen 20 kostleerlingen. Maar het was er heel anders dan op de school van Oldie. Eigenlijk begon ik hier pas werkelijk onderwijs te krijgen. De rector, die we Tubbs noemden, was een scherpzinnig en geduldig leraar. Bij hem kwam ik snel op dreef met Latijn en Engels. En kreeg ik zelfs de naam een goede kandidaat voor een collegebeurs te zijn. Het eten was goed, maar natuurlijk mopperden wij erop. En er werd goed voor ons gezorgd. Over het algemeen kon ik wel met mijn medeleerlingen opschieten. Al kregen wij allemaal onze volledige portie levenslange vriendschappen en onverzoenlijke partijstrijd en moordende ruzie en uiteindelijke verzoening en glorious revolutions, waaruit zo'n groot deel van het leven van een kleine jongen bestond en waarbij ik nu eens boven en dan weer onder lag. Het plaatsje Wyvern betekende het einde van mijn twist met Engeland. De grote blauwe vlakte beneden ons, met daarachter die groene puntige heuvels, zo bergachtig van vorm en toch zo handelbaar klein van formaat, brachten me bijna ogenblikkelijk in verrukking. En de abdij van Wyvern was het eerste gebouw waarvan ik de schoonheid waarnam. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los.

Beste luisteraars, in een volgende uitzending zullen we verder lezen uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekad. Tot de volgende keer.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is zondagavond 3 mei, en we bidden samen het avondgebed van de kerk, de Vespers. We zijn de vijfde zondag van Pasen. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En we zingen vandaag de hymne, beste luisteraars, ter maaltijd van het Lam gereed.

De Heer is verrezen en zit aan de rechterhand van God. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed, in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg, dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is verrezen en zit aan de rechterhand van God. Alleluia. God heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn Zoon. Alleluia. Toen Israël uit Egypte vertrok, Jacob het brabbelende volk ontvluchtte. Toen koos hij in Juda zijn heiligdom, werd Israël zijn domein. De zee zag hem komen en sloeg op de vlucht, en steigerend week de Jordaan. De bergen sprongen als rammen op, als lammeren dansten de heuvels. Wat is het toch, zee, dat u vluchten doet? Jordaan, waarom wijkt ge terug? Gij bergen, wat springt ge als rammen op? Gij heuvels als lammeren. De aarde beeft voor het aanschijn des Heren. Zij siddert voor Jacobs God. Die rotsige grond tot een waterpoel maakt en harde steen tot een bron. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn Zoon. Alleluia. Alleluia. Onze Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons juichen en hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God, want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars, gij die hem vreest, gij kleinen en grote. Alleluia. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam, en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Onze Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons juichen en hem alle eer bewijzen. Uit de brief aan de Hebreeën. Christus is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonde te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.
De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia, alleluia. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia, alleluia. Hij is aan Simon verschenen. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia, alleluia. Heer, laat ons de Vader zien. Dat is ons genoeg. Kent ge mij nog niet, Filippus? Wie mij ziet, ziet de Vader. Alleluia.

Heer, laat ons de Vader zien. Dat is ons genoeg. Kent ge mij nog niet, Filippus? Wie mij ziet, ziet de Vader. Alleluia. Christus, onze Heer, is gestorven en verrezen en is voor altijd onze voorspreker bij de Vader. Laten wij vol blijdschap tot hem bidden. Overwinnaar van de dood, verhoor ons. Christus, licht en heil van alle volkeren, stort het vuur van uw geest over ons uit bij de verkondiging van uw verrijzenis. Overwinnaar van de dood, verhoor ons. Geef dat Israël in u de verwachte Messias erkent, dat heel de aarde vervuld wordt van de kennis van uw heerlijkheid. Overwinnaar van de dood, verhoor ons. Bewaar ons in de gemeenschap van uw heiligen. Laat ons na de lasten van dit leven met hen rust vinden bij u. Overwinnaar van de dood, verhoor ons. Uw vijand, de dood, hebt gij overwonnen. Breek zijn macht in ons, zodat wij leven voor u. Overwinnaar van de dood, verhoor ons. Christus, onze verlosser, gij zijt gehoorzaam geworden tot de dood en verheven aan de rechterhand van de Vader. Verleen uw broeders en zusters toegang tot het rijk van uw heerlijkheid. Overwinnaar van de dood, verhoor ons. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als Vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

tienen en de verkenning van tienen zo naar Hakendover zal brengen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de, mogen we toch wel zeggen, beroemd geworden paardenprocessie die plaatsvindt op paasmaandag. Dat ligt natuurlijk al even achter ons, maar het is zeker gelegenheid, gezien het hier ook niet heel erg ver vandaan ligt, om daar naartoe te reizen als bedevaart. Want dat is natuurlijk nog altijd de bedoeling van pelgrim in eigen land. Dat we God mogen ontmoeten en brengen op onze weg. Vorige keer brachten we nog een kort bezoek aan het graf van moeder Martha, gingen we in gesprek met onze nieuwste aanwinst van ons team, zuster Kasia, die u dus af en toe wel eens kan horen als u belt naar Radio Maria of contact opneemt met ons. Als u een bestelling plaatst, dan is dat ook zij die daarvoor verantwoordelijk is. En van daaruit zijn we naar het nabijgelegen park gewandeld. Een park dat deel uitmaakt van het uitzicht dat we hier hebben vanuit onze studio, maar dat vroeger dus deel uitmaakte van het kloosterdomein. U herinnert zich nog, in 1932 zal moeder Martha van den Putten hier samen met haar zusters een groot klooster bouwen. Dat is ondertussen ook afgebroken, heeft plaats moeten maken voor een aantal andere zaken, waaronder het moderne kloostergebouw waar Radio Maria sinds de maartmaand haar thuis kent, bij de zusters passionisten van de heilige Paulus van het Kruis. En daarnaast hebben dus de zusters eigenlijk dat grote domein weggeschonken. Er is onder meer een rusthuis opgebouwd. Er zijn ook enkele wooneenheden opgebouwd. En verder is er dus ook een publiek park waar de tienenaren zich kunnen komen verpozen. Men komt hier wandelen met de hond, kinderen komen hier spelen, studenten komen hier verpozen. In dat tuindomein waar zoveel zusters gebeden hebben in de grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, daar waren we vorige keer geëindigd, de plaats waar dus die grot stond. En dat was ook de begraafplaats van moeder Martha. Een geliefde plaats van moeder Martha om te bidden hier in wat ooit de tuin was van het klooster dat ze had gebouwd. Om haar en het religieuze leven dat hier zoveel jaren heeft plaatsgevonden te eren, hebben we dus halt gehouden bij de twee bomen die men hier vlakbij kan vinden, waar dus vroeger die grot gevestigd was. En ook de begraafplaats van moeder Martha, waar ook andere zusters te rusten werden gelegd. Deze werden ontgraven. Het lichaam van moeder Martha werd daarbij plechtig overgebracht naar de crypte die zich bevindt onder onze studio, zeg maar, waar men het graf en de grafsteen kan terugvinden van moeder Martha van den Putten, als ook een kleine kamer die zoveel mogelijk zaken uit het oude klooster die te maken hadden met moeder Martha heeft bewaard en op deze wijze ook aan de bezoekers brengt. Als u hier al geweest bent, dan weet u waar ik het over heb. Bent u hier nog niet geweest, aarzel dan zeker niet om eens langs te komen. Laat het ons weten wanneer u graag wil langskomen. En dan zorgen we ervoor dat u zeker ook kan bidden bij moeder Martha. Echte moeite om haar beter te leren kennen op deze wijze. En ook eens te zien in wat voor mooie gebouwen wij vandaag onze thuis mogen kennen. Zo, dierbare medepelgrims, we gaan vandaag met de fiets. Ik zei het al, ik ga niet op een paard klimmen. Dat gaan we het arme beest niet aandoen. Maar mijn stalen ros neem ik wel mee. Het is een blauw stalen ros met twee wielen. En dus we gaan vandaag met de fiets. En gaan van deze plaats hier vlakbij het Park Passionisten naar het zeer nabijgelegen Kerkhof van Tienen. Want daar is een bijzondere plaats waar de zusters te rusten zijn gelegd.

aantal grafstenen vindt men daar een aantal graven terug. En dan is er ook nog een tweede plaats die we willen bezoeken, die zich meer aan de achterzijde van het oude kerkhof bevindt en waar ook een plaats te vinden is die te maken heeft met de geschiedenis van de zusters Passionisten. Laten we de fiets opgaan en we zijn terug, samen onderweg. Blij dat u erbij bent.

En zoals ik u al zei, dierbare medepelgrims, is het zo dat het kerkhof van Tienen eigenlijk vlak aan het domein grensde van wat dus ooit dat kloosterdomein was van de zusters Passionisten. En we zijn ondertussen aangekomen op het kerkhof aan de plaats waar enkele van de zusters te rusten zijn gelegd. Zo willen we bidden voor de zielerust van zuster Francisca, zuster Serafine, zuster Suzanne, zuster Julienne, zuster Ida, zuster Aimé, zuster Angèle en zuster Augustine. We bidden voor de zielerust van zuster André en zuster Rosa, zuster Regina en zuster Aline, zuster Helene, zuster Bernadette, zuster Godelieve, zuster Valentine, zuster Clementina, zuster Maria, zuster Gabrielle, zuster Josefa en zuster Veronique.

Zij zijn allen overleden in een periode van de jaren 80 tot 2000. En dan een aantal zusters die recenter overleden zijn. Ook voor hen willen wij bidden. We bidden voor zuster Anna en zuster Monique. Voor zuster Virginie, zuster Fides en zuster Benigna. Voor zuster Bernadette en zuster Gabriel. Voor zuster Etienne en zuster Angèle, die in 2024 overleed. Ook voor zuster Céline en voor zuster Antoinette willen wij bidden. Heer, wij vragen u om hen te ontvangen in uw eeuwige rust.

0: En terwijl ik hier de opnames aan het doen ben, komt er een oude bekende langs. Dag, meneer de Diaken.
1: Ik ben op wandel richting studio's van Radio Maria. Over het kerkhof.
0: Ja, voilà. En dus u herkent natuurlijk de stem van Diaken Luc, en onder meer uit het programma van Kerk in Nood, hè, uiteraard. Maar ook omwille van het feit dat u boeken voorleest voor Radio Maria.
1: Ja, dat klopt. Ik heb al een aantal boeken ingelezen. Ik ben ook bezig voor het ogenblik met het boek Land van Stilte van Tessa Afsaar.
0: Ja, dat is een hele populaire romanreeks die heel veel luisteraars tot op het puntje van hun stoel boeien. Dus u bent onderweg naar de studio's van Radio Maria.
1: Ja, voor de opname van het programma Kerk in Nood van de middag.
0: Voilà, zie. Luc, dank u wel voor even toch halt te houden. Het is altijd leuk om bekenden tegen te komen. Dit is dus de plaats trouwens waar de zusters passionisten te rusten zijn gelegd. Een van de plaatsen, want er is nog een andere plek hier op het kerkhof dat we gaan bezoeken. En we zijn van plan om Tienen een beetje in kaart te brengen vandaag.
1: Dat is een goed idee, want Tienen is een beetje een onbekende stad. Misschien onbemind, en dat is onterecht.
0: Ja, wel, voilà. Dus we gaan ons vandaag laten overtuigen door onze pelgrimstocht. Ik dank u altijd voor het goede werk dat u doet voor Radio Maria. En natuurlijk voor Jezus Christus. En dan zien we elkaar ongetwijfeld nog eens terug in de wandelgangen van Radio Maria.
1: Tot binnenkort.
0: Ja. Tot binnenkort, dacht ik.
1: Dag.
0: De ontmoeting toont ons eigenlijk dat God ook wil duidelijk maken de plaats waar mensen begraven worden, waar de laatste rustplaats is. Ja, het is een plaats van ingetogenheid, van stilte en zeer zeker van gebed. Maar het is ook een plaats waar we blij mogen zijn. Blij dat onze overledenen zich op een betere plaats bevinden. We bidden daarvoor, we vertrouwen hen ook hier bij Radio Maria zeer zeker toe aan de liefdevolle ontferming van onze lieve vrouw en van de Heer. Een verrassende ontmoeting dus met een oude bekende. We laten hem verder op weg gaan richting onze studio's, waar wij vandaan komen natuurlijk. Wij nemen de fiets ter hand, we gaan een stukje verder, meer naar het einde toe van het oude kerkhof, zoals het heet. En daar vinden we nog een grafsteen, een laatste rustplaats van enkele mensen die te maken hebben met de geschiedenis van de zusters passionisten hier in Tienen. En na de verrassingsontmoeting met diaken Luc Klaes, zoals ik al zei, die u kent natuurlijk van Kerk in Nood en van het voorlezen van die mooie romans, ook van ons kerstverhaal dat ook al een aantal keren te horen was op Radio Maria. Altijd fijn om mensen te ontmoeten die ook zich inzetten als vrijwilliger voor Radio Maria. Zijn we aangekomen aan een andere plaats, een beetje verder. Eerder naar het einde van wat men noemt het oude kerkhof. Hè, van zodra dat men hier voorbij gaat, komt men op het gedeelte wat het nieuwe kerkhof wordt genoemd in Tienen. Aan een plaats waar een grafkelder is van de zusters passionisten, waar ook pater Cayetanus Reinders, een pater passionist, ligt begraven, en ook Jeanne-Marie Mannekens. En zij, wel, als u het verhaal van de congregatie van moeder Martha gaat bekijken, dan heeft hij natuurlijk niet in de mogelijkheid geweest om te doen wat ze heeft gedaan zonder de giften en de vrijgevigheid van mensen die zich aangesproken weten door God om de congregatie te helpen. Zo is dat ook voor u, dierbare medepelgrims, ongetwijfeld velen van u die in de mogelijkheid zijn om iets te geven aan Radio Maria en dat ook doen. Het is op dezelfde wijze. Antwoord geven op de oproep van de Heer om aalmoezen te geven, om het evangelie te verkondigen, om de goede werken die Jezus wil doen in de wereld, om die mogelijk te maken. Wel, die Jeanne-Marie Mannekens was dus een van de eerste echte weldoensters van de congregatie in Tienen, die onder andere geholpen heeft met de bouw van de eerste stenen, zeg maar, of om de eerste stenen op elkaar te leggen, die onder meer geholpen heeft om de nodige zaken te bekostigen. Hè, want al die zaken doen, het religieus leven leiden enzovoort, en vrouwen rondom zich verzamelen om het religieuze leven te beleven, ja, dat kost ook geld. En wel, zij is een van die weldoensters die, ja, ze werd ook echt beschouwd als een dochter, zeg maar, van moeder Martha. En ook zij is hier te rusten gelegd. Samen dus met pater Cayetanus en verschillende zusters passionisten. Zo is voor ons het moment gekomen om heel in het bijzonder voor hen allen te bidden en voor hun zielenrust. De Heer te danken voor hun leven en te bidden voor de geestelijke vruchten van datgene wat zij hebben gedaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Moeder Martha, bid voor ons. Wat een mooi begin van onze pelgrimstocht vandaag. Nadat we daarnet mochten in gesprek gaan met een van de dochters van moeder Martha, zeg maar. Zuster Kasia, waar we sinds kort dus mee samen leven, samen werken. Haar ook echt tot onze medewerkers mogen tellen. Grote dankbaarheid bij het begin van onze pelgrimstocht. Zo, dierbare luisteraars, het is tijd om na onze gebedsmomenten en terwijl we het stadsleven op de achtergrond horen, om inderdaad de stad in te gaan, de stad Tienen te verkennen. En een van de zaken die u misschien zullen verrassen, dat is dat niet enkel de zusters passionisten hier hun thuis hebben gekend, maar dat er heel wat religieuze families zijn die zich in Tienen hebben gevestigd op één of ander moment in de geschiedenis. En dat gaan we ook gaandeweg ontdekken. Zodoende zullen we dan ook kort blijven stilstaan bij de geschiedenis. Maar het is nog altijd pelgrim in eigen land. Naar waar zijn we dan eigenlijk onderweg? Is het enkel een verkenning van de stad Tienen? Nee, we hebben een eindbestemming. Maar die ligt hier een eindje vandaan. En heeft te maken met paarden. En dan heb ik het natuurlijk over Hakendover. Hakendover ligt hier niet zo heel ver vandaan. We gaan dat als eindbestemming nemen. Een mini-bedevaart, zeg maar, naar Hakendover. Waar op paasmaandag nog de paardenprocessie heeft plaatsgevonden. We gaan ook daar een klein beetje meer over de geschiedenis leren. Waarom ging men nu eigenlijk op bedevaart naar Hakendover? En dat is onze uiteindelijke eindbestemming voor vandaag. Vandaar dat u in de Porta Fide kon lezen, galoppeer met ons mee. Nu, ons ros is geen uit de kluiten gewassen boerpaard, maar wel een blauwe fiets, een elektrische fiets die ons op bestemming zal brengen. Althans, dat hopen we. We gaan opnieuw de fiets op. Ons blauw stalen ros staat te wachten, ongeduldig om de weg op te gaan. En we gaan naar onze volgende halte. Hier in Tienen.

0: dat gelijk voor mij.
1: Zo ben ik een paar minuten verder gefietst en sta ik momenteel op een site die deel uitmaakt van het regionaal ziekenhuis Heilig Hart Tienen. En jawel, Heilig Hart, dat is natuurlijk de verwijzing naar het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus. En als men de parking eigenlijk komt opgereden, dan staat daar nog een Heilig Hartbeeld in het midden. En ook een Onze Lieve Vrouwbeeld in een van de nissen van dit gebouw. En dat verwijst natuurlijk naar de religieuze geschiedenis van deze site. Nu, alvorens we hier even blijven bij stilstaan, is het misschien wel een goed moment om iets te vertellen over de geschiedenis van Tienen zelf. Voor het eerst wordt Tienen in een 12e eeuwse kopie van een charter uit 1872 vermeld als Tuinas. En zo ontstond de Oost-Brabantse stad Tienen langsheen de Grote Gete en de belangrijke Romeinse Oost-West-verbindingsas Brugge-Keulen. De oudste woonkern en parochie waren gesitueerd ter plaatse van de Gallo-Romeinse Vicus in Avendoren, de huidige stationswijk aan de rand van het stadscentrum. En later in de loop van onze tocht richting Hakendover zullen we die Romeinse geschiedenis op een hele bijzondere wijze opnieuw tegenkomen. De primitieve stedelijke kern ontwikkelde zich evenwel meer oostwaarts, ter plaatse van de huidige veemarkt, op het hoogst gelegen en dus ook makkelijkst te verdedigen punt, bovenop de berg of heuvel aan de voet van de volgens sommige auteurs tot de 9e eeuw opklimmende Sint-Germanuskerk. Tijdens de vroege middeleeuwen behoorde Tienen tot het graafschap Brunningerode, begrensd door de Deile en de Grote Gete en deel uitmakend van het prinsbisdom Luik. In 1013 werd Tienen na een beslissende veldslag met de controle over de belangrijke handelsweg Brugge-Keulen als inzet bij het graafschap Leuven ingelijfd. Als vooruitgeschoven vesting tegenover de Luikenaars verkreeg Tienen hierdoor een sleutelrol in de uitbreidingspolitiek van de graven en later hertogen van Leuven. Rond 1014 werd dan ook gestart met de aanleg van een eerste verdedigingsgordel die de volledige Sint-Germanusheuvel omcirkelde. En in 1220 verleende de Leuvense hertog Hendrik I de stad het recht om een wekelijkse marktdag te houden. Die trouwens op dit eigenste moment bezig is vandaag. Hierop volgde onder meer dankzij de wol- en lakennijverheid een snelle economische groei, waardoor Tienen uitgroeide tot een belangrijk commercieel centrum. In de 14e eeuw, op haar economische hoogtepunt, behoorde Tienen samen met Leuven, Brussel, Antwerpen, Schertogenbosch, Nijvel en Zoutleeuw tot de 7 hoofdsteden van het hertogdom Brabant. Het centrum van de middeleeuwse stad was de sinds 1276 vermelde veemarkt, de Foro Tenensi, met het stadhuis ter hoogte van de huidige dekenij en een grote markthal die min of meer centraal op het plein was ingeplant. Onderaan het ruime plein, ter hoogte van veemarkt nummer 1, bevond zich de schandpaal, of de kake, 1440. Jawel, iets aan de kaak stellen is dus een gezegde die vandaar komt. Hè? Dus aan de schandpaal nagelen. De aanwezigheid van de hallen zorgde voor een ruimtelijke opdeling van het plein in aparte zones die eeuwenlang voor de verkoop van dezelfde producten waren gereserveerd. Zo maken de archivalia onder meer gewag van de appelmarkt. Of appelmerkt in 1576. De raapmarkt, genoemd Doude Raapmerkt in 1611. De Supraforum Caseorum, of de kaasmarkt, in 1278. De Supraforum Ovorum, de eiermarkt, in 1320. En ook de bessenmarkt, de haringmarkt en de pottenmarkt. Vanaf de 17e eeuw verschijnt de benaming Kalvermarkt, waarmee het onderste, meest zuidelijke gedeelte van het plein werd aangeduid. En u heeft het al begrepen. Het gaat hier eigenlijk over een van de grootste markten in Vlaanderen. Vanaf het begin van de 18e eeuw worden er ook koeien verhandeld. De Kooienmarkt wordt vermeld in 1720. Een benaming die nog voorkomt op een aanzichtkaart uit 1927. En het is de gebruikelijke volkse benaming voor de veemarkt. Het plein was ook bekend als Au Marché aux Bêtes à Cornes, of de beestenmarkt, in 1796. En pas in 1828 verschijnt voor het eerst de huidige benaming veemarkt. Na de verwoesting van Tienen door het Frans-Hollandse leger in 1635 werd het stadhuis op de veemarkt niet heropgebouwd en wordt het stadcentrum definitief verlegd naar de meer noordelijk gelegen Dries, de huidige Grote Markt. De markthal, midden op de veemarkt, ook bekend als Vleeshuis, verdween pas rond 1800. Vanaf de 19e eeuw weten we dat de markt gekasseid was, met verhoogde stoep voor de woningen, zoals nog steeds het geval is. Op een niet gedateerde oude postkaart zien we aan de noordzijde een jonge boom aanplant. En sinds het midden van de 20e eeuw verdwenen een aantal historische panden uit het pleinbeeld, ten voordele van nieuwbouw. Sinds het midden van de 20e eeuw verdwenen een aantal historische panden uit het pleinbeeld ten voordele van nieuwbouw. En verder ontsnapte de veemarkt evenmin aan de algemene tendens om winkelpuien aan een snel tempo te vernieuwen en om het houten schrijnwerk te vervangen door kunststof. Ook ondergronds blijkt de veemarkt bijzonder waardevol en boeiend. Bij bestratingswerken kwamen in 1987, ter hoogte van de dekenij, een ondergrondse gang aan het licht. Sommigen zeggen dat hij mogelijk een overblijfsel is van de ovale ring van zowat 1,5 meter hoog en 2 meter brede gangen in grove blokken natuursteen, waarvan stadarchivaris Wouters in 1927 nog een gedetailleerde beschrijving heeft gegeven. En die volgens de auteur zelf de restanten vormen van een voor 1014 te dateren castrum. En aan de noordzijde grenst de bebouwing van de veemarkt aan de Sint-Germanuskerk, die van ouds, zoals gebruikelijk, door een ommuurd kerkhof was omringd. En daar gaan we natuurlijk ook zo meteen nog op bezoek in de Sint-Germanuskerk. En die veemarkt die gaan we ook zeker samen bezoeken. Een eerste spoor van dat eeuwenoude religieuze leven dat men in Tienen kan terugvinden, dat is het Kabbeekklooster, waar ik momenteel dus aansta. En dat deel uitmaakt van het regionale ziekenhuis Heilig Hart Tienen. Nu, het Hof van Kabbeek was eigenlijk oorspronkelijk een adellijk landgoed. En in 1415 werd het een klooster. Deze had aanzienlijke boomgaarden, tuinen en stallen. En met de komst van de grauwzusters in Tienen richtte de kloostergemeenschap zich eigenlijk op de zorg van zieken in de stad. In 1924 kreeg het klooster ook een volwaardig ziekenhuis dat uitgroeide tot het professionele ziekenhuis dat we vandaag kennen. Het poortgebouw, dat gelegen is aan de Guilainstraat, was de hoofdtoegang tot het Kabbeekklooster. De twee vleugels op het L-vormig grondplan zijn de enige 17e-eeuwse restanten in traditionele stijl van het oorspronkelijke Augustinessenklooster van Kabbeek. En dat vindt u op de Kliniekstraat in Tienen. een eerste spoortje van die religieuze geschiedenis. Bovendien is hier ook het pastoraal centrum Kabik gevestigd. Dat natuurlijk deel uitmaakt van het pastoraal beleid hier in Tienen. En wij gaan van hieruit naar onze volgende halte, dierbare medepelgrims. We nemen u verder mee.

Als ik u zou zeggen dat men in Tienen een heuse ark van Noach kan terugvinden, ja, dan denkt u waarschijnlijk aan een boot met daarop vele dieren en hopelijk ook wat mensen die de zondvloed kunnen overleven. Maar ik heb het eerder over een gebouw dat heeft toebehoord aan een orde die eveneens zich gevestigd heeft in Tienen en hier nog altijd aanwezig is, namelijk de Alexianen. We bevinden ons dan ook in de straat met de gelijknamige naam, de Ark van Noé-straat. Het is een bijzonder gebouw, want het dateert uit de 17e eeuw. Een van de weinige 17e eeuwse gebouwen die de grote brand van Tienen van 1635 heeft overleefd. Op de zuidoostelijke vleugel van dit gebouw zien we muurankers met het jaartal 1609. Maar het hoofdgebouw is vermoedelijk nog ouder. Uiteindelijk werd de Ark van Noé, dat verschillende eigenaars heeft gekend, op 22 april 1890 verkocht aan de Tiense Sellebroeders, ook de Alexianen genoemd. Actief vanaf de middeleeuwen hier en bekend omwille van hun zorg en nog steeds voor zieken, armen en vooral de mensen die leden aan de pest en andere besmettelijke ziekten. Nu, wanneer men zegt cellenbroeders, ja, dan denkt men onmiddellijk aan de kloostercel en inderdaad, daar komt de naam ook vandaan. Ook in de huidige Kapucijnenstraat hier in Tienen, daar bevond zich vroeger het kleine klooster van de Lollarden. En dat was de vroegere naam van diezelfde cellenbroeders. Een klooster dat rond 1300 door twee Brusselse broeders werd opgericht. Deze hielden zich toen al voornamelijk bezig met ziekenzorg en het begraven van de doden, vaak mensen die gestorven waren aan besmettelijke ziekten. En het gebeurde dus ook zeer zeker dat sommigen van hen daardoor zelf ook de pest opliepen en stierven. Een echt werk van barmhartigheid dat werd uitgeoefend op deze wijze. Vanaf 1441 werden ze cellenbroeders genoemd, afkomstig van het Latijnse woord cella, wat kamertje of cel betekent, waarin de broeders zelf woonden of waar ze de zieken en krankzinnigen verzorgden. In 1589 vielen vijandelijke troepen de stad binnen en vernielden jammer genoeg het klooster. En net als andere orders werden zij opgeheven tijdens de Franse Revolutie. Later kwam er op die plaats dan een weeshuis. In de 17e eeuw schonk de stad de kloosterorde een nieuwe woonplaats in de Veldbornstraat op voorwaarde dat de broeders hun dienstwerk aan de gemeenschap zouden verder zetten. Nieuwe gebouwen werden opgericht en in de 18e eeuw uitgebreid. Zo verrees in 1773 de kapel in Lodewijk de 16e stijl. Maar ook dit klooster werd dus niet gespaard tijdens de Franse overheersing. De broeders moesten vluchten en konden pas 5 jaar later terugkeren naar hun totaal geplunderd klooster. Het is daarna dat de cellenbroeders verschillende huizen zullen aankopen. Dus hier een beetje verder in de Veldbornstraat vinden we die kapel terug in de kenmerkende Lodewijk de 16e stijl. Indrukwekkende oude geschiedenis hier in de Ark van Noé-straat. Heel interessant om dit gebouw even te komen bekijken. En opnieuw kunnen we zo een puzzelstukje leggen in de grote mozaïek van religieus leven die men in Tienen heeft gekend. En vandaag de dag, in sommige gevallen nog steeds natuurlijk. De Alexianen die zijn er nog altijd. Als ook uiteraard de zusters Passionisten, waar wij zelf onze thuis mogen kennen. En zo gaan wij onze fietstocht door Tienen verder zetten. En zullen we ongetwijfeld nog sporen van dat religieus leven tegenkomen.

En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, deze tweede, waar we samen de binnenstad van Tienen mogen ontdekken en konden stilstaan bij de sporen van het religieuze leven. Een volgende keer gaan we daar zeker mee verder en bezoeken wij de Onze Lieve Vrouw ter Poelkerk en de bijhorende Mariagrot, een bijzondere plaats hier in Tienen. Van harte dank voor het mee fietsen en mee wandelen vandaag en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood.

0: zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet.

0: vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Het Woord Spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 3, versen 31 tot en met 36. Wie van boven komt, staat boven allen. Wie afkomstig is van de aarde, blijft tot de aarde behoren en spreekt de taal van de aarde. Maar wie uit de hemel komt, staat boven allen. Hij getuigt van wat hij zelf heeft gezien en van wat hij heeft gehoord. Maar zijn getuigenis wordt niet aangenomen. Neemt men zijn getuigenis wel aan, dan bevestigt men hiermee dat God waarachtig is. Want hij die door God gezonden werd, spreekt de woorden van God, die zo mateloos de geest schenkt. De Vader heeft de Zoon lief. Hij heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven, maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet zien. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

Bij de lezing die we vandaag mochten doen uit het evangelie volgens de heilige Johannes, is Jezus zelf aan het woord. En hij verdedigt eigenlijk zichzelf. Hij maakt categorieën. De eerste categorie is zij die afkomen van de hemel, zij die afkomstig zijn van de hemel, en ten tweede zij die afkomstig zijn van de aarde. En hij zelf plaatst zichzelf als komende van de hemel. Wie van boven komt, staat boven allen. Jezus Christus is diegene die van de hemel komt. Nee, hij is niet zomaar mens die enkel en alleen maar naar God wil groeien. Maar hij is God die klein wordt zoals de mens om de mens terug naar God te brengen. En dat zien we dan op het einde verschijnen van het evangelie dat we hebben gelezen. Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven. Het bezit van het eeuwig leven is gewoon het feit dat wij een mogelijkheid hebben om naar God toe te groeien. Maar die mogelijkheid bestaat er alleen door het getuigenis van Jezus Christus en door dat aan te nemen. De aanname van die bovennatuurlijke werkelijkheid. Die bevestiging dat God waarachtig is. En ook dat wordt letterlijk zo gezegd. Neemt men zijn getuigenis van Jezus wel aan, dan bevestigt men hiermee dat God waarachtig is. God bestaat. En God is mens geworden in Jezus Christus. En die mens, Jezus Christus, heeft geleden, is gestorven op het kruis en is verrezen, heeft de poort van de hemel van het eeuwig leven terug opengemaakt. Zie daar de kern van het evangelie. En Jezus verkondigt dit in het geschrift van het evangelie volgens de heilige Johannes. En aan ons de keuze om zijn woord te aanvaarden, ja of nee. En dan kiest men eigenlijk voor die twee categorieën waar we het al over hadden. Ofwel gelooft men in Jezus Christus dat hij komt van boven en dat hij dus boven alles staat, ofwel aanvaardt men dat niet. En als men het wel aanvaardt, dan behoort men zelf tot die hemel. Maar als men het niet aanvaardt, dan blijft men afkomstig van de aarde. Wij die allen afkomstig zijn van de aarde. Gij zijt geschapen uit stof en tot stof zult gij wederkeren. Elk jaar wanneer wij de vaste beginnen, dan starten wij met die zin. Gedenk dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Wij zijn afkomstig van de aarde. Wij spreken dus de taal van de aarde, zo zegt Jezus het. Maar wij kunnen groeien. Wij kunnen naar boven kijken. En hij die komt van boven, wel, hij neemt ons terug mee wanneer hij is afgezakt naar de aarde om terug naar boven te gaan. Zie daar het eeuwig leven, het hemelse. In deze woorden zit echt de kern van het evangelie. En in die kern van het evangelie wordt er aan ons een keuze gelaten. Een ja-woord of een nee-woord? Willen wij durven groeien tot het eeuwig leven? Geloof dan in de woorden van Jezus. Neem zijn woorden aan. Luistert naar hem. Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven. Maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet zien. Geloven en luisteren hebben dus met elkaar te maken. Want Jezus zegt eerst wie gelooft en ten tweede wie niet luistert. En ook hier gaat Jezus weer die twee categorieën gebruiken. Voor de een is er het eeuwig leven, voor het andere is er het eeuwige leven niet. En voor degene die wel voor het eeuwig leven kiezen, wel, die hebben geluisterd naar het woord. Die hebben het niet alleen gehoord, maar die hebben er ook echt naar geluisterd. Daar zit iets actiefs in. En die activiteit, wel, dat is de keuze die we maken.
door ons geloof te hechten aan Jezus Christus of door vertrouwen te hebben in degene die gekomen is van boven. En zo kunnen wij, die afkomstig zijn van de aarde, geschapen op de aarde, kunnen wij toch doorgroeien naar de hemel, enkel en alleen maar door Jezus Christus. Hiermee bevestigt Jezus ook dat hij de enige redder is. Men kan nog welke boodschap ook geloven, men kan welke boodschap ook aannemen, zonder Jezus Christus is er geen redding. En dit geldt voor de gehele mensheid. Tot welke groep, categorie men ook mogen behoren, enkel Jezus Christus kan ons redden. En misschien zijn er wegen, die wij niet altijd kennen in de kerk, maar misschien zijn er wegen dat men op een onbewuste manier toch luistert naar Jezus. Maar als er redding is, als er heil is, dan komt dat alleen maar door Jezus Christus. Neemt men zijn getuigenis wel aan, dan bevestigt men hiermee dat God waarachtig is. Jezus Christus spreekt over zijn boodschap als over een getuigenis. En dat is ook logisch, want hij zelf is God. Hij weet wie God is, hij kent zichzelf en hij openbaart zichzelf aan ons. En door zijn eigen openbaring, als de Zoon van God, als de Mensenzoon, toont hij ook aan wie de Vader is. Het is heel mysterieus, of beter gezegd, het is een groot mysterie. Maar God is wel degelijk die ene God in drie personen. Want Jezus benoemt ook nog de Heilige Geest. Zo mateloos gaat God de Geest schenken aan degene die de woorden van Jezus aannemen. De Heilige Drie-eenheid zit vervat in de passage die we hebben gelezen. Het woord van God, die aantoont dat God als een vader naar zijn kinderen kijkt om die kinderen aan te nemen en op te heffen naar de hemel, naar het eeuwige. En daartoe schenkt hij ons zijn geest mateloos. En die geest, wel, die hebben we eigenlijk ontvangen op de dag van onze schepping. Wanneer God de levensadem zal blazen in de mens. Maar door de zonde hebben we die geest het zwijgen opgelegd. Maar Jezus Christus is dat komen herstellen. Door ons terug de geest aan te bieden. Hij wordt geschonken mateloos. En dat is de weg naar de hemel. Door te luisteren naar het woord, door het te aanvaarden, door het te geloven en God te zien als een goede vader die zijn geest mateloos schenkt om ons te leiden naar eeuwig leven. Lezen we nogmaals deze passage bij de evangelist Johannes hoofdstuk 3 versen 31 tot en met 36. Wie van boven komt, staat boven allen. Wie afkomstig is van de aarde, blijft tot de aarde behoren en spreekt de taal van de aarde. Maar wie uit de hemel komt, staat boven allen. Hij getuigt van wat hij zelf heeft gezien en van wat hij heeft gehoord. Maar zijn getuigenis wordt niet aangenomen. Neemt men zijn getuigenis wel aan, dan bevestigt men hiermee dat God waarachtig is. Want hij die door God gezonden werd, spreekt de woorden van God, die zo mateloos de geest schenkt. De Vader heeft de Zoon lief. Hij heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven, maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet hebben. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in dit tweede deel van de conferentie gegeven door Padre Livio van Zaga, directeur van Radio Maria Italië en directeur-adviseur van alle priesterdirecteurs van Radio Maria ter wereld. Deze conferentie werd gegeven bij de start van de continentale bijeenkomsten van Radio Maria wereldwijd. Het eerste deel van de conferentie kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Wereld van Radio Maria. Vandaag gaan we verder met het overlopen van deze conferentie. Met als thema

0: ci suggerisce le soluzioni, ci protegge dai pericoli.
1: Het is een radio in volle groei, beste vrienden. En we vragen ons vaak af, hoe is dit mogelijk? Waar vinden we de middelen? Maar de voorzienigheid is er werkelijk en ze grijpt in. Onze lieve vrouw heeft werkelijk een aandacht en een aandachtig oog voor alle moeilijkheden die we tegenkomen. Ze effent de wegen, suggereert ons oplossingen, beschermt ons tegen gevaren.
0: È veramente la radio di Maria. La Madonna tiene molto a questa radio. Anzi, noi vorrei fare un invito a tutti voi che mi ascoltate. Vorrei fare un invito a pensare perché la Madonna ha voluto una radio. E chi ha voluto la radio è la Regina della Pace. Non dimentichiamolo. È chiamato anche il programma della radio. La fede, l'evangelizzazione, l'annuncio della conversione. E ha seguito la radio in tutti questi anni e la segue, la protegge, la diffonde.
1: Het is werkelijk de radio van Maria. Onze lieve vrouw hecht veel belang aan deze radio. Ik nodig dan ook allen die mij beluisteren uit na te denken over waarom de Maagd Maria een radio heeft gewild. Zij die de radio heeft gewild is de koningin van de vrede. Laten we dat niet vergeten. En zij heeft ons ook het programma van de radio gegeven. Het geloof, de evangelisatie, de verkondiging van bekering. En ze heeft de radio al die jaren gevolgd. Ze volgt haar, beschermt haar en verspreidt haar.
0: Quindi dovevo pensare perché la Madonna ci ha dato questa radio e ovviamente questo ci fa pensare alla situazione del nostro tempo che sta vivendo un passaggio storico, diciamo così, un passaggio storico drammatico per la fede prima di tutto, che è in parte perseguitata e in parte travagliata dall'ideologia del mondo.
1: Dus moeten we nadenken over waarom onze lieve vrouw ons deze radio heeft gegeven. En dat doet ons vanzelfsprekend denken aan de situatie van onze tijd, die een dramatische historische periode doormaakt. Allereerst voor het geloof, dat gedeeltelijk vervolgd en gedeeltelijk verontrust wordt door wereldse ideologieën. Daarom kunnen we werkelijk zeggen, beste vrienden, dat we echt anders zijn dan de wereld. Dat we werkelijk het zuurdesem zijn, het zout. Het licht te midden van de duisternis.
0: Per cui possiamo ben dire, cari amici, che siamo veramente diversi dal mondo. Siamo veramente il lievito, il sale, la luce in mezzo alle tenebre. E quindi abbiamo anche questa peculiarità, questa caratteristica di Radio Maria che da una parte è accolta dalle persone umili e semplici, ma dall'altra ci troviamo in un mondo che è ostile al cristianesimo, ostile alla fede, specialmente nei paesi dell'Occidente.
1: We hebben ook deze bijzonderheid, dit kenmerk van Radio Maria, die enerzijds wordt ontvangen door eenvoudige en bescheiden mensen. Maar anderzijds bevindt ze zich in een wereld die vijandig staat tegenover het christendom, vijandig tegenover het geloof, vooral in de westerse landen.
0: Parlo dell'Europa, parlo anche dei paesi dell'America Latina. Diversa la situazione dell'Africa, ovviamente, dove la fede è accolta, o dell'Asia, dove comunque le piccole comunità cristiane accolgono con gioia Radio Maria.
1: Ik spreek over Europa. Ik spreek ook over de landen van Latijns-Amerika. De situatie is anders in Afrika, waar het geloof wordt verwelkomd, of in Azië, waar de kleine christelijke gemeenschappen Radio Maria desondanks met vreugde ontvangen.
0: Però, come vedete, cari amici, la situazione nella quale ci troviamo, quella globale del mondo in cui ci troviamo, è quello che è ostile al cristianesimo, ostile alla fede, che propone una salvezza di carattere anticristico, cioè l'uomo al posto di Dio, la religione come qualcosa di superato, e quindi una presenza travagliata, quella di Radio Maria.

0: una presenza dove bisogna guardarci dalla seduzione della mondanità, dalle false luci, dei falsi progetti, dalle false grandezze, e camminare sul Vangelo, proprio camminare sulla strada stretta, sul sentiero stretto che porta alla salvezza, che è un sentiero difficile che è un pensiero difficile e anche contrastato dal mondo. Ed è questo che ci troviamo a vivere ogni giorno, con sempre più difficoltà, andando avanti. Però noi abbiamo una Madonna che ci protegge, che ci aiuta e che ci guida.
1: Maar zoals u ziet, beste vrienden, is de situatie waarin we ons bevinden de globale situatie van de wereld. Vijandig tegenover het christendom, vijandig tegenover het geloof, en biedt ze een antichristelijke heil aan. De mens in de plaats van God. De religie als iets achterhaalt. De aanwezigheid van Radio Maria is gekweld. Een aanwezigheid waarbij men op zijn hoede moet zijn voor de verleiding van de wereldsheid, de valse lichten, de valse projecten, de valse grootsheid en voortgaan volgens het evangelie. Wandelen op het smalle pad. Het smalle spoor dat leidt naar het heil. Een moeilijk pad, dat ook door de wereld wordt betwist. En dit is wat we elke dag beleven, met steeds meer moeilijkheden naarmate we vorderen. Maar we hebben onze lieve vrouw, die ons beschermt, helpt en leidt.
0: Volevo, cari amici, questa conversazione che ho improvvisato, perché comunque ce l'ho nel cuore, volevo in qualche modo toccare alcuni punti importanti, fondamentali, che sono strutturali alla vita della radio. Cioè, prima di tutto dobbiamo tenere presente che noi siamo una radio cattolica, ma siamo diverse da tutte le radio cattoliche. Noi qui in Italia abbiamo forse una molte decine di radio cattoliche di ogni genere e specie, però Radio Maria è una realtà unica, ha una sua fisionomia, ha una identità irrepetibile, ed è quella radio popolare, diciamo, del popolo, che fa da sola, fa più ascoltatori di tutte le altre radio messe insieme o di altri mezzi di altro genere, sia pure cattolici, messi insieme.
1: Ik wou, beste vrienden, in dit gesprek dat ik geïmproviseerd heb omdat het in mijn hart leeft, op een bepaalde manier een aantal belangrijke en fundamentele punten aansnijden die het leven van de radio structureren. Allereerst moeten we voor ogen houden dat we een katholieke radio zijn, maar anders dan alle andere katholieke radio's. Hier in Italië hebben we misschien tientallen katholieke radio's van allerlei soort. Maar Radio Maria is een unieke realiteit. Ze heeft haar eigen fysionomie en een onvervangbare identiteit. Het is deze volksradio, de radio van het volk, die alleen al meer luisteraars heeft dan alle andere radio's samen, of dan andere media, van welke aard ook, zelfs katholieke.
0: Perché questo? Perché Radio Maria ha una sua fisionomia, ha una sua identità precisa, una sua identità mariana, una sua configurazione particolare, che è quella che ha dato la regina della pace. Per cui, quello che volevo dirvi per prima cosa, è che Radio Maria ha un carisma suo, ha una sua identità che noi dobbiamo, di cui noi dobbiamo appropriarci, dobbiamo capire, dobbiamo introiettare nel nostro cuore, deve diventare la nostra dimensione, specialmente per chi parla ai microfoni, specialmente per i direttori. Devono avere il carisma di Radio Maria incarnato nel loro cuore, nella loro mente, nelle loro parole, nelle loro idee.
1: Waarom? Omdat Radio Maria een eigen fysionomie heeft, een duidelijke identiteit, een mariale identiteit. Een bijzondere configuratie die gegeven is door de Koningin van de Vrede. Daarom wou ik u allereerst zeggen dat Radio Maria haar eigen charisma heeft, haar eigen identiteit, die we ons eigen moeten maken, begrijpen, in ons hart internaliseren, zodat het onze dimensie wordt. Vooral voor degenen die voor de microfoon spreken, voor de directeurs, de medewerkers en het bestuur. Zij moeten het charisma van Radio Maria belichaamd dragen in hun hart en geest, in hun woorden, in hun ideeën.
0: Perché soltanto essendo quello che la Madonna vuole che sia, Radio Maria riesce, dove non arrivano altri mezzi cattolici, riesce a entrare nei cuori della gente, nei cuori delle persone, come dimostra ovunque noi andiamo la gente è lì che ci aspetta, che è pronta ad ascoltarci, pronti ad esultare solo a sentire il nome di Radio Maria. Già nel nome di Radio Maria c'è tutto, perché c'è la presenza viva della Madonna.
1: Want alleen door te zijn wat de macht Maria wil dat ze is, slaagt Radio Maria waar andere katholieke media niet in slagen. Ze weet de harten van de mensen te bereiken. Dit bevestigt zich overal waar we naartoe gaan. De mensen staan ons op te wachten, zijn klaar om te luisteren, staan klaar om zich te verheugen al bij het horen van de naam Radio Maria. Al in de naam Radio Maria is alles gezegd, want daarin is de levende aanwezigheid van de Maagd Maria.
0: Però volevo delineare alcuni aspetti, cari amici, del nostro carisma che sono fondamentali, che dobbiamo tenere molto presenti, dobbiamo stare attenti a non farci catturare dalla mondanità. Stiamo attenti a non voler imitare altre radio che magari hanno altre impostazioni, che vanno magari a cercare luci che sono false luci, obiettivi che sono falsi obiettivi. Non dimentichiamo che noi siamo una radio di conversione, che il nostro obiettivo è quello di portare le anime a Dio, che il nostro obiettivo è quello di servire la Chiesa in umiltà, che il nostro obiettivo è di indicare alla gente la strada del paradiso.
1: Toch wil ik enkele aspecten benadrukken, beste vrienden, van ons charisma, die fundamenteel zijn en die we goed voor ogen moeten houden. We moeten oppassen ons niet te laten meeslepen door de wereldsheid. Laten we niet andere radio's willen imiteren die misschien andere configuraties hebben, die misschien valse lichten nastreven, valse doelstellingen. Laten we niet vergeten dat we een radio van bekering zijn, dat ons doel is de zielen naar God te leiden, dat ons doel is de kerk in nederigheid te dienen, dat ons doel is de mensen de weg naar het paradijs te tonen.
0: Non facciamoci prendere da mondanità, non facciamoci prendere dalle ideologie di vario genere che ci deviano. C'è questo pericolo anche nelle nostre Radio Marie. C'è questo pericolo di farci prendere da ideologie mondane, da ideologie politiche, da ideali che non sono da evangelici, che non ci appartengono, che sono quelli del mondo, che sono falsi ideali. Guai a noi se spostiamo la nostra impostazione ideale verso realtà che poi ci portano alla rovina di Radio Maria. Ogni volta che Radio Maria invece di radio evangelica diventa una radio ideologica.
1: Laten we ons niet meeslepen door de wereldsheid. Laten we ons niet meeslepen door ideologieën van allerlei soort die ons doen afdwalen. Dit gevaar bestaat. Ook in onze Radio Maria bestaat het gevaar meegesleurd te worden door wereldse en politieke ideologieën. Door idealen die niet evangelisch zijn, die ons niet toebehoren, die van de wereld zijn, valse idealen. Wee ons als we onze ideale configuratie verleggen naar realiteiten die ons dan ruïneren, Radio Maria ruïneren. Telkens als Radio Maria in plaats van een evangelische radio een ideologische radio wordt.
0: E c'è questo pericolo. E questo pericolo c'è perché chi deve guidare Radio Maria non è ben impostato, non ha un'impostazione evangelica come dovrebbe avere, non ha capito cos'è il carisma di Radio Maria, vuole imitare altre cose, altre realtà che non sono quelle che la Madonna vuole. E perciò, cari amici, mettiamo a fuoco alcuni tratti del carisma di Radio Maria che sono fondamentali.
1: Dit gevaar bestaat omdat het kan zijn dat degene die Radio Maria moet leiden niet goed gezind is, niet de evangelische houding heeft die hij zou moeten hebben. Hij heeft niet begrepen wat het charisma van Radio Maria is. Hij wil andere dingen imiteren, andere realiteiten die niet zijn wat onze lieve vrouw wil. Laten we dus, beste vrienden, de nadruk leggen op enkele trekken van het charisma van Radio Maria die fundamenteel zijn.
0: Prima di tutto la preghiera. Prima di tutto la preghiera. Guardate che Radio Maria è nata come radio di preghiera. Prima di tutto abbiamo fin dall'inizio dedicato un terzo delle 24 ore, quindi 8 ore al giorno alla preghiera, comprendendo tutta la preghiera, la preghiera liturgica, la Santa Messa, le lodi, poi i rosari, che sono 4 tutti interi delle 24 ore.
1: Allereerst het gebed. Weet dat Radio Maria is geboren als een gebedsradio, bovenal. Vanaf het begin hebben we een derde van de 24 uur, dat wil zeggen 8 uur per dag, gewijd aan gebed, inclusief alle gebeden. Het liturgisch gebed, het getijdengebed, de mis, de lofzangen, de rozenkransen, 4 volledige op 24 uur.
0: E poi le ore di adorazione, le varie espressioni della pietà cattolica nelle varie, a seconda anche di vari popoli, ma alcune anche generali, come per esempio la Crociera della Divina Misericordia, eccetera. Cioè, abbiamo fatto della Maria una radio di preghiera perché la gente prega volentieri. Perché la preghiera alimenta la fede, la preghiera protegge la fede, la preghiera genera la fede. Questo è il punto primo, e anche noi stessi dobbiamo pregare con la gente a Radio Maria, fare sentire che preghiamo con loro.
1: Dan de uren van aanbidding en de verschillende uitdrukkingen van de katholieke vroomheid van de verschillende volkeren, maar ook enkele algemene, zoals de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid en zo verder. We hebben van Radio Maria een gebedsradio gemaakt, omdat de mensen graag bidden, omdat het gebed het geloof voedt. Het gebed beschermt het geloof. Het gebed wekt het geloof. Dat is het eerste punt.
0: Viva la preghiera. Viva la preghiera, anche quella personale, quella spontanea. Questo è con Radio Maria che prega a il pubblico assicurato. Ricordatevi questo. Una Radio Maria che prega il pubblico assicurato a tutte le ore.
1: En wij zelf moeten bidden met de mensen bij Radio Maria. En laten voelen dat we met hen bidden en het gebed levendig houden. Ook het persoonlijk spontaan gebed. Zo heeft Radio Maria, die bidt, haar zeker publiek. Onthoud dit. Een Radio Maria die bidt, heeft in alle tijden een zeker publiek.
0: Non abbiamo bisogno di programmi specializzati ad alto livello culturale. Non sappiamo se servono alle anime o se servono a chi ne fa sfoggio. Guardiamo bene dunque alla composizione dei programmi, che siano programmi che nutrono le anime, non che esaltano, diciamo, le intelligenze, ma che nutrono le anime e suscitano l'amore per Dio, per la Madonna e per il prossimo.
1: We hebben geen gespecialiseerde programma's van hoog cultureel niveau nodig. We weten niet of ze de zielen dienen of degene die ze naar voren schuiven. Laten we dus goed opletten op de samenstelling van de programma's. Dat het programma's zijn die de zielen voeden, niet de intelligenties verheerlijken, maar die de zielen voeden en de liefde voor God, voor de Maagd Maria en voor de naaste wekken.
0: Quindi la preghiera prima di tutto, l'evangelizzazione, cari amici, cioè deve essere una radio in cui noi annunciamo la salvezza che ci viene da Gesù Cristo. E quindi deve essere una fede viva che è necessaria in questo clima anticristico nel quale vive il mondo, dove la salvezza viene perseguita con mezzi umani, e quindi dove è l'uomo che si mette al posto di Dio, dove è l'uomo che salva se stesso. Noi, mediante la parola del Vangelo, cari amici, illuminiamo la gente sui misteri della vita: chi si è creato, chi si è voluto, chi è l'uomo, qual è il suo destino.
1: Dus het gebed op de eerste plaats en de evangelisatie, beste vrienden. Dat wil zeggen dat het een radio moet zijn waarin we het heil verkondigen dat ons komt van Jezus Christus. En dus moet het een levend geloof zijn. Een levend geloof dat nodig is in dit antichristelijk klimaat waarin de wereld leeft. Waar het heil gezocht wordt door menselijke middelen en waar de mens dus in Gods plaats treedt. Maar de mens zichzelf redt, verlichten wij door het woord van het evangelie, beste vrienden, de mensen over de mysteries van het leven. Wie ons heeft geschapen? Wie ons heeft gewild? Wat de mens is? Wat zijn bestemming is? Dat is de evangelisatie die het leven verlicht. Die de te volgen weg aangeeft. Die het doel van het leven aanwijst. De eeuwigheid.
0: Cioè l'evangelizzazione che dà la luce alla vita, che indica il cammino da percorrere, che indica la meta della vita, che è l'eternità. Dobbiamo dare questo taglio forte, evangelico, alla parola di Dio, alla dottrina della Chiesa, ovviamente, stando attenti a non fare quello che viene fatto spesso anche nella Chiesa, e cioè che vengono pian piano eliminate le verità fondamentali perché si ritengono superate, perché non si parla più dell'inferno, non si parla più del giudizio di Dio.
1: We moeten deze sterke evangelische oriëntatie geven aan het woord van God, aan de leer van de kerk, uiteraard. Met aandacht dat we niet doen wat vaak zelfs in de kerk gedaan wordt. De fundamentele waarheden worden geleidelijk geëlimineerd, omdat ze als achterhaald worden beschouwd. Men spreekt niet meer over de hel, men spreekt niet meer over het oordeel van God.
0: Si eliminano alcuni comandamenti perché sarebbero superati. Non facciamoci prendere da queste teorie supponenti che vogliono essere colte, ma che sono soltanto esche del diavolo col quale cattura le anime. E quindi un'evangelizzazione che rifletta la totalità dell'insegnamento cattolico, della dottrina cattolica, della sana dottrina, cari amici.
1: Sommige geboden worden geëlimineerd omdat ze achterhaald zouden zijn. Laten we ons niet verleiden door deze aanmatigende theorieën die geleerd willen lijken, maar slechts valstrikken zijn van de duivel om zielen te vangen. En dus een evangelisatie die de totaliteit weerspiegelt van de katholieke leer, de gezonde leer, beste vrienden.
0: E poi, cari amici, e tutti gli insegnamenti che riguardano la vita cristiana, che insegnano gli uomini a vivere secondo Dio e non secondo il mondo. Deve essere una guida, Radio Maria, per la nostra gente. Deve essere una guida cristiana. E questo lo possiamo fare anche illustrando la vita dei santi, che sono gli esempi da seguire. In un mondo in cui ha i suoi idoli, noi proponiamo i nostri valori, proponiamo le nostre guide.
1: En dan alle onderwijzingen betreffende het christelijk leven, die de mensen leren te leven volgens God en niet volgens de wereld. Radio Maria moet een gids zijn voor ons volk. Ze moet een christelijke gids zijn. En we kunnen dit doen door het leven van de heiligen te vertellen, die voorbeelden zijn om te volgen. In een wereld die zijn idolen heeft, stellen wij onze waarden voor, onze gidsen, die de heiligen zijn. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van een tweede deel van de conferentie van Padre Livio van Zaga aan alle Radio Maria's wereldwijd.
2: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden voor wat muziek. Zo dadelijk bidden we samen het Regina Caeli.

Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia. Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u. Geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we reeds aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog, zoals gewoonlijk, een kaartje trekken waar er een naam staat van een Radio Maria ergens ter wereld. We gaan dan zeer speciaal voor deze Radio Maria bidden voor de komende week. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. En dat is een gemakkelijke, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan bidden voor Radio Maria in Italië. Zoals ze dat noemen binnen de wereldfamilie, de moederradio van alle Radio Maria's ter wereld. Italië is een katholiek land, zoals u het weet. We gaan eventjes wat cijfertjes erbij nemen. Zoals u weet ook, hoofdstad van Italië is Rome. De verjaardag van Radio Maria Italië valt op 12 januari. Er zijn ongeveer 58 miljoen inwoners. 58.947.000 om wat preciezer te zijn. 84%, beste luisteraars, zijn christenen. Het is inderdaad een katholiek land. Laten we in deze week speciaal dus bidden voor Radio Maria Italië, de moederradio van alle Radio Maria's. Tot volgende week.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, een zeer hartelijk welkom in Klassiekuur. Onze radio en vele andere platformen geven u steeds de mogelijkheid bij u thuis klassieke muziek te beluisteren. Een overzicht van wat u vandaag ten gehore krijgt. Muziek en tekst met als onderwerp de heilige Jozef, wiens feestdag we vieren op 19 maart en op 1 mei Sint-Jozef Arbeider, met dank aan Jozef Haydn, Michael van der Plas en Juan Escolar. En, na een religieus lied van Cornelis Boskoop, wordt de lente muzikaal geschilderd in Anoniem werk, een lied van Thomas Orne en Felix Mendelssohn. Johann Sebastian Bach weer klinkt in zijn tweede suite en zijn cellosuite. En na een pittig stukje Mozart besluit Ludwig van Beethoven met de scène bij de beek uit de zesde symfonie. Eerst zingen de Benedictinissen van Maria, koningin der apostelen, een hymne aan Sint-Jozef. Ze vragen zijn gebed, hij de dierbare uitgekozen echtgenoot van onze gezegende moeder. Hij wordt onder meer als spiegel van geduld, model voor de werklieden, bewaker van de maagden, hoop van de zieken, schrik van de duivelen en patroon van de wereldkerk aanbeden. En zijn tussenkomst wordt gevraagd voor onze verzuchtingen. En dit in een litaniestijl, responsoriaal, dat betekent elkaar beantwoordend. Eren wij Sint-Jozef met dit lied, hij de pijler van de families en ook de patroon der stervenden.

0: Anna tot Jozef. Het eten was al opgedaan. Ik had haar 3 maal moeten roepen. Had 3 maal de lepel in mijn hand gebogen. En toen zag ik haar op de drempel staan met nieuwe ogen. Groter. Nee, kleiner. Oh, ik weet het niet. Ze gaven zich uit voor duiven. Oh ja. Ik zag duiven achter haar sluier. De ogen van een bruid. Zij dorst ze haast niet op te slaan. Ze zei alleen... Een bries. Er is een bries door mijn kamer heen gegaan. Ik weet niet waarom, maar... Ik geloof dat ik ben gaan staan. Ik dacht opeens dingen uit boeken. Ik weet niet, Ik dacht aan een roos na zachte regen. Ik stond met die lepel in mijn hand, van de wijs, verlegen. En dat kwam door dat witte licht dat zij in de kamer bracht. Dat kwam door de witte holte boven haar blos. Daar wilden de duiven uit los. En het was of achter haar huid een vuur te trillen stond... Zoals dat bos waarvan ik dikwijls las dat brandde zonder te verteren in heilige grond. Wij aten zwijgend, zij en ik, als luisterend naar een ver zwaar onweer. Pas na danken huiverend opgestaan, een ver, zwaar, een oneindig ogenblik, keek zij mij aan. O moeder, zei ze. En wingert aan de deurpost, zachtjes bevend, breekbaar. Een kaars van wil je het mij vergeven? O moeder, zei ze. En schreide. Maar ik zag geen traan. En nog eens. Moeder. Of zij het woord kon strelen... En langzaam, fluisterend, gegroet door een schaduw... Nee, overschaduwd door een groet. Ik weet niet of ik het heb verstaan. En zuchtend dansen, onder geluk gebogen. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Is zij de schemer het weiland ingegaan? Er zijn dingen die ons te boven gaan. Had ik maar tranen gezien, haar stem maar horen breken. Ik had haar naam geroepen, over haar haar gestreken. Maar zij was haar naam niet en ik heb niets gedaan. Er zijn grote dingen aan haar gedaan. Er zijn dingen aan haar gedaan en wij zijn niet gewaarschuwd. Wij hebben de duiven niet achter haar sluier neer zien strijken. We zijn bedrogen. Zij is al hemelend, goud en al gebogen. 16 en zonder gisteren. 16 en met verzadigde ogen. God is met ons bezig. God is met ons bezig en het is verschrikkelijk. Wij zijn niet gewaarschuwd. Wij zien ook geen schaduw. Wij gaan dingen uit boeken denken, wartaal uitslaan. We zullen zwijgen, jij en ik. We zullen dikwijls eenzaam zijn voortaan en stom geslagen en met lege handen. Vervreemdend van de schouders en de wangen waar zij nu staan. Zij zal veel dingen zeggen die wij niet verstaan. Zij zal van vuur zijn en maar niet opbranden. Want als de bries haar dit heeft aangedaan, wat als de storm opstaat? En als de schaduw haar al doet verdwijnen, wat dan? Wanneer het licht dus in zal slaan. Jongen, probeer haar tegemoet te gaan.
1: Deze mooie proza-tekst van Michel van der Plas, heel passend, werd gebracht door Geertrui Seys. Michel van der Plas heette eigenlijk Bernardus Brinkel. Deze Nederlandse woordkunstenaar leefde van 1927 tot 2013. Van der Plas wou eerst priester worden, maar ruilde toch het klein seminarie voor het gymnasium, waar hij koos voor een leven als journalist, schrijver, dichter, vertaler en tekstschrijver. Veel katholieke thema's snijdt hij aan en schreef eveneens voor Wim Sonneveld, Wim Kaan en Gerard Cox en zo meer. Hij deelt zijn thematiek met Godfried Bomans, waar hij bevriend mee was, en schreef ook een biografie van Guido Gezelle. We blijven bij Sint-Jozef en de Benedictinessen van Maria, koningin van de apostelen. In goed gezelschap dus, in een kwalitatief hoogstaande Te Jozef Celebrant. Een hymne voor de vespers van het feest van Sint-Jozef op 19 maart en 1 mei. Juan Escolar schreef haar in het jaar 1700. En hoe luidt nu deze tekst? Eenstemmigheid en harmonische delen worden hier loepzuiver gezongen. Te Jozef celebrant, u Jozef bejubelen de hemelkoren, u prijzen alle christenscharen, u die om uw heerlijke deugden verbonden waart, in kuise echt met de roemrijke maagd. Als gij, door angstige zorg gekweld, u verwondert hoe uw bruid haar gezegende vrucht kan dragen, komt een engel u melden dat zij het kind ontving door de werking van de geest van boven. Gij omhelst een pasgeboren heer en volgt hem op zijn vlucht naar het verre land Egypte. Gij zoekt hem, verloren in Jeruzalem, en vindt hem terug, uw vreugde mengend met uw tranen. Anderen valt een zalig lot eerst na hun dotendeel. Pas als de palm verdiend is, gaan zij de glorie binnen. Maar gij geniet God reeds bij uw leven, gelijk de hemelingen. Ja, nog gelukkiger, door uw wonderheerlijk lot. Allerheiligste drievuldigheid, spaar ons op onze beden. Geef dat wij door Jozefs verdiensten ten hemel gaan, opdat wij eens u zonder einde ons danklied mogen zingen. Amen.

Ook Joseph Haydn componeerde muziek voor de heilige Jozef. Hij, de vader van de klassieke muziekperiode, schreef een heilige mis nummer 5 in mi-mol groot, of S,

Beste luisteraars van Radio Maria, mooi is deze Sint-Jozefsmis van Joseph Haydn. De grote orgelmesse, nummer 5, werd een der eerste sacrale werken die Haydn schreef aan het Hongaarse hof der Esterházys en bevat een obligaat, wat wil zeggen een verplicht, orgeldeel dat Haydn waarschijnlijk zelf speelde. Haydn schreef trouwens nog mooie lichte orgelwerken. De orgelsolomis is wel veel gespeeld en gezongen en kende een grote verbreiding. Het werk dateert uit 1769, de tijd dat Bachs zonen ook actief waren. In dit deel krijgt het orgel wel ook een solistische rol toebedeeld. Zeker in de inleiding met prachtig harmonisch gekleurde versieringen. We luisteren en genieten nu van Haydn's Benedictus in zang, orgel en orkest uit de Missa Sancti Josephi.

Daarmee werd de Sint-Jozefsmis van Jozef Haydn afgerond. Sint-Jozef, die staat voor zuiverheid, inspireerde ook de zo zuivere zangstemmen van de Benedictinessen van Maria, koningin der apostelen, tot een Arabisch klinkend Blessed be Sint-Jozef in middeleeuwse componeertechniek. Gezegend wezen Sint-Jozef, een vocale, meerstemmige a cappella versie voor vrouwenkoor. Canon, liggende noten en openliggende akkoorden benadrukken eenvoud en zuiverheid. En laten we nu meteen genieten van dit mooie gebed.

Beste luisteraars van Radio Maria, Boskoop. Dat is niet zomaar de naam van een appel, maar het is wel de naam van renaissance-componist Cornelis Boskoop. Deze Nederlandse organist leefde in Amsterdam van het jaar 1525 tot het jaar 1573. Aan de Oude Kerk ging hij als organist Jan Pietersoons Zweelink vooraf. Hij zette 50 psalmen Davids op muziek, genaamd Zeer zuet en lustig om zingen en spelen op verscheiden instrumenten. Dit daterend uit het jaar 1568. Zowel dank als boetepsalmen en lofzangen schreef hij en toondichtte overwegend zelfstandige stukken op eigen melodieën. In volgend op en top renaissance lied horen we Wil toch beleien met melodijen, den Heer, want hij is al zo goed. Eeuwig zijn genade zal duren en zijn goedheid niet vergaan. Het ritme wordt sterk beïnvloed door de Nederlandse taal en heeft een bekoorlijk karakter en is modale ritmiek, dus dat wil zeggen drieledig. U hoort een blokfluitkwartet van renaissance blokfluiten en zang met strijkers gemengd. Erik van Nevel leidt Courende, een autoriteit van bij ons als het op middeleeuwse en renaissance partituren aankomt. Vooral Vlaamse polyfonie.

Wie houdt er niet van natuur, van vogelgeluiden en vogelimitaties, nu de lente doorpriemt? En dit wat gemengd met fijne muzikale humor, ik denk wel iedereen. En daarvoor zingt eerst Dorothy Mills, sopraan, met Wiebke Weidans, clavecimbel, een heerlijk anoniem werkje, The Merry Peasant Spring, de gelukkige landelijke lente. Ze imiteert echt tal van vogelgeluiden. Dorothee is een Duitse concertsopraanzangeres, geboren in 1971, en ze zingt zowel barok als hedendaags. Ze heeft een mooi stemtimbre. Ze vervoegt bovendien het Collegium Vocale Gent in 2020. Ook in Nederland verdiende ze haar pluimen met de Netherlands Bach Society. En op nog tal van andere plaatsen wereldwijd. Ze wordt gevierd op internationale festivals in Vlaanderen, in Wenen, in Boston, in Halle enzovoort. Vervolgens zingt ze As You Like It, The Cuckoo, van Thomas Augustine Arne, een Britse componist die in Londen leefde van 1710 tot 1778. Bekend om zijn melodie Rule Britannia. Een leuk barokliedje dat Dorothy Mills sopraan zingt met blokfluiter Stefan Temming, een Zuid-Afrikaan en nu woonachtig in Duitsland, die in 1978 werd geboren en is een ware blokfluitvirtuoos die zijn publiek wel in zijn ban weet te houden. Hij is een specialist oude muziek met zoveel wereldwijd palmares, onder andere te München, Berlijn, Frankfurt, Zuid-Afrika, Nederland, Frankrijk enzovoort. Hij beheerst gans de barokliteratuur voor blokfluit en is een levendige attractie als hij speelt. U hoort hem hier als, jawel, de koekoek, in een heel grappig stukje.

Met Felix Mendelssohn gaan we in open lucht zingen in zijn Sechs Lieder im Freien zu singen. Opus 48, namelijk lied nummer 3, Frühlingsfeier. En hiermee neemt het Rias Kamerkoor onder leiding van Hans Christoph Rademan u mee naar een open plek in het woud om de lente te vieren in een heel romantische Duitse muziektaal voor vierstemmig gemengd koor a cappella.

De meester aller tijden, Johann Sebastian Bach, de barokke toondichter, is een echt lentekind, want hij werd geboren op 21 maart 1685. Hij overleed in juli 1750. U hoort twee verschillende zijden van Bach. Aan de ene kant hoort u het prachtig bekende instrumentaal werkje van Bach, namelijk het suite, dat betekent dansopeenvolging, nummer 2 in C-klein, Bachwerken Verzeichnis 1067, het zesde deel, minuet en badinerie. Een drieledig strijkersminuet, waarop naadloos een badinerie met virtuose fluittrekken aansluit. Een vrolijk liedje gebaseerd op een drieklankakkoord, u gebracht door William Bennett en de Academy of St. Martin in the Fields. Aan de andere kant klinkt solo uit de cellosuite 2 in Re-klein, Bachwerk Verzeichnis 1008, deel 1, de prelude, met cellist Jean-Guyen Queyras. Smaakvol en heel mooi vrij geïnterpreteerd met sublieme celloklank.

Beste luisteraars van Radio Maria, geniet nog van het optimistisch klinkend trio Zulawski. Twee klarinetten en fagot, met Mark van Oorik en Peter Impe als klarinettist en Serge Vermunicht als fagotist. En het divertimento nummer 5 in Do Groot, Köchelverzeichnis 439, deel 5, Romance. Andante, een dansje in drie kwarts maat in een vrolijke sound. En eer wie ere toekomt. God heeft de royalties in het werk waarmee we afsluiten in Ludwig van Beethovens Scène bij de Beek, symfonia nummer 6, pastorale in fa groot, waarmee we samen met Beethoven de vredige natuur auditief intrekken. René Leibowitz gidst u met het Royal Philharmonic Orchestra door de 19e eeuwse Duitse natuurlandschappen. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot volgende week in het programma Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de complete de dagsluiting van de kerk op deze zondag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Gevolgd door de hymne, die u kunt terugvinden op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1204. Daarna keert u voor het verdere verloop van de dagsluiting terug naar bladzijde 685. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag des Heren, waar we de verrijzenis van onze Heer Jezus

Dus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft door ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed, zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit het boek Apocalyps. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.
In uw handen, Heer.

beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sofroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd en gaan met dit hoofdstuk verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. Wie kan het paradijs bevatten? Wie de Heilige Geest in zich draagt, kan het gedeeltelijk begrijpen. Want het paradijs is het koninkrijk van de Heilige Geest en de Heilige Geest is dezelfde in de hemel en op de aarde. Ik dacht, ik ben een gruwel en verdien allerlei straffen. Maar in plaats van straf heeft de Heer mij de Heilige Geest gegeven. O, de Heilige Geest is zoet, het zoetst van alles op aarde. Het is hemels voedsel, het is de vreugde voor de ziel. Als je de genade van de Heilige Geest voelbaar wil bezitten, word dan nederig zoals de Heilige Vaders. Abba Pimen heeft tot zijn leerlingen gezegd: gelooft mij, mijn kinderen, waar Satan is, daar zal ik ook zijn. De schoenlapper die in Alexandrië woonde, dacht: allen zullen gered worden, slechts ik zal ten onder gaan. En de Heer heeft aan de heilige Antonius geopenbaard dat hij de maat van die schoenlapper nog niet bereikt had. Zij voerden een verbeten strijd tegen de demonen en ze waren gewend nederig over zichzelf te denken en daarom had de Heer hen lief. De Heer heeft mij verleend de kracht van deze woorden te begrijpen. Wanneer ik mijn geest in de hel houd, heb ook ik vrede in mijn ziel. Maar wanneer ik dat vergeet, komen er gedachten die God mishagen. Ik dacht, ik ben aarde, zondige aarde. Maar de Heer heeft mij zijn geweldige goedheid getoond en hij heeft mij overstelpt met zijn genade. Mijn geest verheugt zich, want de Heer houdt toch van mij, ook al ben ik ellendig. Daarom wordt mijn ziel onverzadigbaar tot hem aangetrokken. En als ik hem vind, zal ik tegen mijn ziel zeggen: kijk naar hem, verlies hem niet, opdat u niet wat ergers geschiede. Naar Johannes hoofdstuk 5, vers 14. Want de ziel wordt zeer gekweld wanneer zij de genade van de Heilige Geest verliest. Geloof mij, ik schrijf voor het aangezicht van de Heer en mijn ziel kent hem. Om de genade te bewaren, moet men zich voortdurend vernederen. En in zijn barmhartigheid vernedert de Heer degenen die hem dienen. De heilige Antonius dacht dat hij in de woestijn de oudste en volmaaktste van allen was. Maar de Heer heeft hem naar Paulus van de Thebaïde gestuurd en Antonius zag een mens die ouder en volmaakter was dan hij. De heilige Zosimas dacht dat hij vanaf zijn jeugd monnik was en dat niemand hem nog iets kon leren. Maar Maria van Egypte verdeemoedigde hem en hij zag dat hij haar maat nog lang niet bereikt had. De heilige bisschop Tichon van Zadonsk werd vernederd door een dwaas van Christus, die hem op zijn wang sloeg en tegen hem zei: doe niet hoogmoedig. Zo vernedert de Heer de heiligen op barmhartige wijze, opdat zij tot het einde nederig zouden blijven. Maar wij moeten des te meer nederig worden. Dag en nacht vraag ik God om de nederigheid van Christus. Mijn ziel dorst ernaar om haar te verwerven. Dit is de allerhoogste gave van de Heilige Geest. In de nederigheid van Christus is ook liefde, vrede, zachtmoedigheid, matigheid, gehoorzaamheid en langmoedigheid. Daarin liggen alle deugden besloten.
Een nederige ziel die rijkelijk de genade van de Heilige Geest in zich draagt en haar bewaart, heeft de benodigde kracht om een goddelijke verschijning te verdragen. Maar wie weinig genade bezit, valt van een visioen op de grond, omdat de kracht van de genade in hem onvoldoende is. Toen de Heer van gedaante veranderde op de Tabor, stonden Mozes en Elia naast hem en spraken met hem, maar de apostelen vielen voorover ter aarde. Maar veel later, toen de genade van de Heilige Geest in hen toenam, bleven ook zij tijdens verschijningen van de Heer staan en konden zij eveneens met hem spreken. Zo kon de heilige Sergius van Radonezh voor de moeder Gods blijven staan toen ze hem verscheen, omdat hij een grote genade van de Heilige Geest bezat. Maar zijn leerling Michias viel voorover op de grond en kon niet naar de moeder Gods kijken. Ook Serafim van Sarov had een grote genade van de Heilige Geest en kon blijven staan toen de moeder Gods hem verscheen. Maar zijn leerlingen viel op de grond, omdat zij minder genade had. Als de ziel de genade in zich draagt, dan vreest zij demonen niet wanneer zij hen ziet, want zij voelt de goddelijke kracht in zich. Het is nu 4:00 s'nachts. Ik zit in mijn cel als in een paleis, in vrede en in liefde, en ik schrijf. Maar wanneer de grote genade komt, dan kan ik niet schrijven. De grote wetenschap. Zolang we op aarde leven, moeten we leren de strijd te voeren tegen de vijanden. Het moeilijkst is het vlees te versterven uit liefde voor God en de eigenliefde te overwinnen. Om de eigenliefde te overwinnen is het noodzakelijk zichzelf steeds te vernederen. Dit is een grote wetenschap die men niet snel leert beheersen. Men moet zichzelf beschouwen als het slechtst van allen en zichzelf veroordelen tot de hel. Hierdoor vindt de ziel de nederigheid en de tranen van het berouw, waaruit de vreugde wordt geboren. Het is goed om de ziel eraan te wennen te denken: ik zal branden in het vuur van de hel. Maar jammer genoeg begrijpen maar weinig mensen dit. Veel mensen vervallen in de wanhoop en gaan ten onder. Hun zielen worden verhard en dan willen zij bidden noch lezen, noch zelfs maar denken aan God. We moeten onszelf in onze ziel veroordelen, maar we moeten niet wanhopen over Gods barmhartigheid en zijn liefde. Men moet een nederige en vermorzelde geest verwerven. Dan zullen alle gedachten verdwijnen en zal de geest rein worden. Maar hierbij moet men zijn eigen grenzen kennen om zijn ziel niet te overbelasten. Leer jezelf kennen en belast je ziel niet boven haar krachten. Niet alle zielen zijn even sterk. Sommigen zijn sterk als steen, maar anderen zwak als rook. Trotse zielen lijken op rook. Zoals de wind de rook meevoert waarheen hij waait, zo trekt ook de vijand hen mee, waarheen hij wil, omdat zij geen geduld hebben of omdat ze zich door de vijand gemakkelijk laten misleiden. Maar nederige zielen bewaren de geboden van de Heer en ze blijven hierin onwankelbaar als een rots in de branding, waarop de golven breken. Ze hebben zich overgegeven aan de wil van God en hun geest schouwt God en de Heer verleent hun de genade van de Heilige Geest. Wie naar de geboden leeft, die hoort ieder uur en elk ogenblik de genade in zijn ziel. Maar er zijn mensen die de komst van de genade niet herkennen. We onderbreken voor muziek.

Wie de liefde van God heeft leren kennen, gaat zeggen: ik heb de geboden niet bewaard. Ofschoon ik dag en nacht bid en mij inspan elk goed werk te doen, heb ik toch het gebod van de liefde voor God niet nageleefd. Ik bereik zijn gebod slechts op zeldzame ogenblikken, maar mijn ziel zou voortdurend daarin willen verblijven. Wanneer er in onze geest vreemde gedachten doordringen, dan denkt de geest zowel aan God als aan iets anders. Dit betekent dat het gebod God met heel je hart en heel je geest liefhebben niet uitgevoerd is. Maar wanneer de geest volkomen opgaat in God en niet wordt afgeleid door andere gedachten, dan wordt het eerste gebod uitgevoerd, maar nog steeds onvolmaakt. Er bestaan verschillende gradaties van liefde voor God. De mens die strijdt tegen de slechte gedachten, heeft God naar zijn vermogen lief. De mens die strijdt tegen de zonde, vraagt God hem de kracht te geven niet te zondigen, maar door zijn zwakheid valt hij nog in de zonde en treurt daarover en heeft berouw. Hij draagt de genade in het diepst van zijn ziel en van zijn geest, maar zijn hartstochten zijn nog niet overwonnen. Maar wie de hartstochten heeft overwonnen, die heeft verder geen strijd meer, maar hij is slechts op alle mogelijke manieren waakzaam over zichzelf, om niet in zonde te vervallen. Hij heeft een grote en merkbare genade. Maar wie de aanwezigheid van de genade zowel in zijn lichaam als in zijn ziel voelt, die is een volmaakt mens. Als hij deze genade bewaart, dan zal zijn lichaam geheiligd worden en na zijn dood veranderen in relieken. Hoofdstuk 17. Over de gedachten en over de bekoring. Onthoud twee gedachten en vrees ze. De ene gedachte zegt: je bent heilig. En de andere: je zult niet gered worden. Deze beide gedachten komen van de vijand en ze bevatten geen waarheid. Maar jij moet denken: ik ben een grote zondaar, maar de Heer is barmhartig. Hij heeft de mensen zeer lief en hij zal mij mijn zonde vergeven. Geloof dit en het zal zo gebeuren. De Heer zal je vergeven. Maar vertrouw niet op je eigen ascetische inspanningen, ook al span jij je zeer in. Een asceet zei me eens: ik zal zeker worden gered, want ik maak iedere dag zoveel grote buigingen. Maar toen de dood kwam, verscheurde hij het hemd dat hij droeg. Zodoende is het niet omwille van onze inspanningen, maar om niet, slechts uit pure goedheid, dat de Heer barmhartig is. De Heer wil dat de ziel nederig, zachtaardig is en dat zij iedereen liefdevol vergeeft. Dan zal de Heer ook met vreugde vergeven. De Heer heeft alle mensen lief. We moeten hem navolgen en we moeten ook iedereen lief hebben. Maar als wij daartoe niet in staat zijn, dan moeten wij vragen en de Heer zal niet weigeren ons bij te staan met zijn genade. Toen ik nog novice was, heb ik de liefde van God leren kennen. Zij is onbeschrijfelijk. De ziel voelt dat zij met God en in God is. De geest verheugt zich in de Heer, zelfs al is het lichaam uitgeput door de uitwerking van Gods weldaden. Maar men kan deze genade al door één enkele slechte gedachte verliezen. Met de slechte gedachten dringt de kracht van de vijand in ons binnen. De ziel wordt verduisterd en boze gedachten kwellen haar. De mens voelt dan zijn verlies en hij ziet dat hij zonder de goddelijke genade slechts zondige en broze aarde is. De ziel die de Heer heeft leren kennen, leert door lange ervaring dat als de mens volgens de geboden leeft, hij de genade in zich voelt, ook al was het maar gering.
en hij vrijmoedigheid in het gebed heeft. Maar als hij door één enkele gedachte zondigt en geen berouw krijgt, zal de genade zich terugtrekken en dan smacht en weent de ziel tegenover God. Zo brengt de ziel haar hele leven door en strijdt tegen de gedachten. Maar verslap niet in deze strijd, want de Heer bemint de dappere strijder. De slechte gedachten kwellen de trotse ziel en zolang zij niet nederig wordt, zal zij niet met rust worden gelaten. Wanneer slechte gedachten u belegeren, roep dan God aan, zoals Adam. Heer, mijn schepper en vormer, gij ziet dat mijn ziel verscheurd wordt door slechte gedachten. Ontferm u over mij. En wanneer je voor het aangezicht van de Meester staat, wees dan onwankelbaar indachtig dat hij al uw verzoeken zal verhoren, mits zij nuttig zijn. Er kwam een wolk die de zon bedekte en het werd duister. Op die manier verliest de ziel door één trotse gedachte de genade en bedekt de duisternis haar. Maar de genade komt ook omwille van één enkele nederige gedachte opnieuw terug. Ik heb dit in mijzelf waargenomen. Weet dat als uw geest geneigd is mensen gade te slaan om te zien hoe zij leven, dit een teken van trots is. Let op jezelf, sla jezelf gade en je zult dit zien. Zodra de ziel zich verheft boven haar broeder, volgt er direct een slechte gedachte die God mishaagt en dan moet de ziel nederig worden. Maar als zij niet nederig wordt, dan komt er een of andere kleine verzoeking op. Als zij wederom niet nederig wordt, dan begint er een aanval van onreinheid. En als zij nog altijd niet nederig wordt, dan valt zij in een of andere kleine zonde. En als zij dan nog niet nederig wordt, zal zij een grote zonde begaan. En zij zal doorgaan met zondigen totdat zij nederig gaat worden. Maar zodra zij berouw heeft gekregen, zal de barmhartige Heer aan de ziel vrede en het gevoel van nederige rouwmoedigheid schenken en dan zal al het kwaad voorbij gaan en de opdringerige gedachten zullen weggaan. Maar vervolgens moet je de nederigheid uit alle macht vasthouden, anders zul je opnieuw in de zonde vallen. Wanneer God ziet dat de ziel nog niet standvastig is in de nederigheid, neemt de Heer zijn genade weg, maar verliest hierdoor de moed niet. De genade is in u, maar zij is verborgen. Wen uzelf eraan om gedachten direct af te snijden. Als je dit vergeet en je verjaagt hen niet direct, dan moet je boete doen. Span jezelf in om dit tot een gewoonte te maken. De ziel heeft haar gewoontes. Men zal gedurende heel zijn leven handelen zoals men het gewend is. Een goed mens heeft goede gedachten. Een boos mens heeft boze gedachten. Maar elke mens moet leren tegen de gedachten te strijden en slechte gedachten te veranderen in goede. Dit is het kenmerk van een ervaren ziel. Misschien zul je afvragen hoe dit gebeurt. Dit gebeurt als volgt. Zoals de levende mens voelt of hij het koud of warm heeft, zo verneemt degene die uit ervaring de Heilige Geest heeft leren kennen, wanneer de genade in zijn ziel aanwezig is en wanneer de boze geesten naderen. De Heer geeft aan de ziel het onderscheidingsvermogen om zijn komst te herkennen, hem lief te hebben en zijn wil te doen. Zo zal de ziel eveneens de gedachten die van de vijand komen, niet herkennen aan hun uiterlijke verschijningsvorm, maar aan hun uitwerking op de ziel. Deze kennis wordt door ervaring verworven, maar de vijanden bedriegen gemakkelijk degene die geen ervaring heeft. De vijanden zijn door de trots gevallen. Zij trekken ons daartoe ook aan en zij richten zich tot ons met loftuitingen. En
En wanneer de ziel deze lof aanneemt, dan zal de genade zich terugtrekken, totdat zij nederig gaat worden. En zo leert de mens zijn leven lang de nederigheid van Christus. Totdat hij zich haar heeft eigen gemaakt, zullen de gedachten zijn ziel niet met rust laten en zal hij niet kunnen bidden met een reine geest. Wie streeft naar het reine gebed, moet zich voor geen enkel krantenbericht interesseren. Hij moet geen slechte boeken lezen, noch uit nieuwsgierigheid proberen iets over het leven van anderen te weten te komen. Dit brengt vele onreine gedachten in de geest, en wanneer de mens hieruit wijs wil worden, dan worden zij steeds verwarder en putten zijn ziel uit. Wanneer de ziel de liefde van de Heer leert, heeft zij medelijden met de gehele wereld, met elk schepsel van God. Zij bidt dat alle mensen berouw mogen krijgen en de genade ontvangen van de Heilige Geest. Maar als de ziel de genade verliest, dan verlaat de liefde haar, want zonder Gods genade is het onmogelijk de vijanden lief te hebben. En dan komen er boze gedachten uit het hart voort, zoals de Heer gezegd heeft. Naar Matteüs hoofdstuk 15, vers 19, Marcus hoofdstuk 7, vers 21, 2. Weet goed dat als boze gedachten je kwellen, dit betekent dat je niet nederig bent. De Heer heeft gezegd, leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 29. Zonder de nederigheid van Christus zal de ziel nooit vredig in God zijn, maar zal zij zich steeds laten opwinden door allerlei gedachten die haar verhinderen God te schouwen. Gelukkig is degene die zich vernedert, want hij heeft de volmaakte rust in God gevonden. Tot op heden vraag ik de Heer elke dag om de nederigheid, want mijn ziel heeft door de Heilige Geest geleerd wat de nederigheid van Christus is, en daarom dorst ik ernaar ze te verwerven.

O nederigheid van Christus, wie je geproefd heeft, strekt zich onverzadigbaar dag en nacht, verlangend uit tot God. O, wat ben ik zwak. Ik heb een klein stukje geschreven en ik ben al afgemat. En mijn lichaam zoekt rust. Ook de Heer heeft op aarde in zijn vlees de menselijke zwakheid leren kennen. Tijdens de storm sliep hij op het schip, vermoeid als hij was van de reis. Maar toen zijn leerlingen hem wekten, heeft hij de zee en de wind bevolen te bedaren en het werd zeer stil. Zo ontstaat er in onze ziel een grote vrede wanneer wij de heilige naam van de Heer aanroepen. O Heer, verleen ons U te loven tot onze laatste adem. De mens valt in de bekoring door onervarenheid of door trots. Als je valt uit onervarenheid, dan zal de Heer u snel genezen. Maar als het komt door trots, dan zal uw ziel net zo lang lijden tot zij de nederigheid heeft geleerd en dan zal de Heer haar genezen. Wij vallen in de bekoring wanneer wij denken dat wij meer verstand en ervaring dan anderen en zelfs dan onze geestelijke vader hebben. Zo heb ik uit onervarenheid gedacht en heb daarom moeten lijden. Maar ik ben God zeer dankbaar, want Hij heeft mij hierdoor vernederd en inzicht geschonken, en Hij heeft zijn barmhartigheid niet van mij weggenomen. En nu denk ik dat als men niet biecht bij zijn geestelijke vader, het onmogelijk is aan de bekoring te ontkomen. Want aan geestelijke vaders heeft de Heer de macht gegeven te binden en te ontbinden. Als je binnenin jezelf of buiten jezelf een licht ziet, geloof hier dan niet in, als je op dat moment geen gevoel van nederige rouwmoedigheid voor God in je hebt, noch liefde voor je naaste. Maar heb er ook geen angst voor, maar word nederig en dit licht zal verdwijnen. Als je een visioen of een gezicht ziet, of je hebt een droom, stel daar dan geen vertrouwen in, want als het van God komt, dan zal de Heer je ook inzicht geven. De ziel die de Heilige Geest niet door de smaak heeft leren kennen, kan de herkomst van een visioen niet begrijpen. De vijand geeft aan de ziel een zekere zoetheid die vermengd is met ijdelheid en daaraan herkent men de bekoring. De vaders zeggen dat als een visioen van de vijand komt, de ziel dan verwarring voelt. Maar het is slechts de nederige mens die zich niet waardig acht voor visioenen en die bij het optreden van de vijand verwarring of vrees zal voelen. Maar een ijdel mens kan geen vrees en zelfs niet de minste verwarring voelen, omdat hij visioenen wil hebben en zich hiertoe waardig acht en daarom kan de vijand hem gemakkelijk bedriegen. Al wat hemels is, wordt gekend door de Heilige Geest, wat aards is door het verstand. Maar wie God wil leren kennen met zijn verstand, langs wetenschappelijke weg, die is in bekoring, want God wordt slechts gekend door de Heilige Geest. Als je in de geest demonen ziet, word dan nederig en span je in hen niet te zien. Ga zonder uitstel naar jouw geestelijke vader of starrets aan wie je hebt toevertrouwd. Zeg alles aan je biechtvader en dan zal de Heer barmhartig voor je zijn en zul je aan de bekoring ontkomen. Maar als je denkt dat je van het geestelijke leven meer weet dan je biechtvader en als je hem bij het biechten niet meer vertelt wat je overkomt, dan zul je vanwege deze trots onherroepelijk in bekoring worden geleid. En dit zal worden toegelaten tot je lering. Bestrijd je vijanden met de nederigheid. Als je ziet dat je geest met een andere geest strijdt, verneder je dan en de strijd zal ophouden. Als het je overkomt dat je demonen ziet, wees dan geenszins bevreesd, maar word nederig en de demonen zullen verdwijnen. Maar als je bevangen wordt door angst, dan ontkom je niet zonder schade. Wees dapper
Bedenk dat de Heer naar je kijkt om te zien of je je hoop op Hem stelt. Als je in de bekoring bent gevallen en daaruit bevrijd wilt worden, wanhoop dan niet, want de Heer heeft de mensen lief en Hij zal verlenen dat jij je betert. En de gedachten die de vijand aandraagt zullen jou loslaten. Maar opdat je ziel zich kan bevrijden van de demonen, moet je je vernederen en zeggen: ik ben het slechtst van alle mensen. Ik ben slechter dan welk beest of roofdier ook. En je moet je zonde oprecht belijden aan de priester, en dan zullen de demonen verjaagd worden. Zoals mensen een huis in en uitlopen, zo komen ook de gedachten die door de demonen zijn opgewekt, en zij kunnen ook weer weggaan als je hen niet aanneemt. Als de gedachte tot je zegt: steel, en je gehoorzaamt hieraan, dan heb je hierdoor aan de duivel macht gegeven over jezelf. Als de gedachte tegen je zegt: eet veel tot je verzadigd bent, en je doet dit, dan heeft de duivel opnieuw macht over je gekregen. En wanneer de gedachte aan elke willekeurige hartstocht je op die wijze zal beheersen, zul je een woonplaats worden van de demonen. Maar als je op de juiste manier berouw toont, dan zullen ze sidderen en gedwongen zijn te vertrekken. Wanneer wij wenen over onze zonden en onze ziel vernederen, hebben wij geen visioenen en onze ziel verlangt er niet naar. Maar als wij het wenen en de nederigheid opgeven, dan kunnen wij door visioenen worden meegesleept. Gedurende lange tijd heb ik niet geweten waarom wij een vermorzeld hart moeten bewaren als de Heer ons eenmaal vergeven heeft. Maar later heb ik begrepen dat wie geen vermorzeld hart heeft, de nederigheid niet kan bewaren. Want de boze geesten zijn trots en zij prenten ons ook trots in. Maar de Heer leert zachtmoedigheid, nederigheid en liefde, waardoor de ziel rust vindt. In onze strijd moeten wij dapper zijn. De Heer heeft tot de profeet Jeremia gezegd: spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Naar Jeremia's hoofdstuk 1, vers 17. De Heer bemint een moedige en wijze ziel, maar als wij nog het een nog het ander bezitten, moeten wij God hierom vragen en wij moeten gehoorzaam zijn aan onze geestelijke vaders. In hen leeft de genade van de Heilige Geest. Vooral de mens, wiens geest door toedoen van de demonen schade heeft geleden, moet in niets op zichzelf vertrouwen, maar hij moet altijd naar zijn geestelijke vader luisteren. Geestelijke rampen overkomen ons vanwege onze trots, maar lichamelijk lijden laat God dikwijls toe uit liefde voor ons, zoals dat het geval was met de veelduldende Job. Het is erg moeilijk om in zichzelf de trots te onderkennen. Maar hier zijn de tekenen. Als de vijanden, de demonen, je aanvallen of als slechte gedachten je kwellen, betekent dit dat je geen nederigheid bezit en daarom, ofschoon je je niet bewust bent van jouw trots, moet je nederig worden. Als je prikkelbaar bent of, zoals men wel zegt, zenuwachtig, dan is dat werkelijk rampzalig. Wanneer iemand lijdt aan aanvallen of angsten, dan worden deze ziekten genezen door een nederige geest of door het berouw en ook door het liefhebben van zijn broeder en zijn vijanden.

Hoofdstuk 18. De klaagzang van Adam. Adam, de vader van de gehele mensheid, heeft in het paradijs de zoetheid van de liefde van God gekend en daarom leed hij bitter toen hij vanwege zijn zonde uit het paradijs verjaagd werd en de liefde van God verloor. Hij weende met een geweldige kreun dat door heel de woestijn weerklonk. Zijn ziel werd gekweld door de gedachte: ik heb mijn geliefde God gekwetst. Het speet hem niet zozeer van het paradijs en van haar schoonheid, als wel van de liefde van God die hij verloren had. De liefde van God die de ziel onverzadigbaar elk ogenblik tot zich aantrekt. Elke geest die God door de Heilige Geest heeft leren kennen en die vervolgens de genade heeft verloren, ervaart zo de kwelling van Adam. Het is pijnlijk voor de ziel en zij betreurt het diep dat zij haar geliefde Heer heeft gekwetst. Adam heeft op aarde gesmacht en bitter geweend en de aarde was hem niet dierbaar. Hij had heimwee naar God en hij zei: mijn ziel verlangt naar de Heer en onder tranen zoek ik hem. Hoe zou ik hem niet zoeken? Toen ik met hem was, was mijn ziel blij en rustig en de vijand had geen toegang tot mij. Maar nu heeft een boze geest macht over mij gekregen en brengt mijn ziel aan het wankelen en kwelt haar. En daarom verlangt mijn ziel tot stervens toe naar de Heer en mijn geest hunkert naar God en niets op aarde kan mij blij stemmen en mijn ziel kan door niets worden getroost. Maar zij wil hem opnieuw zien en door hem verzadigd worden. Ik kan hem geen ogenblik vergeten en mijn ziel smacht naar hem. En vanwege mijn grote droefheid ween ik al kreunend. Ontferm u over mij, o God, over uw gevallen schepsel. Zo jammerde Adam en de tranen stroomden over zijn gezicht, over zijn borst tot op de grond, en de gehele woestijn luisterde naar zijn gekreun. De dieren en de vogels werden stil van verdriet, maar Adam weende, want door zijn zonde hadden allen de vrede en de liefde verloren. Groot was Adams droefheid toen hij uit het paradijs verjaagd was, maar toen hij zijn zoon Abel zag, die gedood was door zijn broeder Kaïn, werd zijn verdriet nog groter. Zijn ziel werd verscheurd door droefheid en hij weeklaagde en dacht: uit mij zullen volkeren voortkomen en zich vermenigvuldigen en zij zullen allen lijden. Zij zullen leven in vijandschap en elkaar doden. En zijn droefheid was zo onmetelijk als de zee. En slechts de mens wiens ziel de Heer heeft leren kennen en die weet hoezeer hij ons lief heeft, kan dit begrijpen. Ook ik heb de genade verloren en met Adam roep ik uit: God, wees mij zondaar genadig. Verleen mij een geest van nederigheid en liefde. O liefde van de Heer, wie jou heeft leren kennen, die zoekt jou onafgebroken dag en nacht en schreeuwt uit: ik verlang naar u, o Heer, en onder tranen zoek ik u. Hoe zou ik u niet zoeken? Gij hebt mij verleend u te leren kennen door de Heilige Geest en deze kennis van God sleept mijn ziel mee om u onder tranen te zoeken. Adam weende: de woestijn is mij niet dierbaar, de hoge bergen zijn mij niet dierbaar, nog de wouden, nog de weidegronden, nog het gezang van vogels, niets is mij dierbaar. Mijn ziel verkeert in diepe droefheid. Ik heb God gekwetst, en als de Heer mij weer zou opnemen in het paradijs, dan zou ik zelfs daar treuren en wenen. Waarom heb ik mijn geliefde God gekwetst? Adams ziel is na de verjaging uit het paradijs ziek geworden, en in zijn droefheid heeft hij talloze tranen vergoten. Zo verlangt iedere ziel die de Heer heeft leren kennen naar hem en roept uit: Heer, waar zijt gij?
Waar zijt gij, mijn licht? Waarom hebt gij uw gelaat voor mij verborgen? Het is al lang geleden sinds mijn ziel u gezien heeft, en zij verlangt naar u en onder tranen zoekt zij u. Waar is mijn Heer? Waarom zie ik hem niet meer in mijn ziel? Wat belet hem om in mij te wonen? Dit, de nederigheid van Christus en de liefde voor mijn vijanden, is niet in mij. God is onverzadigbare liefde en het is onmogelijk haar te beschrijven. Adam liep over de aarde en hij weende vanwege de talloze kwalen van zijn hart en zijn geest dacht aan God. En toen zijn lichaam uitgeput was en hij geen tranen meer kon vergieten, zelfs toen brandde zijn geest van verlangen voor God, want hij kon het paradijs en haar schoonheid niet vergeten. Maar Adams ziel had God nog meer lief en zij strekte zich tot hem uit door de kracht van diezelfde liefde. O Adam, ik schrijf over u, maar gij ziet dat mijn geest te zwak is om uw verlangen naar God te begrijpen en hoe gij de last van de boetedoening hebt gedragen. O Adam, gij ziet hoezeer ik uw kind op aarde leid. Er is bijna geen vuur meer in mij en de vlam van mijn liefde dooft haast. O Adam, zing voor ons het lied van de Heer, opdat mijn ziel zich in hem mogen verheugen en zich inspannen om hem te loven en te verheerlijken, zoals de cherubijnen en de serafijnen en alle hemelse heerscharen der engelen die voor hem het driemaal heilig zingen. O Adam, onze vader, zing voor ons het lied van de Heer, opdat de gehele aarde het mogen horen en al uw zonen hun geest verheffen tot God en zich verzadigen aan de klanken van het hemelse gezang en hun leed op aarde

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 245. En wij lezen Jeremia hoofdstuk 31, Daniël hoofdstuk 14 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 21 tot en met 24. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij lezen nog altijd verder in Jeremia en Daniël, en Spreuken natuurlijk. Vandaag lezen wij in Jeremia: er is hoop voor de toekomst. Wij lezen het laatste hoofdstuk van Daniël, waar Daniël, de koning van het Perzische Rijk, die ook koning is over Babylonië, aantoont hoe de goden die hij aanbidt helemaal geen goden zijn. De God die hij aanbidt, echter, is wel een levende God. Laten wij ook tot hem bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Jeremia hoofdstuk 31. Er is hoop voor de toekomst. In die tijd, Godspraak van de Heer. Zal ik de God zijn van alle geslachten van Israël, en zij zullen mijn volk zijn. Zo spreekt de Heer. Het volk dat ontkwam aan het zwaard, vond genade in de woestijn. Israël, op zoek naar rust. De Heer is van verre voor mij.

verschenen. Hij zei: mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd gunstig gezind. Israël, ik richt u weer op. Uw jonge vrouwen slaan weer op de tamboerijn en gaan vrolijk dansen. U legt weer wijngaarden aan op de bergen van Samaria. Diegenen die ze planten, zullen er de vruchten van eten. De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte van Efraïm roepen: kom, wij trekken naar Sion, naar de Heer onze God. Want zo spreekt de Heer: jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser van de volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden: de Heer heeft redding gebracht over zijn volk, over wat overbleef van Israël. Ik haal ze terug uit het noorden. Van het einde van de aarde breng ik ze bijeen. Ook de blinden en de lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug. Bedroefd gingen zij heen, getroost leid ik hen terug. Ik voer hen naar stromende beken, over gebaande wegen, waarop ze niet struikelen. Ik ben immers Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Volken, luister naar het woord van de Heer. Maak het op de verste eilanden bekend. Hij die het volk van Israël verstrooid heeft, brengt het ook weer bijeen. Hij hoedt het, zoals een herder zijn kudde. De Heer heeft Jacob verlost en uit de hand van zijn overheersers vrijgekocht. Zingend trekken zij naar de hoogten van Sion, stralend van vreugde om de goede gaven van de Heer. Om het koren, de most en de olie, de schapen en de runderen. Ze voelen zich als een besproeide tuin die het nooit aan water ontbreekt. Dan dansen de meisjes van vreugde, de mannen doen mee, jong en oud. Hun droefheid verander ik in blijdschap. Ik troost hen en geef hun vreugde na verdriet. Ik schenk de priesters veel vet van de offers en het volk overstelp ik met mijn gaven. Godspraak van de Heer. Zo spreekt de Heer. Luister naar het klagen in Rama, het droevige ween. Rachel jammert om haar kinderen en wil niet worden getroost, omdat ze er niet meer zijn. Zo spreekt de Heer. Hou op met wenen, droog uw tranen. Er is een oplossing voor uw lijden. Godspraak van de Heer. Ze keren terug uit het land van de vijand. Er is hoop voor de toekomst. Zij komen terug naar hun eigen land. Ik hoor Efraïm steeds klagen: u hebt mij geslagen om mij als een wilde stier te temmen. Breng mij nu terug, Heer, u bent toch mijn God. Ik ben u bekeerd en heb berouw. Ik ben tot bezinning gekomen en sla mij op de borst. Ik sta diep beschaamd en ga gebukt onder de zonden van mijn jeugd. Is mijn dierbare zoon Efraïm mij dan zo lief en zo dierbaar dat ik na ieder hard woord toch aan hem blijf denken en zo met hem meevoel dat ik mij weer over hem zal ontfermen. Godspraak van de Heer. Zet bakens uit, richt mijlpalen op. Let goed op de weg die u volgt. Keert terug, Israël. Jongvrouw, keert terug naar uw steden. Waarom zoekt u steeds uw eigen weg, opstandige? De Heer schept iets nieuws op aarde. Een vrouw zoekt een man. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël.
Wanneer ik hen in hun vroegere staat herstel, zullen ze in de steden van Juda weer zeggen: De Heer zegene u, zetel van gerechtigheid, heilige berg. Heel Juda woont daar weer samen, stedelingen, boeren en herders. Diegenen die uitgeput waren, verkwik ik. Ik les de dorst van hen die versmachten. Daarop werd ik wakker. Ik had een visioen en opnieuw overviel mij de slaap. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat ik Israël en Juda weer met mensen en dieren bevolk. Eerst had ik er alles op gezet hen weg te rukken en af te breken, hen te verwoesten en te vernielen, met ramp op ramp. Maar nu heb ik er alles op gezet om hen op te bouwen en te planten. God spraak van de Heer. In die tijd zegt men niet meer: De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen zijn er stroef van. Nee, iedereen sterft door zijn eigen schuld. Iedereen die onrijpe druiven eet, krijgt zelf stroeve tanden. Er komen dagen, God spraak van de Heer, dat ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, hoewel ik hun meester was. God spraak van de Heer. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit. God spraak van de Heer. Ik schrijf mijn wet in hun binnenste. Ik schrijf die in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tegen zijn broeder zeggen: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein, kent mij al. God spraak van de Heer. Ik vergeef hun misstappen. Ik denk niet meer aan hun zonden. Zo spreekt de Heer, die de zon heeft gegeven als het licht voor de dag, de maan en de sterren als het licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, die de Heer van de machten heet. Als deze orde ophoudt te bestaan, God spraak van de Heer, dan blijft ook Israël niet langer mijn volk. Zo spreekt de Heer. Evenmin als iemand de hemel boven kan meten, of de grondvesten van de aarde beneden kan peilen, evenmin verwerp ik ooit de nakomelingen van Israël, ondanks alles wat het misdaan heeft. God spraak van de Heer. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat de stad van de Heer wordt herbouwd, van de toren van Chananel tot aan de hoekpoort. Nog verder loopt het meetlint rechtdoor, tot de hoogte van Gareb, voordat het afbuigt naar Goa. Heel het dal met de lijken en de as, heel het gebied langs de Kedron tot aan de hoek van de paardenpoort in het oosten, wordt aan de Heer gewijd. Het wordt nooit meer vernield of verwoest. Daniël hoofdstuk 14. Daniël en Bel. Toen koning Astyages bij zijn voorvaderen was, volgde de pers Kores hem op als koning. De nieuwe koning behandelde Daniël als zijn vertrouwensman, en geen van zijn vrienden gaf hij zoveel eerbewijzen als hem. De Babyloniërs hadden een afgodsbeeld, Bel genaamd, waaraan ze dagelijks 12 mut fijn tarwemeel, 40 schapen en 6 anker wijn gaven. Ook de koning vereerde het en ging het iedere dag aanbidden. Daniël daarentegen aanbad zijn eigen god.
Daarom vroeg de koning hem: waarom aanbidt u Bel niet? Hierop antwoordde Daniel: ik vereer geen beelden die door mensenhanden gemaakt zijn, maar wel de levende God die hemel en aarde geschapen heeft en heerser is over al wat leeft. Toen zei de koning: denkt u dan dat Bel geen levende God is? U ziet toch hoeveel hij dagelijks eet en drinkt. Daniel begon te lachen en zei: laat u niet bedriegen, koning. Dat ding is van binnen van leem en van buiten van brons. Nog nooit heeft het iets gegeten of gedronken. Daarop werd de koning woedend, riep de priesters van Bel bij zich en zei tegen hen: als jullie mij niet zeggen wie die gaven opeet, laat ik jullie ter dood brengen. Als jullie echter kunnen bewijzen dat Bel ze opeet, dan zal Daniel sterven, omdat hij kwaad gesproken heeft over Bel. Daniel zei hierop tegen de koning: ik ben het er volkomen mee eens. De priesters van Bel waren 70 in aantal, hun vrouwen en kinderen niet meegerekend. Toen de koning met Daniel naar de tempel van Bel kwam, zeiden de priesters tegen hem: koning, wij gaan de tempel uit. U zet zelf het voedsel klaar. U mengt de wijn en zet die erbij, waarna u de deur sluit en met uw ring verzegelt. Morgen vroeg komt u terug. Als dan alles niet door Bel is opgegeten, zullen wij sterven. Is het echter wel het geval, dan sterft Daniel, omdat hij ons belasterd heeft. Zij maakten zich echter geen zorgen, omdat ze onder de offertafel een geheime toegang hadden gemaakt, waardoor ze regelmatig naar binnen kwamen om de gaven weg te halen. Toen de priesters vertrokken waren en de koning het voedsel voor Bel klaarzette, liet Daniel zijn dienaren as halen en de hele tempelvloer ermee bestrooien. Hiervan was alleen de koning getuige. Daarop gingen ze naar buiten, sloten de deur, verzegelden die met de ring van de koning en gingen weg. Maar 's nachts kwamen, zoals gewoonlijk, de priesters met hun vrouwen en kinderen en aten en dronken alles op. De volgende ochtend ging de koning met Daniel naar de tempel. Hij vroeg Daniel: zijn de zegels nog ongeschonden? Deze antwoordde: ze zijn nog ongeschonden, koning. Nauwelijks had de koning de deur geopend en een blik geworpen op de offertafel, of hij riep uit: groot bent u, Bel. Bij u is volstrekt geen sprake van bedrog. Maar Daniel begon te lachen. Hij weerhield de koning naar binnen te gaan en zei: kijk eens naar de vloer en let eens op die voetstappen. Toen zei de koning: ik zie voetstappen van mannen, vrouwen en kinderen. In woede ontstoken liet de koning toen de priesters halen met hun vrouwen en kinderen. Ze toonden hem de geheime deur, waardoor ze naar binnen gingen om de gaven die op de offertafel stonden op te eten. Daarop liet de koning hen ter dood brengen. Bel leverde hij uit aan Daniel. Die haalde het beeld en de tempel omver. Daniel en de draak. De Babyloniërs vereerden ook nog een grote draak. De koning sprak Daniel over die draak en zei: van hem kunt u niet zeggen dat hij geen levende God is. Aanbid hem dus. Daarop antwoordde Daniel: de Heer mijn God aanbid ik, want hij is een levende God. Geef mij toestemming, koning, dan zal ik zonder stok of zwaard de draak doden. De koning zei: ik geef u toestemming. Daniel nam nu pek, vet en haren, bracht dat samen aan de kook en maakte er koeken van, die hij in de muil van de draak stopte. Het beest vat ze op en barstte open. Toen zei Daniel: dat hebben jullie vereerd. Toen de Babyloniërs hiervan hoorden,
waren ze woedend. Ze keerden zich tegen de koning en riepen: "De koning is een Jood geworden. Hij heeft Bel vernield, de draak gedood en de priesters laten afslachten." Ze gingen naar de koning en eisten: "Lever Daniël aan ons uit, anders doden we u en de uwen." Zich ernstig bedreigd voelend, leverde de koning noodgedwongen Daniël aan hen uit. Ze wierpen hem in de leeuwenkuil, waar hij 6 dagen bleef. In de kuil zaten 7 leeuwen, die men dagelijks 2 lijken en 2 schapen gaf. Toen gaf men ze echter niets, zodat ze Daniël zouden verslinden. In Judea leefde toen de profeet Habakkuk. Hij had wat moes gekookt en enkele broden in een schotel gebrokkeld en was daarmee op weg naar het veld om het de maaiers te brengen. Maar een engel van de Heer beval Habakkuk: "Breng het maal dat u daar hebt naar Babel, naar Daniël in de leeuwenkuil." Habakkuk antwoordde: "Heer, ik ben nooit in Babel geweest en de kuil is mij onbekend." Toen greep de engel hem bij de haren van zijn kruin vast en droeg hem met de snelheid van de geest naar Babel, waar hij hem boven de kuil zette. Daar riep Habakkuk: "Daniël, Daniël, neem het maal dat God u zendt." Daniël zei: "God, u hebt werkelijk aan mij gedacht. Nog nooit hebt u degenen die u lief hebben verlaten." Toen stond Daniël op en at. En Gods engel bracht Habakkuk onmiddellijk terug naar de plaats van waar hij hem had weggevoerd. Op de 7e dag kwam de koning naar de kuil om Daniël te betreuren. Toen hij erin keek en Daniël zag zitten, riep hij uit: "Groot bent u, Heer, de God van Daniël. Buiten u is er geen ander." Hij trok Daniël uit de kuil en liet degenen die zijn ondergang gewild hadden erin werpen. Onmiddellijk werden ze voor zijn ogen verslonden. Spreuken hoofdstuk 16, versen 21 tot en met 24. Wie wijs is van hart, wordt iemand met inzicht genoemd. En aangename woorden geven kracht aan het betoog. Het verstand is een levensbron voor wie het bezitten. Maar de dwazen worden onderricht door hun dwaasheid. Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig en geeft kracht aan het betoog van zijn lippen. Aangename woorden zijn raten vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor de botten.

0: En wij hebben zo net Jeremia hoofdstuk 31, Daniël hoofdstuk 14 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 21 tot en met 24 gelezen. En vandaag sluiten wij niet af met een citaat van een heilige, maar wel met een citaat uit de dogmatische constitutie over de kerk van het Tweede Vaticaanse Concilie. De kerk, zichtbaar sacrament van heilzame eenheid. Er komt een tijd, Godspraak van de Heer, dat ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit. Ik schrijf mijn wet in hun binnenste. Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn. Want iedereen, groot en klein, kent mij al. Jeremia hoofdstuk 31, versen 31 tot en met 34. Christus heeft dit nieuwe verbond ingesteld. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Uit Joden en Heidenen heeft hij een volk geroepen. Dat niet naar het vlees, maar in de geest tot eenheid samengroeit, om het nieuwe Godsvolk te zijn. Want zij die in Christus geloven, zijn opnieuw geboren. Niet uit een vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad, door het woord van de levende God. Niet uit vlees, maar uit water en heilige geest. Zij vormen een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk. Vroeger geen volk, nu Gods volk. Uit de eerste Petrusbrief. Dit messiaanse volk heeft als hoofd Christus. Die is overgeleverd om onze misslagen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Uit de brief aan de Romeinen. En die thans, nu hij de naam boven alle namen gekregen heeft, in heerlijkheid heerst in de hemel. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 245. Morgen staan wij weer paraat, en jullie hopelijk ook. Dan zijn wij dag 246 en lezen wij Jeremia hoofdstuk 32, Judith hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 25 tot en met 28. Hartelijk bedankt om mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor

0: lichaam Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods,

0: Bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetui capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 104, versen 1 tot en met 35. Prijs de Heer, o mijn ziel. Heer, mijn God, u bent machtig groot, met pracht en met verhevenheid omkleed. Hij gaat gehuld in een mantel van licht. Hij heeft de hemel als zijn tentdak gespreid, zijn zalen op het water gebouwd. Hij maakt van de wolken zijn wagen en beweegt zich voort op de vleugels van de wind. Hij maakt de stormen tot zijn boden en zijn dienaren de laaiende bliksems. Op pijlers heeft hij de aarde gegrond. Zij wankelt niet, nooit of te nimmer. Als een kleed hebt u de oerzee over haar heen gelegd. De wateren stonden tot boven de bergen, maar zij vluchten weg op uw dreigend bevel. Op de roep van uw donder weken zij haastig. Langs bergen en dalen stroomden de wateren en vonden de plaats die u voor hen had bestemd. De grens die u schreef, zullen zij nooit overschrijden. Zij zullen de aarde nooit weer bedekken. U leidt het bronwater naar de dalen. Daar vindt het zijn loop tussen bergen door. Het geeft drinken aan de dieren in het veld. Het lest de dorst van woudezels. De vogels in de lucht nestelen daar hoog en zingen hun lied onder het bladerdak. Vanuit zijn zalen bevloeit hij de bergen. Door zijn toedoen wordt de aarde gedrenkt. Gras voor alle vee laat hij groeien. En gewas waar de mens hard voor werkt om voedsel te winnen uit deze aarde. En wijn die het hart van de mensen verheugt. En olie die zijn gelaat doet glanzen. En brood dat het hart van de mensen versterkt. De machtige bomen door de Heer geplant en de ceders van de Libanon krijgen volop drinken. Daar bouwen de vogels hun nest. De ooievaar woont in hun kruinen. De steenbok heeft zijn hoge bergen. De kliptas zijn rots om in te schuilen. Omwille van de getijden schiep hij de maan en de zon die het uur van ondergaan kent. Als u duisternis aandraagt, wordt het nacht. De dieren van het woud sluipen dan rond. Leeuwen roepen brullend om prooi en vragen God om hun voedsel. Rijst de zon, dan verdwijnen ze en leggen zich neer in hun leger. Nu trekt de mens naar zijn dagtaak uit om hard te werken tot de avond. Hoe veelzijdig is wat u doet, o Heer, alles hebt u met wijsheid gemaakt. De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap. Zo is daar de zee, groot en wijd gespreid. Ze krioelt van ontelbare dieren, van zowel grote als kleine. Daar kruisen de schepen rond. En daar leeft Leviathan, die u gevormd hebt om mee te spelen. Zij allen verwachten van u dat u op de juiste tijd voedsel schenkt. En als u het geeft, eten ze gretig. U opent uw hand en zij krijgen wat ze verlangen. Als u uw gelaat verbergt, vergaan zij van schrik. Ontneemt u hun de adem, dan snakken ze naar lucht en keren tot stof terug. Maar geeft u uw adem, dan worden zij herschapen. U maakt de aarde weer helemaal nieuw. Glorie, zij de Heer, voor immer en altijd, dat hij vreugde zal beleven aan alles wat hij gemaakt heeft. Hij hoeft maar te kijken en de aarde beeft. Hij hoeft maar te wijzen en de bergen roken. Ik zing voor de Heer zolang ik leef. Ik speel voor mijn God zolang ik besta. Mijn lied zal hem bevallen en ik vind mijn vreugde in de Heer. Laat de zondaars van de aarde verdwijnen. Laat geen boosdoener nog langer bestaan. Prijs mijn ziel de Heer. Halleluja.

De Psalmen. Psalm 105, versen 1 tot en met 45. Prijs de Heer, roep luid zijn naam. Verkondig zijn daden onder de volken. Zing voor hem en speel voor hem. Spreek over de wonderen die hij verrichtte. Stel uw roem in zijn heilige naam. Wees blij, u die de Heer zoekt. Blijf uitzien naar de macht van de Heer. Houd niet op zijn gelaat te zoeken. Denk aan de wonderen die hij verrichtte, aan zijn machtig woord van tekens vergezeld. U, kinderen van zijn dienaar Abraham, u, kinderen van Jacob, die hij verkoos. Die Heer is onze God. Zijn woord is beslissend voor heel de aarde. Indachtig blijft hij zijn verbond. Voor 1000 generaties geldt zijn belofte. Dat verbond, gesloten met Abraham, die eed aan Isaak gedaan. Voor Jacob heeft hij deze bevestigd. Voor Israël als een verbond dat blijft. Hij zei, u geef ik het land van Kanaan, als eigen gebied u toegemeten. Toen zij nog gering in aantal waren, met weinigen en vreemdelingen daar, toen zij nog van volk naar volk zwierven, van het ene rijk naar het andere volk, liet hij niemand hen tyranniseren. Zelfs koningen strafte hij voor hen. Raak mijn gezalfden niet. Doe mijn profeten geen kwaad. Hongersnood riep hij uit over het land. Hij brak hun stok met broden doormidden. Toen zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Zij sloegen zijn voeten in boeien, zijn hals werd in ijzer geklonken. Tot het moment dat zijn woord uitkwam, het woord van de Heer zijn onschuld bewees. Toen liet de koning zijn boeien losmaken. De heerser van de volken liet hem vrij. Hij stelde hem aan tot heer van zijn hof, tot beheerder van al zijn bezit. Op eigen gezag kon hij rijksgroten binden en oudsten aan zijn wijsheid verplichten. En daarna komt Israël naar Egypte, wordt Jacob gast in het land van Chaam. Hij maakte daar zijn volk zeer vruchtbaar, groter in aantal nog dan zijn vijanden. Hun hart liet hij omslaan in haat, zodat ze zijn dienaren belaagden. Mozes, zijn dienaar, zond hij uit en Aaron, die hij had uitverkoren, om tekens te stellen daar in Egypte, wonderen te doen in het land van Chaam. Hij zond duisternis uit en het werd duister, maar ze sloegen geen acht op zijn woord. Hij veranderde daar het water in bloed en liet hun visbestand sterven. Het land krioelde van kikkers tot in de koninklijke kamers toe. Hij sprak en zwermen, muggen en muskieten verschenen over heel hun gebied. Hagel zond hij in plaats van regen en bliksemvuur sloeg neer op het land. Hij teisterde hun wijngaarden en vijgenbomen. De bomen werden verbrijzeld door heel hun land. Hij sprak en sprinkhanen verschenen die veel vraten, ontelbaar. Al het groene land vraten zij kaal, en kaal werden hun vruchtbare akkers. Hij trof in dat land alle eerstgeborenen, de stoere vruchten van hun mannelijke kracht. Met zilver en goud leidde hij Israël daarna weg, geen stam die een kreupele kende. Egypte zag hen met vreugde vertrekken, zozeer waren zij bevangen van schrik. Hij spreidde een wolk boven hen als een scherm en 's nachts een vuur om hen bij te lichten. Zij baden en hij zond kwartels en brood uit de hemel om van te eten. De rots brak hij open en water welde op tot een stromende rivier in een uitgedroogd land. Indachtig bleef hij zijn heilige woord aan Abraham, zijn dienaar, gegeven. Hij liet zijn volk met gejuich vertrekken.
Met gejubel vertrokken zijn uitverkorenen. Hij schonk hun het land van andere volken als blijvend bezit, waar anderen voor hadden gezwoegd, opdat zij zijn geboden in ere houden en leven volgens zijn wetten. Halleluja.

De Psalmen. Psalm 106, versen 1 tot en met 48. Halleluja! Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Wie kan de machtige daden van de Heer verwoorden? Toereikend zijn lof verkondigen. Gelukkig wie zijn bestel eerbiedigt. Wie altijd gerechtigheid doet. Denk aan mij, Heer, U die uw volk bemint. Kom mij te hulp en red mij. Laat mij delen in het geluk van uw uitverkorenen, in de vreugde van uw volk, in de glorie van het volk dat u toebehoort. Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen. Afgedwaald zijn we. We hebben misdreven. Zij hebben uw wonderen in Egypte miskend. Geen aandacht geschonken aan uw talloze gunsten. Bij de Rietzee bedroefden zij u. Toch redde hij hen omwille van zijn naam, om zijn grote macht te laten blijken. Hij bezwoer de Rietzee en zij viel droog. Hij loodste hen door de watervloed als door een woestijn. Hij redde hen uit de macht van hun haters, bevrijdde hen uit de macht van hun vijand. En boven hun belagers sloot zich het water. Niet één bleef er over, niet één. Toen pas vertrouwden zij op zijn woord. Zij zongen een loflied op hem. Zij vergaten weer snel wat hij had gedaan. Zij zagen geen heil in zijn beleid. In de woestijn dachten zij alleen nog aan eten. Zij daagden God uit door hun gedrag in de steppe. Toch schonk hij hun alles waar zij om vroegen, zoveel zelfs, dat het hun tegenstond. Sommigen in het kamp werden jaloers op Mozes en op Aaron, de gewijde van de Heer. De aarde spleet open en verzwolg Datan. Boven de aanhang van Abiram sloot zich de aarde. Vuur verslond hun aanhang totaal. Vlammen verteerden de schuldigen. Een stierenbeeld richtten zij op bij de Horeb. Zij bogen diep voor dat metalen maaksel. Zij ruilden hun heerlijke God voor een beeld. Voor het beeld van een rund dat gras vreet. Zij vergaten de God die hen had gered, die in Egypte machtige daden verrichtte, die wonderen deed in het land van Chaam, indrukwekkende wonderen bij de Rietzee. Daarom had hij besloten hen uit te roeien. Als niet Mozes, zijn uitverkorene, tegenover hem op de bres was gaan staan om zijn dodelijke toren te keren. Zij keken neer op zijn land, dat prachtige land, en vertrouwden niet op zijn woorden. Zij spraken opstandige taal in hun tent en wilden niet luisteren naar de bevelen van de Heer. Toen strekte de Heer zijn hand tegen hen uit. Zij zouden verloren gaan in de woestijn. Hun nazaten zouden onder de volken verloren gaan, verspreid worden in alle landen. Zij lieten zich in met Baal Peor, namen deel aan dodenoffers. Zij daagden hem zo uit door deze praktijken dat een hevige plaag bij hen uitbrak. Pinehas greep toen als scherprechter in en de plaag werd tot stilstand gebracht. Dat werd hem als gerechtigheid aangerekend van generatie op generatie voor altijd. Zij wekten Gods woede weer op bij Meribas water. Zelfs Mozes brachten zij ongeluk. Zo bitter hadden zij hem gestemd dat hij zijn woorden niet in bedwang had. Zij roeiden de Kanaanieten niet uit, al had de Heer hun dat bevolen. Zij knoopten betrekkingen aan met hen en namen hun praktijken over. Aan hun afgoden brachten zij goddelijke eer.
Dat werd hun valstrik en ongeluk. Zij offerden hun zonen en dochters als een offer voor die idolen. Onschuldig bloed vergoten zij, het bloed van hun zonen en dochters als offer aan de goden van Kanaan, zodat hun land door dit bloed werd ontwijd. Zo werden zij zelf onrein. Door die riten pleegden zij ontucht. Toen ontstak de Heer in woede tegen hen. Hij moest van zijn eigen volk gruwen. Daarom leverde hij hen aan de vreemden uit. Hun vijanden werden hun meesters. Zij vielen ten prooi aan hun tirannie. Voor hun overmacht moesten zij bukken. Hoe dikwijls heeft hij hen gered. Maar zij verzetten zich tegen zijn leiding. Steeds dieper zakten zij weg in hun schuld. Maar nauwelijks vernam hij hun jammerlijk klagen of hij kreeg weer oog voor hun nood. Hij dacht terug aan zijn verbond met hen. Zo groot is zijn liefde dat hij zich ontfermde. Zij vonden genade dankzij hem bij mensen die hen hadden weggevoerd. Red ons, Heer onze God. Breng ons bijeen bij de vreemden vandaan. Dan zullen wij uw heilige naam prijzen. Met fiere stem uw lof verkondigen. De Heer zij gezegend, Israëls God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk antwoordt: Amen. Halleluja.

De psalmen. Psalm 107, versen 1 tot en met 43. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Zo moeten degenen spreken die de Heer heeft bevrijd. Bevrijd uit de klauwen van de vijand. Verzameld uit alle landen, uit oost en west, van noord en zuid. Sommigen doolden in de barre woestijn en vonden geen weg naar een stad om te wonen. Zij teerden weg van honger en dorst. Hun levenskracht ging hen verlaten. In hun nood riepen zij de Heer aan en Hij redde hen uit hun ellende. Hij bracht hen weer op de goede weg, op de weg naar een stad om te wonen. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht.

Zij lagen versuft en niemand kon helpen. In hun nood riepen zij de Heer aan en hij redde hen uit hun ellende. Hij leidde hen weg uit het afgrondelijk duister. Hun ijzeren boeien brak hij stuk. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Hij breekt bronzen deuren open, verbrijzelt ijzeren grendels. Dan zijn er nog dwazen, ziek van hun zonden, ontredderd door eigen zonde. Van voedsel konden zij alleen nog maar walgen. Zij stonden vlak voor de poort van de dood. In hun nood riepen zij de Heer aan, en hij redde hen uit hun ellende. Eén woord van hem, en ze waren genezen. Hij redde hen van de ondergang. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Dankoffers moeten zij brengen, vol blijdschap getuigen van wat hij deed. Weer anderen varen met hun schepen op de zee, vervullen hun taak op het machtige water. Die mensen zagen met eigen ogen de wonderdaden van de Heer op de oceaan. Op zijn bevel stak de stormwind op. Op zijn bevel gaan de golven hoog. Nu eens rijzen zij op tot de hemel, dan weer vallen ze in de diepte. In dat gevaar ontzonk hun de moed. Zij tollen, slingeren als dronkaards rond. Het is afgelopen met hun stuurmanskunst. In hun nood riepen zij de Heer aan en hij redde hen uit hun ellende. Hij wist de storm tot zwijgen te brengen. Zo viel het geweld van de golven stil. Wat waren ze blij toen die gingen liggen. Hij bracht hen naar de gewenste haven. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Zij moeten hem prijzen in hun gemeenschap, hem verheerlijken in de kring van de oudsten. Rivieren maakt hij tot wildernis, borrelend water tot land dat versmacht. En van vruchtbaar land maakt hij zilte grond, vanwege de slechtheid van degenen die er wonen. Maar hij maakt ook woestijn tot zompig moeras, uitgedroogd land tot borrelend water. Hongerige mensen laat hij daar wonen. Zij stichten een stad om in te leven. Zij bezaaien akkers, wijngaarden planten zij. Die brengen een oogst aan vruchten op. Hij zegent hen en zij groeien in aantal. Talrijk maakt hij ook hun vee. Of zij nemen in aantal af en bezwijken onder zorgen en verdriet. Over hoge heren stort hij minachting uit. Hij laat hen uitzichtloos dolen in onherbergzame streken, maar misdeelden heft hij op uit hun nood. Hij maakt hun families zo talrijk als kudden. De rechtvaardigen zien dit en zijn verheugd, maar de bozen staan met hun mond vol tanden. Wie is wijs? Die deze dingen bewaart en die er de liefde van de Heer in ziet.

De psalmen. Psalm 108, versen 1 tot en met 14. Een lied en zangstuk op naam van David. Mijn hart staat klaar om te zingen en te spelen. God, mijn hart staat klaar. Word wakker, harp en citer. Ik ga de dageraad wekken. U, Heer, wil ik prijzen onder de volken. Over u wil ik zingen bij alle naties. Want tot boven de hemel reikt uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemel, o God. Laat over heel de aarde uw glorie stralen. Zorg toch dat uw vrienden worden gered. Laat uw rechterhand ons helpen. Geef ons antwoord. En God sprak in zijn heiligdom. Juichend zal ik Sichem verdelen. De meetlat leggen op het dal van Sukkot. Gilead en Manasse zijn van mij. Ephraim is een helm voor mij. Juda is voor mij een scepter. Moab moet mijn waskom zijn. Mijn voetzool zet ik op Edom. Ik schreeuw triomf over Filistea. Wie brengt mij naar de versterkte stad? Wie voert mij binnen in Edom? U toch, o God, die ons had verstoten en niet langer meer optrok met onze legers. Sta ons bij tegen de vijand, want hulp van mensen is nutteloos. Samen met God staan wij sterk. Hij zal onze vijand vertrappen.

Psalmen. Psalm 109, versen 1 tot en met 31. Voor de leider, op naam van David, een zangstuk. God die ik bezing, ach, blijf niet zwijgen. Ze zetten een mond op vol laagheid en list, met een tong vol laster en leugens. Ze sluiten mij in met woorden van haat. Ze vallen mij aan zonder reden. Aanklacht op aanklacht, hoezeer ik ook bid. Dat is het loon voor mijn vriendschap. Goed met kwaad vergelden ze mij. Ze vergelden mij vriendschap met haat. Geef zijn verdediging in handen van een schurk. Laat een aanklager rechts van hem staan. Schuldig verklaren, dat moet en dat zal. Zijn beroep op God geldt zelfs als zonde. Zijn leven telt maar weinig dagen. Zijn ambt komt toe aan een ander. Zijn kinderen zullen wezen zijn. Zijn vrouw zal weduwe worden. Zijn kinderen komen uit hun krotten. Als bedelaars zwerven zij rond. De woekeraar legt beslag op zijn rijkdom. Zijn zo moeizaam verworven bezit wordt door vreemden geroofd. Niemand toont nog medelijden met hem of ontferming voor zijn verweesden. Zijn familie wordt tot uitsterven gedoemd. Met één generatie is zijn naam verdwenen. De Heer zal aan de schuld van zijn vader denken, de zonde van zijn moeder niet vergeten. Hun zonde en schuld blijven bestaan bij de Heer. Op aarde zal hun nagedachtenis verdwijnen. Zo'n man denkt aan geen medelijden. Hij jaagt achter armen hulpbehoevenden aan en zoekt de dood van al die wanhopigen. Hij koestert vervloeking, laat die hem dan treffen. Hij wil niets van zegen weten, laat die dan bij hem vandaan blijven. Laat hij de vloek dragen als een jas. Laat die een vocht zijn dat doordringt tot zijn hart, als olie die in zijn gebeente dringt. Laat de vloek de jas zijn die hij draagt, de gordel die hem altijd omsluit. Dat is het loon van de Heer, voor iedereen die mij beschuldigt, voor iedereen die zint op kwaad tegen mij. Maar God, mijn Heer, handel met mij naar uw naam. Uw liefde is groot, red mij. Want arm en hulpbehoevend ben ik. Zo diep gewond is mijn hart. Ik verga als een vallende schaduw, een springhaan die wordt afgeschud. Mijn knieën zijn slap van het vasten. Mijn lichaam krijgt geen spiertje vet. Ik ben een voorwerp van spot geworden. Ze kijken naar mij en schudden hun hoofd. Help mij, Heer mijn God. Red mij zoals uw liefde vraagt. Laat hun zien dat het uw hand is, uw kracht, Heer, die dit heeft gedaan. Zij mogen vloeken als u maar zegent. Laat hen begaan, wel tot hun eigen schande, maar tot vreugde van uw dienaar. Bedek mijn aanklagers met vernedering. Omhul hen met een mantel van schande. Dan zegt mijn mond voortaan dank aan de Heer. Ik zing zijn lof, zodat ieder het hoort. Ja, hij staat aan de zijde van de armen om hem van zijn rechters te redden.

De psalmen. Psalm 110, versen 1 tot en met 7. Opname van David, een zangstuk. Gods spraak van de Heer tot u, mijn Heer. Ga zitten aan mijn rechterhand en ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten. De Heer zal uw macht vanuit Sion uitbreiden. Zwaai de scepter over uw vijand. Op de dag van de strijd zal uw volk bereid zijn. Uw jeugd zal gekleed zijn in heilige uitrustingen, als dauw uit de schoot van de morgen. De Heer heeft een eed gezworen en hij zal er geen spijt van krijgen. Zoals Melchisedek bent u priester voor altijd. De Heer staat aan uw rechterhand. Koningen verslaat hij als zijn woede ontvlamt. Zo vonnist hij over de volken. Overal in het rond liggen lijken. Hij verplettert hun leiders overal op aarde. Hij drinkt uit een beek aan de juiste weg en trots heft hij het hoofd omhoog.

De psalmen. Psalm 111, versen 1 tot en met 10. Halleluja, Alef. Ik prijs de Heer met heel mijn hart, beet, zodat iedereen het hoort in de kring van de oprechten. Gimel. Groot zijn de werken van de Heer, Dalet. De aandacht waard van hen die er hart voor hebben. He. Aan zijn daden, zijn glorie en pracht. Wauw. Zijn weldadig werk komt geen einde. Zayin. Wonderen doet hij, om nooit te vergeten. Geet. Hij is genadig, barmhartig, de Heer. Teet. Brood geeft hij aan hen die hem vrezen. Jood. Hij blijft zijn verbond in gedachten houden. Kaf. Hij toont zijn volk zijn machtige werken. Lamed. Hij schonk hun het gebied van andere volken. Meem. Wat zijn handen hebben geschapen, is trouw en gerechtigheid. Nun. Men kan op zijn wetten bouwen, Samech. Die blijven staan, voor altijd, voorgoed. Ayin. Die zijn gevormd naar trouw en recht, P. Hij bracht zijn volk verlossing, Tzade. Eeuwig blijft zijn verbond, dat heeft hij bepaald, Kof. Heilig en vreeswekkend is zijn naam, Resh. De grondslag van de wijsheid is ontzag voor de Heer, Sin. Iedereen die daarnaar handelt, krijgt inzicht, Tau. Gods roem houdt stand in eeuwigheid.

De psalmen. Psalm 112, versen 1 tot en met 10. Halleluja, Alef. Gelukkig de mens die de Heer vreest, beet, en steeds vreugde vindt in zijn geboden, Gimel. Zijn nazaten zullen machtig zijn in het land, Dalet. Rechtschapenen worden gezegend, He. Aanzien en rijkdom wonen in zijn huis, Wauw. Zijn voorspoed neemt geen einde, Zayin. Voor de rechtschapenen daagt licht in het duister, Geet. Genadig, barmhartig, rechtvaardig, Teet. Het gaat goed met degene die belangeloos uitleent, Jood, en in eerlijkheid handel drijft, Kaf. Zo'n rechtvaardige wankelt nooit, Lamet. Men blijft altijd aan hem denken, Meem. Voor slecht nieuws hoeft hij niet bang te zijn, Noem. Ongeschokt blijft hij op de Heer vertrouwen, Sameg. Zijn hart kent geen twijfel, geen enkele angst, Ayin. Hij kan om zijn vijanden lachen, P. Met gulheid deelt hij aan armen uit, Tsade. Aan zijn voorspoed komt geen einde, Kof. Zijn hoorn is hoog opgericht, Resh. Dat ziet de boze vol jaloezie aan, Shin. Hij knarst zijn tanden en bezwijkt, Tau. Het plan van de boze moet mislukken.

De Psalmen. Psalm 113, versen 1 tot en met 9. Halleluja! Jullie, dienaren van de Heer, prijs de naam van de Heer. Geprezen is de naam van de Heer van nu tot in eeuwigheid. Vanaf het rijzen van de zon tot aan haar dalen moet de naam van de Heer geprezen zijn. De Heer staat hoog boven alle volken, zelfs boven de hemel staat zijn glorie. Wie is als de Heer onze God? Hij troont in de hemel daarboven. Hij zorgt voor de aarde beneden. Wie is als Hij in hemel en op aarde? Hij tilt de armen uit het stof. Hij trekt hem omhoog uit het vuil en geeft hem een troon bij mensen van aanzien, mensen van aanzien uit zijn volk. Zelfs wie gehuwd en onvruchtbaar is, zet hij hoog op een troon, als een gelukkige moeder van kinderen. Halleluja!

De psalmen. Psalm 114, versen 1 tot en met 8. Toen Israël weg was uit Egypte, de stam van Jacob weg bij dat vrede volk, is Juda hem heilig geworden. Werd Israël zijn koninklijk domein. Dit zag de zee en zij sloeg op de vlucht. Dit zag de Jordaan en hij schrok terug. Als rammen sprongen de bergen op, als jonge schapen de heuvels. Wat is er, zee? Waarom vlucht je? Wat is er, Jordaan? Waarom schrik je? En jullie, bergen, waarom springen jullie als rammen en jullie, heuvels, als jonge schapen? Voor de Heer moet je sidderen, land, voor de God van Jacob, die rotsen maakt tot een waterval, graniet tot een borrelende bron.

De psalmen. Psalm 115, versen 1 tot en met 18. Denk niet aan ons, Heer, niet aan ons. Denk aan uw eigen naam. Laat de glorie zien van uw liefde en trouw. Waarom zeggen de volkeren toch, waar blijft hun God? Onze God is God in de hemel, en hij doet alles waar hij genoegen in heeft. Hun godsbeelden zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben wel ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben wel oren, maar kunnen niet horen. En ook een neus, maar ze ruiken niet. Handen hebben ze, maar ze kunnen niet voelen. Voeten hebben ze, maar ze kunnen niet lopen. Hun keel geeft geen enkel geluid. Wie op zulke maaksels vertrouwen, zullen hun evenbeeld worden. Maar Israël vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Het huis van Aaron vertrouwt op de Heer. Hij is zijn helper en schild. Allen die de Heer vrezen, vertrouwen op de Heer. Hij is hun helper en schild. De Heer denkt aan ons. De Heer zal ons zegenen. Het huis van Israël zegenen. Het huis van Aaron zegenen. Hij zal groten en kleinen zegenen. En iedereen die de Heer vreest. De Heer zal zegen op zegen schenken aan jullie en je kinderen. Wees gezegend door de Heer. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. De hemel is de hemel van de Heer. Aan de mensen schonk hij de aarde. Niet de doden prijzen de Heer. Niet zij die afgedaald zijn tot de stilte. Maar wij zingen de lof van de Heer. Van nu tot in eeuwigheid. Halleluja.

De psalmen. Psalm 116, versen 1 tot en met 19. De Heer heb ik lief. Hij heeft mijn bidden en smeken gehoord. Aandachtig heeft Hij geluisterd, op het moment dat ik tot Hem riep. Toen de lasso's van de dood mij omsnoerden, helle ketens mij knevelden, beklemmende angst mij overviel, riep ik de Heer bij zijn naam. Heer, ach, red toch mijn leven. De Heer is genadig, de Heer is rechtvaardig. Vol medelijden is onze God. De Heer neemt de eenvoudige in bescherming. Hij heeft mij gered toen ik hulpeloos was. Ach, kom, mijn ziel, kom tot rust. De Heer heeft je goed gedaan. U hebt mij bevrijd van de dood, mijn ogen van tranen verlost, mijn voeten van vallen gered. Zo mag ik weer met God verkeren, terug in het land van de levenden. Ik behield mijn vertrouwen, al moest ik ook zeggen, hier lig ik zo diep vernederd. Al bleef ik ook denken in mijn angst, ik kan geen mens meer vertrouwen. Wat zal ik op mijn beurt aan de Heer geven voor al het goede aan mij besteed? Ik hef de beker tot dank voor uw weldaad. Ten naam van de Heer roep ik uit. Mijn geloften aan de Heer kom ik na, zodat iedereen het ziet voor heel zijn volk. Zwaar valt de Heer, het sterven van zijn getrouwen. Ach, zie, Heer, ik ben uw dienaar. Uw dienaar ben ik, kind van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik draag een dankoffer aan u op en de naam van de Heer roep ik uit. Mijn geloften aan de Heer kom ik na, zodat iedereen het ziet, voor heel zijn volk. In de voorhof van het huis van de Heer, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja.

Alle volken, zing een lied voor de Heer. Alle landen, verheerlijk de Heer. Zijn liefde reikt ver boven ons uit. De trouw van de Heer kent geen grenzen. Halleluja.

De Psalmen. Psalm 118, versen 1 tot en met 29. Dank de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Israël, kom en zeg, Zijn liefde kent geen grenzen. Huis van Aaron, kom en zeg.

Zijn liefde kent geen grenzen. Jullie die de Heer vrezen, kom en zeg: Zijn liefde kent geen grenzen. Vanuit mijn beklemming riep ik: Heer, en het antwoord van de Heer gaf mij ruimte. De Heer staat mij bij, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? De Heer staat mij bij, de Heer is mijn helper. Ik kan lachen om mijn vijanden. Beter is het te schuilen bij de Heer dan op mensen te vertrouwen. Beter is het te schuilen bij de Heer dan op hoge heren te vertrouwen. Stammen en volken drongen op rondom mij. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Zij drongen op, drongen aan rondom mij. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Als wespen zwermden zij rondom mij. Een distelvuur dat zo weer dooft. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Zij duwden en stoten en ik viel bijna, maar de Heer kwam mij te hulp. De Heer, mijn kracht, de Heer, mijn beschermer, de Heer is mijn redder gebleken. Hoor de juichkreten over mijn redding in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer overwint. De rechterhand van de Heer is hoog geheven. De rechterhand van de Heer overwint. Ik ben niet gedood, nee, ik leef. Van de daden van de Heer kan ik vertellen. Wel heeft de Heer mij pijnlijk beproefd, maar niet aan de dood prijsgegeven. Open de poort die gerechtigheid heet. Ik wil naar binnen en de Heer danken. Hier is de poort van de Heer. Hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt. U dank ik, u hebt mij verhoord. U bent mijn redder gebleken. De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen geworden. Dat is het werk van de Heer. Een wonder is het in onze ogen. Dit is de dag dat de Heer zich laat gelden. Een dag van jubel en vreugde. Ach, breng ons redding, Heer. Heer, breng ons toch voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Zijn licht zal over ons stralen. Vorm een feestelijke ronde dans, groene twijgen in de hand, rond de hoeken van het altaar. U bent mijn God, u wil ik danken. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Breng dank aan de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

De psalmen. Psalm 119, versen 1 tot en met 176. Alef. Gelukkig degene die onberispelijk leeft en de weg van de wet van de Heer volgt. Gelukkig degene die zijn gebod onderhoudt en hem wil zoeken met heel zijn hart. Gelukkig degenen die geen onrecht bedrijven, maar verder gaan op zijn weg. U zelf hebt immers opdracht gegeven uw bevelen strikt te onderhouden. Ach, was mijn stap maar zo zeker dat ik uw wetten onderhield. Dan hoefde ik mij niet te schamen als ik terugdenk aan uw geboden. Met heel mijn hart wil ik u loven, nu ik zicht krijg op heel uw rechtvaardig bestel. Uw wetten zal ik onderhouden. O, laat mij niet voorgoed in de steek. Beet. Hoe houdt een jong mens zich vrij van schuld? Door naar uw woord zijn leven te richten. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij niet van uw geboden afwijken. Ik bewaar uw woord in mijn hart, dan zondig ik nooit tegen u. Gezegend bent u, Heer. Maak mij vertrouwd met uw wetten. Mijn lippen vertellen alles wat uw mond heeft uitgevaardigd. De weg van uw geboden verblijdt mij meer dan rijkdom en overvloed. Uw voorschriften blijven in mijn gedachten. Ik overweeg de weg die u wijst. Uw wetten zijn voor mij een vreugde. Nooit zal ik uw woord vergeten. Gimel. Behandel uw dienaar goed en hij zal leven om trouw uw woord te onderhouden. Open mijn ogen en laat mij de wondere kracht van uw wet aanschouwen. Ik ben een vreemdeling op aarde. Ach, houd uw richtlijnen niet voor mij verborgen. Mijn ziel wordt alle dagen verteerd door heimwee naar uw rechtvaardig bestel. U dreigt de trotsen met uw vloek. Iedereen die uw richtlijnen verwerpt. Neem alle vernedering en spot van mij weg. Ik houd mij immers aan uw geboden. Al gebruiken de machtigen het recht tegen mij, ik blijf uw wetten in gedachten houden. Uw geboden begroet ik met vreugde. Zij zijn het die mij werkelijk raad geven. Dalet. Ik lig in het stof verzonken. Schenk mij leven zoals u hebt beloofd. Ik sprak mijn ervaringen uit. U gaf mij antwoord. Maak mij vertrouwd met uw wetten. Laat mij zien waarheen uw bevelen wijzen. Dan zal ik uw wonderen in gedachten blijven houden. Ik ween tranen van verdriet. Schenk mij redding zoals u hebt beloofd. Houd mij ver van het pad van de trouwelozen. Geef mij de genade van uw wet. Ik kies het pad van de trouw. Ik houd uw voorschriften voor ogen. Aan wat u bepaalt, klamp ik mij vast. Heer, maak mij niet te schande. Geestdriftig ga ik de weg van uw geboden, want u hebt mijn inzicht verruimd. Hey, wijs mij, Heer, de weg van uw wetten. En ik zal hem volgen tot aan het einde. Laat mij zien hoe ik uw wetten moet bewaren, onderhouden met heel mijn hart. Leid mij langs het pad van uw geboden, dat is mijn enige wens. Richt mijn hart op wat u gebiedt en niet langer op winstbejag. Laat het zinloze mijn oog niet verblinden. Laat mij leven vinden op uw weg. Maak uw beloften aan uw dienaar waar, want
want ik heb diep ontzag voor u. Houd de vernedering die ik vrees weg van mij. Uw voorschriften zijn zo weldadig. Mijn enige wens is wat u beveelt. Laat mij leven vinden in uw gerechtigheid. Wauw. Laat mij, Heer, uw genade ervaren, uw heil, zoals u hebt beloofd. Dan kan ik mijn spotters van repliek dienen, want ik vertrouw op uw woord. Laat uw waarheid in mij niet verstommen. Ik wacht op wat u mij beveelt. Ik zal uw wet voor altijd onderhouden, voor eeuwig en voor altijd. Dan zal ik in nieuwe vrijheid leven, vol overgave aan wat u beveelt. Van uw geboden zal ik getuigen, voor koningen zelfs, zonder schroom. Uw voorschriften zijn voor mij een vreugde. Zij zijn mijn enige liefde. Naar uw voorschriften strek ik mijn handen uit. Van uw wet is mijn denken vervuld. Zayin, houd het woord aan uw dienaar in gedachten, waarmee u mijn hoop hebt gewekt. In mijn ellende is dit mijn troost. Uw belofte geeft mij opnieuw het leven. Al dagen de trotsen mij uit met hun gespot. Ik wijk niet van uw wet af. Als ik weer aan uw oude wetten denk, Heer, dan vind ik daarin troost. Woede vlamt op, grijpt mij aan, als ik zie hoe de bozen uw wet verzaken. Uw wetten klinken voor mij als een lied, zelfs waar ik als vreemdeling huis. Ook 's nachts, Heer, staat uw naam mij voor ogen. Ook 's nachts onderhoud ik uw wet. En dit alleen telt voor mij. Geet, uw opdrachten zal ik volbrengen. Ik prijs mij gelukkig, Heer, dat ik uw woord mag onderhouden. Ik vraag om uw gunst met heel mijn hart. Schenk mij genade zoals u beloofd hebt. Ik overdenk de weg die ik ga en richt mijn voeten naar uw geboden. Ik haast me en aarzel niet om te onderhouden wat u gebiedt. Al spannen de bozen hun strikken rond mij, uw wet vergeet ik nooit. Zelfs in het holst van de nacht sta ik op om uw rechtvaardig bestel te loven. Ik weet mij verbonden met iedereen die u eert, met iedereen die onderhoudt wat u bepaalt. Heel de aarde is vol van uw liefde. Breng mij de kennis van uw wetten bij. Teet, uw dienaar hebt u goed behandeld, Heer, zoals u hebt beloofd. Leer mij uw geboden proeven en doorgronden. Zij zijn mijn enig houvast. Voor ik door lijden werd gekweld, was ik het voetspoor kwijt. Maar nu houd ik mij aan uw woord. Ach, u bent goed en u doet goed. Breng mij uw wetten bij. Al klagen trotsen mij lasterlijk aan, ik volg uw voorschriften met heel mijn hart. Hun hart is lomp en gevoelloos, maar ik schep vreugde in uw wet. Het was goed voor mij dat ik moest lijden. Zo heb ik uw wetten geleerd. De wet uit uw mond is mijn geluk. Meer waard dan een schat aan zilver en goud. Jood. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Geef mij inzicht en ik ken uw geboden. Iedereen die u eert, ziet mij met vreugde. Naar uw woord zie ik met verlangen uit. Ik weet, Heer, uw bestel is rechtvaardig. U bent trouw, ook als u op de proef stelt. Uw liefde is mijn troost, zoals u uw dienaar hebt beloofd. Als u zich over mij ontfermt, kom ik opnieuw tot leven. En
Welk een vreugde is uw wet voor mij. Maak degene die zich trots gedragen en mij bedriegen en kwellen te schande. Slechts op uw voorschriften blijf ik bedacht. Maar welkom zijn voor mij degenen die u eren en die uw geboden erkennen. Laat mij in alles trouw zijn aan uw wetten, dan sta ik nooit te schande. Kaf. Mijn ziel smacht naar uw weldaad. Naar uw woord zie ik met verlangen uit. Mijn ogen smachten naar uw woorden. Wanneer, o wanneer brengt u troost? Al verschrompel ik als een wijnzak in de rook, uw wetten vergeet ik nooit. De dagen van uw dienaar zijn zo kortstondig. Wanneer valt uw vonnis over mijn achtervolgers? De trotsen, zij die zich niet storen aan uw wet, hebben een kuil gegraven. Uw geboden zijn betrouwbaar, allemaal, maar mijn achtervolgers zijn niet te vertrouwen. Ach, help mij. Ze hebben mij bijna neergekregen, maar uw voorschriften laat ik niet los. U die zo goed bent, laat mij leven. Wat uw mond mij zegt, zal ik onderhouden. Lamed. Voor eeuwig, Heer, staat uw woord in de hemel bereid. Van generatie op generatie duurt uw trouw. U hebt de aarde gesticht en zij houdt stand. Zij blijven overeind, zoals u beschikt, tot op de dag van vandaag, want alles staat u ten dienste. Als ik mijn vreugde niet vond in uw wet, dan was ik al lang van ellende bezweken. Nooit meer vergeet ik uw voorschriften, want daardoor schenkt u mij leven. Ik ben van u, ach, red mij toch. Ik geef mij over aan wat u beveelt. De bozen zijn belust op mijn ondergang, maar ik blijf bedacht op uw geboden. Van alles wat volmaakt is, zie ik de grenzen. Alleen uw gebod is onbegrensd. Mem. Ik heb uw wet zo lief. Zij is geen ogenblik uit mijn gedachten. Ik bezit meer wijsheid dan al mijn vijanden. Uw gebod is voorgoed mijn rijkdom. Ik heb meer kennis dan al mijn meesters, omdat ik over uw geboden nadenk. Ik heb meer inzicht dan alle oudsten, omdat ik volgens uw voorschriften leef. Ik vermijd alle paden van het kwaad, om enkel en alleen uw woord te onderhouden. Van uw voorschriften wijk ik niet af, want u zelf wilt mij onderwijzen. Hoe kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte, kostelijker dan honing mijn mond. Door uw voorschriften heb ik inzicht verworven. Ik heb een afkeer van dwaalwegen. Noem. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Uw woord is een licht op mijn weg. Ik zwoer een eed en ik doe hem gestand. Uw rechtsorde zal ik bewaren. Zoveel kwellingen heb ik doorstaan. Schenk mij leven, Heer, zoals u beloofd hebt. Aanvaard, Heer, een loflied uit mijn mond en leer mij uw voorschriften kennen. Mijn leven staat elk moment op het spel, maar uw wet vergeet ik nooit. Al zetten de bozen een valstrik voor mij op, ik wijk niet af van uw voorschriften. Uw geboden zijn voor mij een rijkdom die blijft, de opperste vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart aan uw wetten verpand. Ik zal er naar leven voor altijd en eeuwig. Samech. Van halfslachtigheid heb ik een afkeer. En uw wet heb ik lief.
U bent mijn beschermer, mijn schild. Ik zie met verlangen naar uw woorden uit. Ga weg van mij, jullie verleiders. Ik houd mij aan wat God gebiedt. Wees voor mij een steun, zoals u beloofd hebt, en ik zal blijven leven. Beschaam mijn vertrouwen niet. Ach, sta mij bij en ik ben gered. Dan houd ik uw wetten altijd voor ogen. U veracht iedereen die uw geboden ontloopt. Hun streven leidt tot niets. Alle bozen van de aarde verwerpt u als uitschot. Eens te meer heb ik uw voorschriften lief. Mijn lijf huivert van vrees voor u, van diep ontzag voor uw geboden, Ayin. In oprechtheid wijd ik mij aan het goede. Geef mij niet aan die tirannen prijs. Ach, sta toch borg voor het welzijn van uw dienaar. Laat die trotsen mij nooit tyranniseren. Mijn ogen smachten naar uw verlossing, naar uw rechtvaardig woord. Behandel uw knecht naar uw genade en breng mij uw wetten bij. Uw dienaar ben ik. Ach, geef mij inzicht en leer mij uw geboden verstaan. Heer, de tijd van handelen is daar.